0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schegg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. Jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Weer. Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Dit is RTV 4.
12: Met nu de herhaling van Streek van gisteravond.
13: RTV 4. Jawel, hartelijk welkom en fijn dat u weer naar mij luistert. Moet ik zeggen, mijn naam is Rob. Astrid is er helaas niet, maar ze is wel lekker weg naar Parijs. Dus ik wens haar heel veel plezier. Goed, terug naar de werkelijkheid. Het was de week waarin bekend werd dat donderdag 8 oktober... Ja, Door de gemeenteraad van Ommen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt voorgedragen de nieuwe burgemeester, jawel. En ook vernamen dat aan de Ministersteeg in Houtleuzen, en dat is in Welsum, het vijfde dalfzitje is geopend. Nou, wat vind je daar nou van? Goed, eens even kijken. En we zijn geïnformeerd, dat doen we ook nog wel, tot en met 11 oktober. Even kijken, ik ben mijn muis kwijt. Nou, komt zo meteen wel. En we zijn geïnformeerd dat van 11 oktober de gemeente Dalfsen in het teken staat van deel van het dorp. Inwoners kunnen elkaar dan ontmoeten, samen actief zijn, een kopje koffie drinken, samen eten of op een andere manier meedoen. En die andere manier die komt straks voorbij, maar daar heb ik het straks wel weer over. Want we gaan eerst even een regionieuwsoverzicht te zeggen, die komen er namelijk aan. Straks dan, hè? Oké, meer daarover dus. In de Kijker heb ik een gesprek met Michiel Brus van Saam Welzijn. Dan gaat het over het initiatief om in samenwerking met inwoners in Arjen, de Strange en Zeeheldenbuurt, een kunstwerk te maken voor de fietstunnel aan de Harderburgerweg richting Arjen. En met Harry van der Slichten uit Lemelenveld, en daar had ik het straks al over, want het gaat over ouderen, praat ik over een informatiemiddag op dinsdag 6 oktober voor 70-plussers in Lemelenveld. En dan gaat het over het samen willen nadenken, over het in handen ineens staan en elkaar te helpen. En eens kijken, we hebben ook nog een keer Michiel Brus. Die komt als eerste aan de beurt van Saam Welzijn. En dan gaat het over het initiatief om in samenwerking met inwoners in Arjen, de Strange en de Zeeheldenbuurt een kunstwerk te maken voor de fietstunnel aan de Hardenburgerweg richting Arjen. Zoals altijd weer prima muziek in van streek, zoals My Life van Billy Joel, Whisk It All van Bruno Mars, vallen in, wat was het ook weer, Geluk. En Bruno, ze kijken, Higo heet dat. Ja, wist ik zelf ook niet, maar het bestaat. Het heet Vallen in Geluk. Even geteld met de Rolling Heer hier samen. Break My Stride van Matthew Wilder komt. En als het avond is van Suzanne en Freek. Maar je hoort hem al beginnen. De Golden Earring natuurlijk. En Bombay.

0: De opening was dat van de Golden Earring.
1: Regio Nieuws bij Van Streek.
0: Van 5 tot en met 11 oktober staat de gemeente Dalfsen in het teken van deel van het dorp. Tijdens deze week zijn er op verschillende plekken in de gemeente activiteiten. Inwoners kunnen elkaar ontmoeten, samen actief zijn, een kop koffie drinken, samen eten of op een andere manier meedoen. Voor het eerst worden verschillende activiteiten in de gemeente gebundeld in één programma rondom ontmoeten, meedoen en inclusie. Deel van het dorp sluit aan bij de lokale inclusieagenda van 2026 tot 2029. En daarin staan afspraken en acties om ervoor te zorgen dat iedereen meedoet. Niet alleen als het gaat om toegankelijkheid van gebouwen, maar ook om bijvoorbeeld ontmoeting, communicatie en deelnemen aan activiteiten. Binnen de regio IJsselvecht sluit de gemeente Ommen zich aan bij de Kamers met Aandacht. Die organisatie koppelt jongeren van 18 tot 23 jaar die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis, maar ook niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. En dat bieden ze dan aan naar mensen die een kamer over hebben en deze willen verhuren aan een jongere. De jongere betaalt huur, heeft dagbesteding en krijgt begeleiding van een hulpverlener. Kamers met Aandacht begeleidt dit proces met duidelijke afspraken en een zorgvuldige koppeling tussen verhuurder en jongeren. In de afgelopen 2 jaar vonden in de regio al 12 jongeren een woonplek. In deze regio zijn naast Ommen ook onder meer Hardenberg, Dalfsen en Zwolle aangesloten bij Kamers met Aandacht. Vanaf 1 oktober mogen BOA's in de trein het rijbewijsregister gaan checken om zwartrijders te identificeren. En dat klinkt als winst, stelt woordvoerder Lisbeth Oele van Arriva. Maar juist op de probleemlijn tussen Zwolle en Emmen schieten wij er niks mee op. De grootste groep zwartrijders op die vechtlijnen staan namelijk niet in dat register. Arriva wil dat de BOA's, zoals in Rotterdam en Utrecht, via het systeem van de politie toegang krijgen tot het vreemdelingenregister. Dat kan vanwege de gevoelige informatie volgens het ministerie pas in 2028. En dan moet het ook nog juridisch mogelijk zijn. Dat gaat er bij Arriva niet in, zegt Oelen. NS en RET hebben deze bevoegdheid voor de ID-check nu al wel. Waarom dit zo lang moet duren, is voor ons de grote vraag. 9 cursisten hebben met succes de basiscursus Imkeren 2026 afgerond. De opleiding, die werd gehouden bij natuurboerderij Balk in een Nieuwe Leuze, bestond uit 8 theorielessen en 8 praktijklessen. Bij de theorie kwamen onderwerpen aan bod als de biologie van de honingbij, de natuurlijke cyclus van het bijen,

Ommen, Dalfsen en omstreken. Bij dierenopvang Koningen in Balkbrug hebben vorige week 36 katteneigenaren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis hun huisdier te laten kastreren, steriliseren, vaccineren of chippen. Dat gebeurde in de mobiele operatiekamer van Stichting Zwerfkatten Nederland, die daarvoor naar Balkbrug kwam. En samen hopen ze de grote hoeveelheid kittens, die ieder jaar weer geboren worden, tegen te gaan, zodat er steeds minder zwerfkittens zullen komen. De actie was speciaal bedoeld voor minima uit de gemeenten Ommen, Hardenberg en Staphorst. Het initiatief is op touw gezet omdat het voor mensen met een kleinere beurs niet altijd even makkelijk is om een bezoek aan de dierenarts te brengen of een ingreep bij een huisdier te kunnen betalen. Er moet nu muziek komen, maar ja, hoe dan wel? Zo dan. Break My Stride is het van Matthew Wilder.

0: Break My Stride. Matthew Wilder was dat nog een keertje.
1: Van Streek in de Kijker.
0: De fietstunnel aan de Hardenbergenweg richting Arjen in Ommen krijgt een flinke opknapbeurt. Niet door de tunnel een nieuw kleurtje te geven, nee, maar door er samen met inwoners een groot kunstwerk van te maken. Het opbouwwerk van Wijs Welzijn ondersteunt het initiatief. En met jongerenwerker Michiel van Wijs Welzijn praat ik erover. Ja, welkom Michiel in de uitzending.
2: Ja, dankjewel Rob.
0: Leuk dat je er bent, joh. Eerst even die tunnel, hè? Is die er zo erg aan toe dat er iets mee gedaan moet worden?
2: Nou, dat was hij wel, inderdaad. Die hebben geloof ik al een paar jaar lang allemaal vervelende teksten en symbolen hebben erop gestaan. Dus daar moest wel iets aan gedaan worden, zeker.
0: Oké, dus dat is wel nodig. Maar ja, ja. Een tunnel weer een nieuw kleurtje geven, dat is één ding natuurlijk. Maar een kunstwerk maken, brandlos.
2: Ja, zeker. We gaan een mooi community arts project hebben ervan gemaakt. En we gaan met alle inwoners van de Strangen en van de Zeeldenbuurt gaan we om tafel. Samen met de kunstenaar, Jaco Nagelkerken, die we hebben gevonden, of waar we mee samen.

0: me werken, gaan we in gesprek over de wijken en over Arjen, buurtschap Arjen, aan de andere kant van de tunnel. En dan gaan we praten over wat zijn de kenmerken van de wijk, stukken geschiedenis misschien van de wijk of bepaalde tradities, weet ik niet. Maar in ieder geval dingen die typisch van die wijken zijn, die kunnen ze aandragen en die gaan we dan proberen in het kunstwerk te verwerken met z'n allen.
1: En wie zijn die we dan met z'n allen? Want dat is volgens mij, zit er nog iemand bij die er verstand heeft van kunststukken maken? Begreep ik.
0: Ja, Jacco Nagelkerk is dat. Dat is de kunstenaar is dat.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Hij heeft ervaring met inderdaad met inwoners aan de slag gaan. En omdat dat mooi om in zo'n fiets een mooi kunstwerk aan te brengen. Ja.
1: Is dat lastig om dat te gaan organiseren? Ik heb van jou begrepen in een voorgesprekje dat het voor jou een hele grote klus is. Kan je mij een beetje vertellen wat je allemaal moet doen?
0: Ja, het opbouwwerk doen we nog niet zo heel lang. Dus het is inderdaad voor het eerst dat we echt een flinke tunnel. Echt een hele tunnel gaan aanpakken en dat we ook drie wijken of twee wijken en Arjen erbij betrekken. Dat is al voor het eerst inderdaad. Maar doen we ook samen met de wijkverenigingen, doen we dat. De wijkvereniging van de Strangen en van de CL de buurt. En ook het plaatselijk belang van Arjen, die helpt ons ook mee met de verspreiding en het werven van de inwoners. Dus ja, nee, het is al een groot project, zeker. Maar het is ook een beste tunnel. We doen echt het hele stuk.
1: Ja, hoe lang, hoe lang is die eigenlijk? Weet je dat uit je hoofd of niet?
0: Ja, ik zei 22 meter vanmiddag, hè, maar volgens mij nog veel langer inderdaad.
1: Ja,
0: we doen de hele tunnel. Gewoon inclusief het stuk wat schuin naar beneden gaat, zeg maar. En dan de hele tunnel en de andere kant. Dus nee, een flink stuk. Maar goed, we hebben ook werken we samen met de basisscholen, het Kadoen en de Palet. En daar komen we nog de klassen van langs, groep 7 en 8 van beide scholen. Dus ja, dat is ook al 25 per klas, zou ik al zeggen. Dus er komen ook veel basisschoolleerlingen die komen ook helpen met het uitwerken van het kunstwerk.
1: Ja, want dat kunstwerk, het blijft nog een beetje mistig. Wat is het dan?
0: Ja,
1: wat wordt het dan?
0: Dat weet nog niemand. Dat is afhankelijk van de avond 22 oktober. Dan organiseren we een inwoners.
1: Laat ik het anders zeggen. Je kunt beeld houden, je kunt van alles doen. Maar in dit geval gaan ze schilderen, toch?
0: Ja, inderdaad. Wat een soort van graffiti. Dat gaan we gebruiken als middel.
1: Ja, dat wist ik dan nog niet. Nee, ja. Ja. Okay.
0: Nee, dat bedoel je.
1: Ja,
0: ja nee, inderdaad. We gaan met graffiti-bussen gaan we aan de slag. Maar het wil niet zeggen dat het echt van die graffiti-letters worden of wat dan ook. Je kan natuurlijk ook gewoon landschappen of... Nou ja, noem eens wat. Je kan van alles maken natuurlijk met spuitbussen. Maar dat is wel het middel inderdaad, ja, waar we mee gaan doen.
1: Dat lijkt me heel bijzonder, want die kunstenaar heeft hier een flink verleden, zeg maar, voor wat betreft zijn kunstwerken. Jacco Nagelkerk heet hij.
0: Ja, klopt. Ja, die heeft in het verleden dat veel meer gedaan, ook in andere gemeenten. Daar hebben we natuurlijk naar gekeken en zijn met hem op tafel gaan zitten. Nou ja, toen zijn we eruit gekomen dus.
1: Ja, je ziet wel eens werken op flatgebouwen, dat je denkt, hoe krijgt hij het voor elkaar? Dat, in dit geval, die heeft dat wel vaker gedaan, begrijp ik.
0: Ja.
1: Is die ook illegaal begonnen, zoals veel van die mensen?
0: Oh, dat weet ik niet. Dat zouden we moeten vragen, Rob. Maar je bent hartelijk welkom inwonersavond. Je mag ook een spuitbusje pakken van mij nog en ook meehelpen. Dan kun je hem vragen.
1: Ja, dat is heel wat.
0: Maar hij is inmiddels gewoon echt een professional. En hij heeft een collega ook erbij die meehelpt. Want het is natuurlijk allemaal niet te doen met zoveel kids ook tegelijk en zoveel inwoners.
1: Nee, dus, je moet dan gaan indelen misschien wel. Eén, op dat moment moet je hem niet in gebruik hebben, die tunnel neem ik aan. Hoe werkt dat? Dan moet je hem afsluiten, want anders kun je niet aan de gang gaan, toch?
0: Nee, zeker. Nee, daar heb ik gewoon contact over met de gemeente Ommen inderdaad. Als het goed is, zetten zij de tunnel af. Vrijdag en die zaterdag. En dan gaan we gewoon op de ene dag doen we de ene kant en op de andere kant, de andere dag doen we de andere kant.
1: Hallo, ja, dat is een opdracht.
0: Nee, die wordt gewoon afgezet.
1: Ja. En wordt er gewoon overheen gespoten over al die troep die erop zit? Of gaan ze dat eerst nog weghalen? Of hoe werkt dat?
0: Ja, nee, ik geloof sinds het idee er is in één keer wel zit er al een mooie grondlaag op.
1: Oh, dat is al gebeurd. Aha.
0: Ja, dat was in één keer was dat gebeurd.
1: Ja.
0: Dus daar kunnen we gewoon rechtstreeks afspuiten. Ja, nee, er zit al een grondlaag zit er al onder, ja.
1: En naast welzijn, zijn er dan nog meer organisaties bij betrokken? Of zijn jullie de enige drijvende organisatie en de rest doet mee? Hoe moet ik dat zien?
0: Nee, het is wel een samenwerking inderdaad van opbouwwerk van Wijswelzijn en de twee wijkverenigingen natuurlijk aan plaats van Lange Arjen en de gemeente Ommen, die doen natuurlijk een stukje in de financiering en Vechtwel Wonen, die financiert ook nog een stuk. En natuurlijk, niet te vergeten, is natuurlijk Jacqueline Hoogland, want dat is namelijk de inwoner die met het idee kwam, wel weer 2 jaar terug bij mij, toen wij een wijkactie deden. Dus die moeten daar allemaal partijen bij hebben. Ja, zeker, natuurlijk, anders lukt dat niet. En het is ook mooi, hè, voor als het kunstwerk er is, dat iedereen... een bijdrage heeft geleverd.
1: Zeker.
0: Dat was echt iets van de buurt natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Dat is wel belangrijk.
1: Op 22 oktober is er een speciale inwonersavond voor inwoners van Arjen de Strangen en de Zeeheldenbuurt. Waar gaat dat gebeuren? En kun je wel zoveel mensen hebben? Want ik hoop dat er heel veel komen dan.
0: Ja, dat hoop ik ook. Nou, we zitten in De Bree. Dat is een heel klein wijkcentrum midden in de Strangen. En dat is een oud klaslokaal van de basisschool daar. Dus dat is niet heel groot. Maar goed, we gaan gewoon maximaal werven natuurlijk. Ja, mocht het helemaal storm lopen en er staan rijen buiten, dan organiseer ik nog wel een tweede avond.
1: Ja.
0: Maar we gaan het daar doen. Midden in de wijk. Dat is een hele mooie plek. Ja, dat is... Ik had ook een zaal huren op het gemeentehuis, maar dat is ook niet zo leuk natuurlijk. Dus dat gaan we mooi in de wijk doen.
1: Ja, ja, zo'n graffiti spuiten, net had je het al een beetje over. Daar moet je toch een bepaalde vaardigheid in hebben, toch? Dat geldt voor kinderen sowieso, maar voor volwassenen misschien zelfs nog wel meer. Krijg je dan nog les van tevoren dat je zegt, nou, dat iemand gaat zeggen, nou, kijk, als je het zo wil, dan moet je een beetje zo spuiten enzovoort. Of zeg je, nou, weet je wat, doe maar.
0: Nee, we gaan inderdaad die avond zelf, die 22 oktober, gaan we inderdaad in gesprek over het kunstwerk. En we kunnen iemand allemaal input aanleveren.
1: Ja.
0: We gaan ook die avond ook nog aan de slag inderdaad. Dus Jaco die neemt een aantal grote canvassen mee. En dan kunnen we daar alvast dingen schetsen of dingen proberen. En nou ja, dus ook voor de inwoner inderdaad, die kan het dan een beetje leren. Maar dan kun je een beetje ervaren wat wel mogelijk is en wat niet mogelijk is met zo'n spuitbus. En nou ja, het is natuurlijk gewoon goed om samen iets te doen. En ze bij elkaar brengen. Dat is natuurlijk gewoon belangrijk. Ja, en dan... Om die avond alleen maar te praten is natuurlijk niet leuk. Dus gaan we ook meteen wat doen.
1: Dat lijkt me wel handig, ja. Voordat ze daar komen, moet jij ook wat een en ander doen. Denk, hoe ga je dat doen dan? Ga je aanbellen of wat ga je doen?
0: Nou, zo. Nee, we gaan... We doen even een interview op de radio natuurlijk om bekendheid aan te geven. Maar we gaan ook flyeren. We gaan ook flyeren natuurlijk. In alle wijken huis aan huis. En dat doen we ook eens samen met de wijkverenigingen doen we dat. Die hebben gewoon allemaal vrijwilligers in de wijk die een stukje van die gewoon flyeren, ook voor hun eigen krantjes. En dan mag ik je meenemen met deze uitnodiging. Dus dat is, dat is hartstikke super. 1500 flyers gaan we verspreiden, want we willen wel dat het volle bak is natuurlijk.
1: Nou, zijn al die...
0: Het is een behoorlijke tunnel, dus we hebben wel aardig wat inwoners nodig.
1: Zeker, ja. En dat wou ik net zeggen. Hebben jullie andere mensen buiten die wijk, kunnen die zich ook melden? Omdat ze één het leuk vinden, twee dat ze vinden dat ze moeten helpen?
0: Nou, het is wel echt voor die twee wijken en voor Arjen inderdaad. Maar goed, ja, als er iemand zich meldt als Vierland, dan ga ik hem niet wegsturen natuurlijk.
1: Nee. Dus maar je hoeft niet te legitimeren.
0: Nee. Als er iemand ontzettende passie voor graffiti heeft en die woont in Vierland, dan kan die ook gewoon komen, natuurlijk.
1: Ja. Nou, ja. 22 oktober is dan die avond, maar wanneer gaat het dan gebeuren? Want had ik dat al gevraagd? Nee, geloof ik niet, hè?
0: 30 oktober. 30 oktober, nou, dan gaan we met de kinderen, met de basisschoolleerlingen de tunnel in. En dan de 31e in de ochtend, dus zaterdagochtend, wil ik eigenlijk met de inwoners de tunnel in.
1: Ja, gehad, ja. Oké, okay. Ik wens je er ongelooflijk veel plezier mee en ook wel een goed resultaat. Ik ga zeker zelf een keer doorheen fietsen.
0: Het is wel belangrijk. Nee, ik wil nog zeggen, het is leuk voor die kinderen van de basisschool, want die fietsen ook een heel groot deel ervan. Die komen uit Arjen, dus die fietsen dan nog, als het af is, iedere dag langs hun eigen kunstwerk. Dus,
1: ja, dat is mooi.
0: Dat is natuurlijk super is dat. Dus we gaan er zeker voor zorgen met z'n allen dat het een mooi resultaat wordt.
1: Oké, okay, fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. Michiel, plus van Wijs Welzijn. Dankjewel.
0: Yes. Oké, bedankt. Doei, doeg.
1: Hoi. Suzanne Freek, als het avond is, zonder onderbreking.

0: Zoals gezegd, Suzanne en Freek.
1: Regio nieuws bij Van Streek.
0: Met de campagne Terugwinnaars wil de gemeente om en samen met inwoners laten zien hoe op waardevolle grondstoffen en energie bespaard kan worden en weer te gebruiken. De campagne richt zich onder meer op het goed scheiden van afval en het op slimme manieren om hun energie te besparen. Energiecoöperatie Vechtal Stroomommen zet in samenwerking met de gemeente de mobiele energiewagen in. En daarmee komt praktische en laagdrempelig energieadvies naar de inwoners toe. Inwoners kunnen ontdekken welke stappen zij in hun eigen woning kunnen zetten om energie te besparen en hun woning te verduurzamen. Een energiecoach kan hier kosteloos bij helpen. Streek Staal. Nee, dat kan niet waar zijn. Streektaalzanger Aalt Westerman. Ooit nog eens programma voor ons gemaakt. Toen heette het nog anders dan nu RTV 4. Maar dat laten we even zitten. Die viert zondag 11 oktober in het Witte Paard. En dat is in het Nieuw-Leuzen een peert. In Nieuw-Leuzen. Dat hij 70 jaar muzikant is. Iedereen is welkom. Aalt begon zijn muzikale carrière bij de Broederband toen hij 9 jaar was. En in 1972 begon Aalt samen met Joost Schuurman en Ab Boelens het dans- en feestorkest The Yellow Stars. De band speelde vooral Nederlandstalige en instrumentele muziek en nummers in de streektaal. Nou, in 2007 startte Aalt met solo-optredens in die streektaal en hij bracht zelfs cd's uit. Een hele mooie periode is voor Aalt de tijd waarin hij met de jongste dochter Anja, ze leeft helaas niet meer, als duo trad. Optreden doet Aalt nu een stukje minder, maar hij speelt nog steeds graag in verzorgingshuizen of voor oudere bonden. De aanleg van de langverwachte Neder-Saxenlijn lijkt niet meer zo zeker na de boodschap van minister Vincent Karrebans. Hij liet het afgelopen weekend weten opnieuw te willen kijken hoe het geld voor infrastructuur in Overijssel verdeeld wordt. Eerdere toezeggingen en beloften zijn wat hem betreft niet langer heilig. De aanleg van de Neder-Saxenlijn kost zo'n 2 miljard euro. De gemeente Hardenberg noemt de komst van de lijn een belangrijke katalysator die ervoor zorgt dat het station een belangrijke regionale schakel vormt tussen Drenthe, Twente en de regio Zwolle. Met de Neder-Saxenlijn zou het aantal in- en uitstappers op het station, niet onbelangrijk, van Hardenberg kunnen groeien van zo'n 3500 naar 5000 mensen. De Rekenkamer in Ommen heeft in opdracht van de gemeenteraad het beleid voor recreatie en toerisme onderzocht. En daarbij is vooral gekeken hoe de gemeente haar financiële middelen inzet. In de zomer is het druk in de kernen en de natuur, terwijl in de winter er veel minder bezoekers zijn. De Rekenkamer adviseert dan ook om subsidies gerichter in te zetten voor activiteiten buiten het hoogseizoen. Dat kan helpen om de bezoekers beter over het jaar te spreiden. En verder moet de gemeente bij het maken van nieuw beleid niet alleen kijken naar wat goed is voor toeristen en ondernemers, maar ook naar de gevolgen voor inwoners, natuur en milieu. Het onderzoeksrapport wordt volgende week woensdag 7 oktober besproken in de raadscommissie. Hardenberg wil tot de zomer van 2028 geen nieuwe asielzoekers opvangen. Volgens de gemeente is het draagvlak voor asielopvang in de gemeente ernstig geschaad. En dat heeft alles te maken met de vertraging rond de sluiting van het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg. Hardenberg heeft nu officieel om vrijstelling van de taakstelling uit de spreidingswet gevraagd. Dat betekent dat de gemeente geen asielzoekers wil opvangen in deze tweede periode. En die loopt tot juli 2028. De gemeente wil de komende tijd vanuit rust en zorgvuldig proces opzetten waarin zij met inwoners spreekt over de toekomstige opvang. Draagvlak, veiligheid en leefbaarheid worden daarbij als cruciale voorwaarden genoemd.

0: Daar was hij dan. De koptelefoon nog opzetten. Dan ben ik er weer. Dat was Risk It All van Bruno Mars. En als het goed is, heb ik aan de telefoon Harry van der Slichten. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, dan komt eerst de introductie.
2: Van Streek in de Kijker.
0: Senioren Lemelenveld organiseert aanstaande dinsdag 6 oktober in het parochiecentrum in Lemelenveld een informatiemiddag over het opzetten van Norberhulp. Ze willen dan samen nadenken en de handen ineens slaan om elkaar te helpen nu de druk op de zorg groter wordt. Wat dat inhoudt of gaat inhouden, vraag ik aan Harry van der Slichten van Senioren Lemelenveld. Welkom Harry in de uitzending.
1: Ja, dank u.
0: Je mag wel jij zeggen wat mij betreft hoor. Zeg, Harry, vertel eens, wat kunnen de deelnemers deze middag verwachten? Want het is nogal wat je gaat doen, hè?
1: Nou, het is eigenlijk een vervolg op wat wij vorig jaar gehad hebben. Dat was het senioren aan de zet gebeuren. En wij hebben nou eigenlijk een middag gelegd om mensen naar elkaar te brengen. Dat noemen ze dan een Norberkring. In groepjes op te zetten met mensen die of ze weten dat ze in de buurt mensen zijn die hulp nodig hebben en of ze zich daarvoor willen inzetten. Dus gewoon aan willen melden, daar willen wij eens die middag eens even met elkaar over zo rond de tafel gaan zitten.
0: En dat zijn mensen die jullie uitnodigen, die moeten uit de buurt komen. Hoe moet ik dat zien?
1: Wij hebben flyers rondgebracht in Lemelenveld. En dat zijn voor alle senioren van Lemelenveld. Dus niet alleen onze leden, maar we willen graag met alle leden, met alle mensen van Lemelenveld boven de 70 jaar. Maar er mogen ook jongeren bij zijn, want er zijn natuurlijk ook jongeren die tussen de ouderen in de gemeenschap wonen. En die zijn natuurlijk ook van harte welkom, want dat geeft elkaar toch een beetje steun. En dan kunnen we proberen of we daar met elkaar uit kunnen komen om een soort Norberkringen op te zetten. Maar dat is gewoon met buurtgenoten. Als de middag ja, iemand is die een keer problemen heeft met een boodschapje doen, of die graag iemand wil hebben die graag met hem naar de dokter gaat, of een klein klusje om huis. Of ja, gewoon even bellen, langskomen voor een praatje. Of een kop koffie, dat zijn toch van die dingen die de eerste aanzet kunnen geven tot een betere verstandhouding met elkaar, maar ook daar waar nodig is, hulp.
0: Ja, ook wel een beetje denk ik toch voor om het eenzaam zijn tegen te gaan, denk ik. Niet iedereen is dat gelukkig, maar onder ouderen komt het toch wel eens voor dat mensen zich eenzaam gaan voelen, mensen vallen weg om hen heen, noem maar op. En ja. Contact, gaan jullie dat alleen maar met boodschappen doen? Of zeg je nou, misschien is er ook wel iets anders bij, dat we iets met een telefoontje gaan doen of wat dan ook, aandacht aan elkaar geven. Hoe gaan jullie dat misschien doen?
1: Nou, wij zouden graag willen weten hoe die mensen die die middag aanwezig zijn over door het Norberkring gebeuren denken. En wat zij zeggen van wij, daar willen wij ons steentje aan bijdragen om zo'n kring op te zetten. En waar en dan krijgen ze een vragenlijst en mensen die zeggen van ik voel me wat voor, ik wil mij wel aanbieden om met iemand meer of met meerdere personen uit de buurt zo'n kring op te zetten waar wij proberen elkaar te ondersteunen.
0: En een beetje gezelligheid te brengen naar elkaar misschien, dat kan ook nog wel een beetje van invloed zijn, denk ik.
1: De gezellige middagen hebben wij wel bij het senioren in Lemelenveld.
0: Aha.
1: En het is wel belangrijk dat wij elkaar contacten leggen. Hè?
0: Ja.
1: En dan hebben we die middag, beginnen we eigenlijk met een film. Dat is dus een film over.
0: Dat is dan de aanstaande dinsdag. Hè? Dan beginnen jullie met een film die middag.
1: Ja, dan beginnen we een film over een situatie van iemand die dus ook zorg nodig heeft en die hoe zich dat dan ontwikkelt in zoiets. En dan naar aanleiding daarvan gaan wij dan met elkaar in groepjes over die situatie in discussie of over overleg.
0: Het gaat er vooral om, ja, het gaat er ook vooral om, heb ik begrepen, dat wat je zelf nog kunt, moet je vooral doen, hè? Je moet elkaar helpen, want daar moeten we een beetje eerlijk over zijn, denk ik. Ja. De professionals in de zorg, daar worden het steeds minder, hè?
1: Ja, dat is een ding wat ook natuurlijk. Ja, daar kom je gewoon niet onderuit. De handen zijn niet aanwezig om zoveel zorg te verlenen bij de mensen om voor allerlei kleinigheden mensen dan eventjes te helpen. Wij doen het samen met Samen Welzijn. En dat is een organisatie van de gemeente Dalfsen, die ook in andere dorpen actief is. Maar in overleg met hun doen wij zo'n middag, hebben wij die middag belegd. En dat is dan eigenlijk onder leiding van Eddie Oude Wesseling. Dat is iemand die is aangesteld van de provincie Overijssel. En van KBO was vroeger, maar het is nu Senioren Overijssel. Om dat een beetje in goede banen te leiden.
0: Dus hij komt die middag ook een beetje leiding geven eraan. Want je hebt een beetje mijn vraag al gehad, zie ik. Want ik vroeg al aan jou, doen senioren Leemerveld in hun eentje of hebben ze hulp? Nou, dat heb je dus van Saam Welzijn. En ja. Wat doet Saam Welzijn? Wat is hun deel hierin?
1: Marleen Aaldenberg, die is dus eigenlijk in dienst van, volgens mij, als welzijn werken voor de afdeling Leemerveld bij Samen Welzijn.
0: Ja, klopt.
1: Die heeft ons die flyers gemaakt, die zit bij ons aan de tafels. Maar die zijn ook al wel door het dorp heen geweest om het een en ander te inventariseren.
0: Oh, dat is heel wat. Dus je weet al meer.
1: Ja, we weten wel meer. Want wij zijn dus van ook dorp heen geweest en hebben wat mensen benaderd. Dat we zeker weten dat die middag aanwezig zijn. En dat ze dus ons willen helpen en zich aanbieden om dat een beetje op te starten.
0: En die naberkring, hè, hoeveel mensen gaan dat worden? Of is dat eigenlijk een beetje onbepaald?
1: Nou, kijk, voor het opstarten van zo'n naberkring is het belangrijk dat je twee verbinders hebt. Je moet in zo'n wijk moet je twee mensen hebben die zeggen, nou, die gaan inventariseren wat het vraag en aanbod is, bij elkaar brengen en dat verbinden. Die mensen en er mogen dus ook wat meer mensen zijn, maar je moet twee hebben waar je dus eigenlijk, of drie, waar je eigenlijk een start mee maakt.
0: Ja, je neemt waarschijnlijk op wie daar mee wil doen. En bij elkaar brengen, dat wil zeggen een beetje in de buurt van elkaar wonen, is ook niet zo gek natuurlijk bij zoiets. Daar letten jullie natuurlijk ook dan op.
1: Ja, want dat is dus eigenlijk ons om in zo'n gebied, een dorp of meerdere straten, mensen bij elkaar te brengen en zichzelf eigenlijk stellen, wat kunnen wij doen en waar zijn mensen die hulp nodig hebben en dat te inventariseren zoals de situatie nu is. Maar ja, die situatie die verandert natuurlijk van dag tot dag. En
0: ja, hè?
1: Dat moet je dus eigenlijk van tijd tot tijd bijsturen en attent zijn op wat er in de buurt gebeurt.
0: Je hebt in Ommen bijvoorbeeld een inloophuis. Daar komen ook heel wat mensen. Is dat er ook in Leemerleveld? Of gaan jullie er ook zoiets misschien wel beginnen?
1: Nou, er zijn geen inloophuizen, maar dat zijn dus gewone senioren. Zoals de Brugsteden en het Anker.
0: Aha.
1: Mensen uit die omgeving die gaan daar koffie drinken en soort middags kunnen ze op afspraak kunnen ze daar dan ook eten. Maar dan moeten ze dat van tevoren wel aangeven.
0: Maar die hebben al zorg, zou je kunnen zeggen. Het gaat juist om die mensen die dat niet hebben.
1: Maar er zijn mensen. Die mensen die wonen dan vaak om zo'n zorginstelling heen.
0: Ja.
1: En die hebben met die mensen afgesproken dat ze van tijd tot tijd daar binnen wippen om een praatje te maken. Of met mensen die daar dus voor vast wonen. En dan gaan ze daar eten. Maar dit is meer bedoeld voor mensen die nog in hun eigen woning, hoofdzakelijk in hun eigen woning, en die geen hulp of mensen om zich heen hebben die hun eigen kleine diensten kunnen verlenen.
0: Nou, zoals, die mensen worden dus
1: zoals een boodschapje doen. En ja, ze kunnen dus hebben, ja, de kinderen, als ze kinderen hebben dan, die gaan werken. Maar dat ze een keer naar de dokter moeten of zo, en ze hebben geen vervoer, dat ze ergens op terug kunnen vallen.
0: Juist, juist. Nou, die mensen, die nodigen jullie uit om dinsdag 6 oktober naar het parochiecentrum in Leemerleveld te komen. En om 2:00 staat de koffie en thee voor ze klaar.
1: Nou, ja.
0: Harry, ontzettend bedankt en heel veel succes, zou ik zeggen.
1: Ja, heel hartelijk. En heel hartelijk bedankt voor de gelegenheid die wij dan krijgen van jullie om dat wel even onder de aandacht te brengen.
0: Dankjewel, graag gedaan.
1: Ja, oké.
0: Doeg.
1: Doei.

0: Het bandje heet Higo en schijnt uit Zwolle te komen. Vallen in geluk.
1: Regio nieuws bij Van Streek.
0: Donderdag 8 oktober wordt bekend wie door de gemeenteraad van Ommen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester. Tijdens een speciale raadsvergadering ligt de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Bas van der Velde, het werk van de commissie toe. Daarna maakt hij de aanbeveling van de raad bekend. De gemeenteraad stelde op 2 juli 26 de profielschets voor de nieuwe burgemeester vast. En daarna begon de vertrouwenscommissie met de selectie. Er waren 36 kandidaten. De commissie koos kandidaten voor gesprekken die in 2 rondes plaatsvonden. En op basis daarvan kwam de commissie met haar aanbeveling. Wie meer wil weten over zijn familiegeschiedenis kan zaterdag 10 oktober van 9:30 tot 12:30 s'morgens terecht bij de inloopochtend in de Trefkoelen. Plus, vrijwilligers van de werkgroep Genealogie van de Historische Vereniging Dalfsen helpen bezoekers op weg met hun onderzoek en laten zien welke bronnen zij kunnen gebruiken. De werkgroep verzamelt en doorzoekt al jaren oude documenten zoals doop-, trouw- en begraafregisters en bevolkingsregisters, dat doen ze ook. En met die gegevens is de stamboom van Dalfsen opgebouwd. Tijdens de inloopochtend kunnen de bezoekers vragen stellen, kennis maken met de vrijwilligers of aanvullingen voor de stamboom doorgeven. Ook wie nog nooit familieonderzoek heeft gedaan, is welkom. Bij extreme regenval raken naar schatting ruim 1900 mensen in Ommen afgesneden van het wegennet. Dat blijkt namelijk uit een analyse van kennisinstituut Deltares, gepubliceerd op de Klimaateffectatlas. Dat is een kaart met de gevolgen van klimaatverandering voor heel Nederland. Het onderzoek rekent met een bui van 200 mm in 48 uur, bijvoorbeeld zoals in Limburg in 2021, toen delen van de provincie overstroomden. Bewoners kunnen dit dan waarschijnlijk niet meer met de auto weg. En ook hulpdiensten hebben last van de verminderde bereikbaarheid. Zij doen al langer over hun route. Lieke Meijer, expert van klimaatbestendige infrastructuur bij Deltares, zegt dat je er wel iets aan kunt doen. Heel eenvoudig eigenlijk, de weg zelf beter bestand maken tegen zware regen. Aan de Menistensteeg in Oud-Leusen, Welsum, is het 5e Dalfzitje geopend. Grondeigenaar Jan Dijsselhof stelde de plek beschikbaar en Henk Riesebos maakt het bankje. Het zitje kreeg de naam De Zonnedauw en draagt een boodschap. Laat liefde de angst overwinnen. Volgens Dalfzitjes voorzitter Willem Hogekamp komen er nog tientallen bij. Ook liggen een fiets- en wandelroute in het verschiet. Mensen die handig zijn of eigen grond beschikken en hebben aan de openbare weg kunnen zich melden via dat dalfzitjes.nl. Gemeentegrond is overigens niet geschikt, omdat de gemeente volgens Hogekamp alleen uniforme bankjes plaatst. Dus geen dalfzitje. Een dalfzitje moet juist uniek zijn, zegt hij. Dat is ook zo. PvdA, D66, GroenLinks en Volt Overijssel slaan alarm over de dalende acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren de afgelopen 4 jaar sterk is afgenomen. De fracties willen van gedeputeerde staten weten wat er binnen de provinciale visie iedereen doet mee tot nu toe concreet is gedaan voor de acceptatie en inclusie van de LHBTQIA+ personen. Verder vragen ze welke mogelijkheden het college ziet om de acceptatie van de LHBTQIA+ personen verder te vergroten en geven ze aan bereid te zijn hierover op korte termijn met provinciale staten in gesprek te gaan. Alle alarmbellen moeten afgaan, vinden de fracties. Ze verwachten ook een stevige inzet van de provincie.

eindtune is weggelopen. Daar kan ik ook niks aan doen. Dat doen we even zonder. Naast de perspublicaties waren de nieuwsbronnen deze week onder andere de Stentor, Vechtal Centraal, RTV Oost, de Dalfse Marskramer en Dalfse Net. Van Streek werd vandaag de Wij Alleen gemaakt door Rob Nieuwvaart. Maar volgende week hoop ik er toch weer samen met Astrid Jutte te zijn voor weer een nieuwe Van Streek. Ik zou zeggen tot volgende week.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Voor de grootste keuze.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren. Is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
10: Valdorpelshop.nl.
2: Het weekend van RTV 4
11: met Gert-Jan Hoekman.
12: RTV 4. Het weekend begint hier.
13: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
14: Goedemorgen.
11: Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman.

0: zal er voor de DJ's van RTV 4 ook een Nobelprijs wezen. Ik zal eens een keer vragen, want het zou leuk zijn waarschijnlijk. Wie dan? Hey, Clouseau was het met de Nobelprijs. De broers Koen en Chris Wouters waren dat, hè. Goedemorgen. Daar zijn we weer. Je had weer een weekje moeten wachten, hè.
1: Ja.
0: En onze vroege vogels, we zijn er weer bij, hoor. Onze luistervinken, zeg maar. Hè? Prachtig. Ja, leuk dat je er weer bij bent. Want we hebben weer vandaag ook weer leuke muziek binnengekregen. En ik kan me haast ook niet voorstellen dat er nog zoveel luisteraars zijn dan vanaf 8 uur al die meeluisteren. Ja, je weet hè, dit programma is ook altijd terug te luisteren op onze website. En dan ga je gewoon naar Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman. Ga naar Radio Gemist, eerst natuurlijk hè. En dan Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman. En dan tik je gewoon even, en plop. En dan kun je gewoon helemaal terugluisteren. Is dat leuk? Op zondagmiddag of zo. Hè? Even lekker achterover in de bank. Koptelefoon op, niemand tot last. Heerlijk. Hey, vandaag leuke muziek. Niet te veel babbelen, Hoekman. We gaan weer heerlijke muziek draaien. Nou, welkom dat je er weer bij bent. Want we hebben heel veel mooie muziek klaarstaan. Onder andere deze van de Bee Gees. En we hebben ook nog Harry Chapin. Chapin, moet ik eigenlijk zeggen. Nou ja, eerst maar eens even de Bee Gees met Tomorrow, Tomorrow uit 1969. Wat een tijd terug, jongens.
2: Welkom bij Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman. Een uur lang om heerlijk bij wakker te worden.

Het was Oscar Harris, hè? En Song for the Children uit 1980, hè? En daarvoor hadden we die hele mooie van Harry Chapman. Chapman met W-O-L-D. I am the morning DJ. En dat wist hij al uit 1974, kun je nagaan, hè? Oh, oh, oh. Ja, zo gaat het hier op het radio gebeuren natuurlijk, hè. Hey, je luistert naar RTV 4 Radio. Op de zaterdagmorgen tussen 8 en 9. Ik ben jouw ochtend-DJ, zeg maar, op de zaterdag. Ja, en we draaien heerlijke muziek voor jou. Dus ik zou zeggen, er gewoon lekker bij blijven. Want we gaan eens even kijken hoe het in 1976 is afgelopen met Peter Frampton. Want die had een hele mooie toenertijd met Show Me The Way. Geniet me eens even lekker mee.

0: Dat waren de Flirtations, hè. Voorheen waren dat de Gypsies. Dat wordt een beetje weggezet als pop en Northern Soul Classicers. Jazeker. En dat was wel even weer fijn om te horen natuurlijk, hè. En daarvoor hadden we trouwens ook een hele mooie. Dat was een plaatje van Dick van Altena en Helen. Liebes was het volgens mij, hè. En Laat ze me dromen. Zo hebben we nog meer van die leuke plaatjes volgens mij. We hadden trouwens Peter Frampton en Show Me The Way. En dan kan ik me voorstellen dat jij ook denkt van... ik zou ook best die meneer Hoeklanders even een keer leuke plaatjes willen aanbieden... op de zaterdagmorgen tussen 8 en 9. Je weet het, geen verzoekplaatprogramma, maar we willen wel heel graag jouw muziek wegdraaien. En dat mag hoor. Je mag er gewoon insturen naar gertjanhoekman@gmail.com. Dus gertjanhoekman@gmail.com. En dan draai ik ze heel graag voor jou op de zaterdagmorgen. Dus alleen de muziek dus, hè. Goed, we zullen even weer kijken. Weer leuke muziek voor je klaarstaan. Onder andere Santa Barbara. En we hebben ook Olivia Newton-John samen met Cliff Richard. Oh, niet mis. En ze hebben het over de Certainly uit 1980. Nou, en dat kunnen ze hoor. Lekker meeswingen vandaag weer op de radio.
1: Het weekend begint hier. Met Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman.

Mooie plaat, hè? Family of the Year. Zongen voor jou met Hero uit 2012 alweer. Daarvoor hadden we Santa Barbara met Charlie uit 1973. Ja, en toen kwam er uit 1980 een hele mooie van Olivia Newton-John. En Cliff Richard, Sir. Cliff Richard moet ik eigenlijk tegenwoordig zeggen. En met Certainly. Dus even dat je het weet. Hey, heb je wel eens een keer op de donderdagmiddag geluisterd vanaf 2 uur? Naar Schijven voor Bedrijven. Ja, dat is een programma waar we heel veel muziek draaien voor de bedrijven. Dus alle bedrijven in deze regio gaan we de muziek draaien. Absoluut hoor. En nu zitten we in oktober en nu draaien we alleen maar een beetje rockmuziek even. Ja, in ieder geval top 40 muziek rock. En dat allemaal tussen 2 en 4 op de donderdagmiddag hier op RTV4, mensen. Gewoon eens een keer luisteren, zou ik zeggen. En wie weet dat je zegt van, hey, dat is best leuk. Rocktober in oktober hier op RTV 4. Tussen 2 en 4. Natuurlijk hier op RTV 4. Inschrijven voor bedrijven. Hier is Hans de Boy.

Allemaal uit de film volgens mij, hè, van Patricia Payen met deze Tomorrow uit 1983. Hè. If I Wear a Carpenter, heet jij 1968 van de Four Toms, kwam ook voorbij. Leuk toch? En Hans de Boy, hè? Thuis ben. Ja, zo gaat het hier op de radio. Ja, oh nee. Oh, het is zover. Jammer weer, hè? Jammer. Volgende keer, ja hoor. Zo gaat het nou eenmaal hier op de radio. Ja, het is komen en gaan, hè. En de tijd dringt, hè, want de Music Memory staat zometeen weer aan de andere kant van 9 uur klaar met Henk Stoeten. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier daarmee. Bedankt voor het luisteren sowieso. En ook even bedanken voor al die mensen die de plaatjes hebben ingestuurd om te kunnen draaien in dit programma. Hè. Gewoon in blijven sturen. Lekker rustige muziek van toen en nu. Mag je insturen naar gerritjanhoekman@gmail.com. En dan komt er allemaal vanzelf goed. Dan ga ik er lekker voor jou wegdraaien op de zaterdagmorgen tussen 8 en 9. Nou, vind je dit een beetje een leuk programma? Dan mag je dat altijd even doorgeven aan iedereen. Hè? Gewoon zeggen, hey, luister in. En dan kun je zaterdagmorgen. Doe maar. Kom allemaal goed. Even nogmaals bedankt voor het luisteren. Veel plezier met de programma's die nog aan bod komen vandaag. Hè. Ik neem afscheid met jou met Maywood. En Give Me Back My Love. Nou. Daar gaan we weer op. Uit 1980, een mooie grote hit toen de tijd. 4 RTV 4.

0: weekend van RTV 4.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: Het weekend van RTV 4.
0: Music Memories.
9: Music Memories, the best music from the past.

Kung Fu Fighting. Carl Douglas scoorde er toen mee in 1974. En Kung Fu, ja, het is een Oosterse vechtkunst. Er was toen ook in die jaren ook een tv-serie, dat heette toen ook Kung Fu. In die jaren werd het heel populair, maar er waren allerlei films allemaal, ook met karate en al die dingen meer. Het was allemaal leuk. Ik denk dat het leuk is als openingsnummer van dit programma Music Memories. Dit is het programma met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. Natuurlijk op de zaterdagmorgen via de kanalen van RTV 4. Er zijn ook weer leuke verzoekjes binnengekomen. Ik heb ze allemaal weer klaar liggen. Nou, in ieder geval een heleboel van die lijst. En er is ook een hele lange lijst binnengekomen van al die Lutten. En ik zag hem zo, dan verspreid ik dan al over meerdere weken. Verder ben ik zelf ook even diep aan het graven geweest in die mooie toverhoed van mij. Ik ben er weer wat leuks tegengekomen waarvan ik denk van, joh, dat moet ik ook eens even nodig gaan draaien. Maar zoals u wel weet, ik zeg er altijd al van, mochten wij u iets te binnen schieten en u denkt van, joh, maar dat, ja, dat wil ik graag nog eens een keer weer horen. Nou, mail dat dan even naar musicmemories@omroepnoos.nl. Of klik hem op de website en ga naar programma's en u ziet er Music Memories waar we tussen staan. En dan ook daar kunt u dan uw verzoek invullen. Vervolgens even op verzenden klikken natuurlijk en dan op versturen. En dan komt het vanzelf bij mij terecht. Met een digitale duif komt dat gigantisch snel bij mij terecht. Als u dat doet en u mailt dat allemaal voor vrijdag, dan heb ik de tijd om de boel bij elkaar te zoeken en dan doe ik mijn best om dat dan zaterdagsmorgens weer te draaien. En dan hebben we hopelijk weer 3 uur lang weer een leuk programma met allerlei soorten muziek van de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En wie wordt er blij van? Ik en jullie en wij allemaal. Goed, zoals ik al zei, tot 12 uur. Het is 3 uur dus lang genieten van de muziek uit de jaren 60, de jaren 70, de jaren 80. En ik hoop dat daarbij ook nog aan weer een klein beetje herinneringen naar boven komen. Door middel van die muziek allemaal.

0: Baby Comeback van de Eagles. Het was een combinatie natuurlijk van pop, reggae en soul en rhythm and blues, zoals we dat zeggen. En Nederland scoorde daar toen nog een nummer 1 hit. En toen, dan heb ik het over 1968. En daarvoor draaide ik Music in the Air. Wie het vast gezegd nog wel. Muziek van eigen bodem. Nederpop wordt dat ook wel genoemd. Hè? Het was toen bewerkt door Dick Bakker. Eigenlijk was dat van meer zo van kom vrienden in de ronde, was dat, hè? Een slijperslied, of zoiets was dat toen. Goed, dat was 1974. De kop is eraf, dus zeg maar. We zijn begonnen. We zijn los. En natuurlijk gaan we dan ook beginnen met gelijk met de verzoekjes. Want ja, er zijn nog wel heel wat binnengekomen, dus eens even kijken hoeveel we daarvan kunnen gaan draaien. En ik begin gelijk aan met een instrumentale. Maar ik heb hier staan van een mail afkomstig van Ali Datema. Graag plaatjes aanvragen voor De Groot en Vroom Zoop staat hier. En de loopgroep van dinsdagmorgen die vertrekken vanaf van de koppel staat hier. Helemaal onderaan, dat was het dan weer. En veel muziekplezier, dit was Ali uit Lutten. Dus het was van Ali Datema. En dan heeft hij daar een instrumentaal nummer bij tussen staan. Die ik ook wel eens gebruik als achtergrond hier zo. Om te vullen wanneer ik eens even iets ga vertellen. Apollo 100. Met het nummer Joy. Helemaal instrumentaal, het was 1972. Dus ook met de verzoekjes gaan we los.
1: Plaat op verzoek.

0: Ja, Bruce Springsteen hoorde u net even met The River. Ik vind het zelf wel een leuk nummer, hè? Het was 1980 toen. Lekker rustig nummertje van hem, van de Bos. En daarvoor draaide dus op verzoek van Ali Dharma. En nummer Joy van Apollo 100. En Apollo 100, dat was weer een band die toen in 1972 is opgericht door Tom Parker. En Tom Parker, die ken je dus misschien wel van heel veel jaren later dus. En dan ben je in de eind jaren 80 of zo, begin jaren 90. Toen kwam hij met de Young Messiah en alles voor hem. Ja, maar daar ging hij daar de muziek allemaal voor schrijven. En dan een heel bekend nummer ervan was onder andere van Vicky Brown. Stay With Me Till The Morning was dat toen. Het was natuurlijk een heel ander soort muziek, maar ze hadden allemaal toen wel verrekte goed in elkaar. Dat moet ik wel zeggen. Goed, ik heb weer verzoek klaar staan. En deze afkomstig van een lijstje vanuit Sittard van Corina van der Leij. En dit keer staat allemaal het woord mind in de titel. En daarom beginnen we maar gewoon nummer 1. Gladys Knight and the Pips met Baby Don't Change Your Mind. Dat was een pleit uit 1977. Dat is het nummer wat dus bovenaan het lijstje staat. Met verzoeknummers. Afkomstig van Corina van der Leij.
1: Plaat op verzoek.

0: Tenminste, zo'n meezingetje dit, hè? My Little Lady. De Tremaloos. En daarvoor een verzoek dus van Corina van der Lee. Het nummer van Gladys Knight and the Pips. En het nummer heette dan Baby Don't Change Your Mind. En dat was een pleit in 1977. Maar goed, ik heb zelf ook nog wat gegrabbeld in die mooie toverhoed. En er staan nummers bij waarvan ik denk van joh, die moeten we nodig eens een keer gaan draaien. Waarom maar niet? En daarom heb ik er eentje klaarstaan van Dave D, Doji, Biggie Miggitis. Zo lang geleden dat ik het heb gedraaid. In de jaren 60 waren ze heel populair. Hadden ze verschillende nummers, onder andere het nummer Don Juan.
1: Ik ken het wel op janken, weet je dat?

0: 3, 4.
1: Een hele.
0: Hele
1: goeie morgen.
0: Ik zeg weer een hele goeie morgen.
1: Een hele. Hele goeie morgen.
0: Ja, een hele goeie morgen, ja. Je hoorde net even Caesar Rainbow van de Rolling Stones, pleit in 1968. En voor een hele poos terug waren ze een keer ergens in Slagharen. En toen werd er tegen mij gezegd van, joh, ik hoor je bijna, ja, eigenlijk weinig de Rolling Stones draaien. Toen zei ik het tegen de meneer, ik zei, ja, ik ben meer een Beatle-gek dan als een Stones-gek. En het was toen altijd zo van, of je was voor de Beatles of je was voor de Stones, hè. Allebei samen, dat ging niet zo best. Dus ik was meer zo'n Beatle. En die man die zei toen wel van, ja, ik miste het een beetje, zeg, van de Rolling Stones. Ik zei, maar ja, goed, daarom kun je dus zelf ook iets aanvragen. En kun je onder andere dus ook de Rolling Stones aanvragen als je dat leuk vindt. Ik heb er tot op heden nog geen mail van ontvangen. Maar ik heb dus wel zelf even een plaatje gedraaid van de Rolling Stones. Ik heb ze wel. Dus ik heb er wel heel veel. Nou, niet alles hoor. Nee. Ze hebben zoveel gemaakt. Goed, en daarvoor draaide ik Dave D, Dozy Big en Mick and Tits. Ja, dat is een hele mond vol. Met het nummer Don Juan. En dat was een plaatje in 1969. Het was de jaren 60, dus zeg maar op zijn best. En veel al in de kleuren zwart en wit. Met een beetje grijs. Maar de kleuren televisie hadden we toen nog niet. Nee. Goed, maar mochten we u iets te binnen schieten, u weet het, dan kun je altijd even mailen. musicmemories@omroepnoos.nl, dat is het adres. En ik heb ook een mail ontvangen van Stijn Bodewits. Weet u nog, mensen, een aantal weken terug, het was allemaal Franstalig waar ik niet uit kon komen. Maar de Franstalige, nee, ik ben daar heel slecht in. Ik breek mijn tong erover en daarom schrijft hij ook van vandaag geen Franse teksten. Wel virtuose gitaristen die veel luisteraars zullen aanspreken door hun schitterende spel. De eerste twee van deze drie nummers worden niet zoveel gedraaid. De derde wel. Prachtige gitaarsolos. Fijn weekend allemaal. Stijn Bodewits. Ja, nummer 3. Dat weet ik gewoon. Maar volop gedraaid. En nummer 1 en 2 iets minder. Maar ze zijn allebei verrekte goed. Ze staan klaar. In ieder geval nummer 1. En dat van de Dire Straits. De nummer heet dan Brothers in Arms. Het was toen de knaller van een hit. In 1985.
2: Plaat op verzoek.

Ja hoor, gaan ze erop. Zo'n leuke opname. Mooie clip was erbij, hè? Geweldig. Mal of Kataya, natuurlijk Paul McCartney in de wings. En daarvoor draaide ik dus op verzoek van Stijn Bodewits. Een nummer van de Dire Straits, heette dan Brothers in Arms. Dat was een plaatje in 1985. Goed, ik ga eruit met Michel Sardou. Met het nummer Les Lacs de Connemara. En dan is het gewoon tijd voor reclame en het nieuws. En daarna komen we gewoon bij u terug met het tweede uur van dit programma Music Memories. Ik zeg blijf luisteren, ook tot straks aan de andere kant van het nieuws. Tot zo!

0: zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
10: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
0: Het weekend van RTV 4.
1: Music Memories. RTV 4.
11: RTV4.
12: Music Memories, the best music from the past.

keer een schuif naar beneden. Zo kan het ook dan. Goed, welkom bij het tweede uur van dit programma Music Memories. En met het tweede uur ben ik begonnen met een nummer van Scott McKenzie. San Francisco heette dat, hè? The Flower Power, zeggen ze ook wel. Het was toen in die tijd toen geweldig, toen een mooie periode. Met je lange jas en allemaal aan. Bloemetjes in je haar. Ik vond het leuk. Goed, ook in de tweede uur natuurlijk weer heel veel mooie plaatjes weer van de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En daar kunt u aan meewerken. Als u denkt van ik ken ook iets leuks uit die periode. Ach joh, mail dat dan gewoon even naar mij. Dan loop ik die grote kast even bij langs en dan zoek ik dat even op. En natuurlijk dan ga ik daar ook voor u draaien als ik dat heb gevonden. En als u mail doet, dan alsjeblieft ook voor de vrijdag. En soms dan komt er wel eens wat binnen en denk ik van, joh, heb ik dat? Ik heb geen idee. En soms dan kom ik erachter van, hey, ik heb ooit wel eens een dubbel cd gekocht. En dan denk ik van, waarom heb ik die gekocht? Maar ook nu heb ik hem gepakt onderuit de kast, helemaal kats onder stof. En ik was hem nodig voor een verzoekje van Ali Datema. Maar hij wil graag een nummer horen van Captain Antoniel. En dat nummer heet dan You Need a Woman Tonight. En het staat op een dubbel album van de Arcade CD Collection. En dan is het dan volume 5. Ik denk van, joh, waarom heb ik dat destijds toch gekocht? Want ik heb al die nummers die erop staan, ik draai ze eigenlijk nooit. Waarom niet? Ik snap er helemaal niks van. Maar het is toch leuk dat er een keer weer zo'n verzoekje binnenkomt. En dan denk je van, oh ja, ik moet dat nummer even draaien. En dan kom je de album tegen en denk je, oh ja, dat had ik ook nog.

0: Al Stewart van 1977, toen met het nummer On the Border. En daarvoor draaide ik dus op verzoek You Need a Woman Tonight van Captain en Tennille. En dat was een verzoek van Ali Dadema. Ja. Goed, ik heb weer een verzoek laten staan. En deze keer komt de eerste afkomstig van het lijstje van Corine van der Ley. En al die titels zitten het woord Minds in. Hè? De eerste was Baby Don't Change Your Mind. En nu heb ik Always On My Mind. En dan wel van Willie Nelson. Dat is het plaatje waar Corine graag wil horen. Nou, ook in Sittard daar luisteren ze weer mee. Ze zeggen, Corina, zet de ramen allemaal even open, de deuren open. En laat iedereen even meegenieten.
1: Plaat op verzoek.

0: Afkomstig van het album The Best Of. De Bee Gees was in het nummer I Can't See Nobody. En origineel was het dus een plaatje uit 1969. En daarvoor draaide ik dus op verzoek van Corina van der Ley. Een nummer van Willie Nelson. En dat heette dan Always On My Mind. Dat was een plaatje in 1982, zoals dat hier staat. Goed, ook daar kwam weer het woord mind in voor. En er komen al die titels waar zij dus heeft ingediend. Goed, afgelopen week zat ik even te luisteren naar collega en vriend van Johan Brinkman. Tijdens het programma Kickstart. Hij draaide een plaatje en die titel kwam voor mij heel bekend voor. Hij draaide een plaatje van Gibros. En dat heette dan Cantalibre. En toen dacht ik van, joh, waarom ga ik dan Josh Baker even niet draaien met het nummer Cantalibre? Ik heb hem klaarstaan. Dat is zo lang geleden dat ik dat nummer ooit eens een keer gedraaid heb. Afkomstig van het album Hot Baker uit 1974 is dit dus Cantalibre.
1: De klapper van de week!

0: natuurlijk met Suki zelf. Het is later als een keer weer in een nieuw jasje gestoken. Hè? En niet zo heel lang geleden. Maar dit was in ieder geval de originele dag van 1975. En daarvoor Canta Libre van Josh Baker Selection. 1974. Ook zo'n plaatje die je dus eigenlijk bijna nergens meer hoort, maar wel kunt verwachten in dit programma Music Memories. Goed, ik heb nog een mail ontvangen. En de mail is afkomstig van Benny Hossing. Hij schrijft een verzoek voor eigenlijk voor iedereen, staat hier. En het verzoeknummer is als eerste dus van CCR, Creedence Clearwater Revival. Met het nummer Have You Ever Seen The Rain? Nou, Benny. Het staat klaar. En ja, het stond toen in de Veronica's Top 100 toen in 1971.
1: Plaat op verzoek.

0: Het was een hele periode dat we een top op hadden. En in Duitsland had je bijvoorbeeld ook van die mooie muziekzenders. Disco heette dat toen. Met Ilja Richter. En daar kwamen ze ook in voor, hè. Music Club had je ook nog. En natuurlijk hadden we hier in Nederland niet te vergeten. Op volle toeren, of op losse groeven heette dat toen nog. Man, lang geleden. Maar goed, daar kwam dit niet in voor volgens mij. De Walkers in ieder geval met Jack of Diamonds. Ze kwamen helemaal uit het zuiden van het land. Maastricht, daar komen ze weg. Afkomstig van het mooie album Taboo, 1972. En daarvoor draaide ik dus op verzoek van Benny. Benny Hassink, het nummer van Have You Ever Seen the Rain van Creedence Clearwater Revival. En dat was 1971. Goeiedag, hebben de jaren 70 weer op zijn best. En ja hoor, ik heb weer een verzoek klaarstaan. Deze is weer afkomstig van het lijstje van Ali Datema. En dat is ook alweer lang geleden dat we dat hebben gedraaid hoor. 1973, daar gaan we naartoe. Kincaid. Nou, de meeste mensen zeggen dan even, ah, dat weten we vast nog wel. Dat is Dream of Ten a Penny. Juist, dat is hem.
1: Plaat op verzoek.

0: Chris Andrews met een nummer To Whom It Concerns. Het was echt zo'n rampenstamper. En eigenlijk past hij precies achter die andere dan, hè. En dat was Kincaid, Dreams of Ten a Penny. En dat was weer een verzoek van Ali Datma. Goed, en ik heb weer eentje verzoek. Got My Mind Set On You. Josh Harrison. Op verzoek natuurlijk van Corina van der Leij.
1: Plaat op verzoek.

0: Ja, dan denkt hij natuurlijk van, hé, heeft maar één plaatje gedraaid en dan begint hij alweer. Ja, moet ik even anders komen, maar de verzoek is niet meer goed uit. Ik bedoel, een beetje rekening mee houden. Net draaide ik even natuurlijk Josh Harrison. Met een nieuwe cut, maar my shit on you. Sorry. Ja, we even schrikken hier zo. Goed, dat was een plaatje in 1987. Dat was op verzoek van Corina van der Leij. En ja, en ik heb er hier een verzoek laat staan. Die moet ik even weer draaien natuurlijk. Van de staat bij van de beste Henk. Geen Franse teksten. En daarom moet ik dan even een drietal nummers draaien. Prachtige gitaarsolo zit erin. En twee nummers daarvan worden niet zo heel veel gedraaid. De eerste twee niet en de derde wel. Nou, de eerste deel wel gedraaid. In het eerste uur Dire Straits Brothers in House. En de tweede uur, ik kijk hem net even mooi even draaien, maar die duurt 7,5 minuut vandaag. Daarom ben ik er alweer, achter die micro. Moet er eentje draaien van de Eagles. Afkomstig van een mooie album Hotel California, 1977 of 1976. The Last of Resort. En dan allemaal op verzoek van Stijn Bodewits. Zoals hij hier dan schrijft, prachtige gitaarsolo's. En helemaal onderaan staat dan weer, fijn weekend allemaal. Nou, dankjewel. En ik zeg er al zo vaak ook tegen iedereen, van, mocht er iets te binnen schieten en u denkt van, joh, ik ken nog iets leuks of dat wil ik graag eens een keer weer horen. En als u niet weet hoe het moet schrijven, dat maakt niet uit. Probeer het in ieder geval maar een beetje. En dan mailt u dan gewoon even naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt er allemaal bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan gewoon dankjewel. En als u mail doet, alsjeblieft dan ook voor de vrijdag. Dan heb ik even de tijd om die boel even bij elkaar te zoeken. Goed, nu dus het verzoekje. The Eagles, The Last Resort. Steven is ook het laatste nummer van dit tweede uur. Daarna ga ik eruit dus met het nieuws en de reclame. En dan kom ik gewoon weer bij u terug. Met het derde uur. Tot straks!
1: Op verzoek.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
6: RTV 4 Nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Het weekend van RTV 4.
15: Music Memories.
16: Music Memories, the best music from the past.

In 1978 kwam Love met het nummer, hè? Troy and Hoss. Het werd toen volgens mij voor de eerste keer op de Nederlandse televisie geïntroduceerd toen tijdens de Ron's Honeymoon Quiz. Zo lang is er alweer geleden. Ron Brandsteder. Goed, welkom bij het derde uur van dit programma Music Memories. En dit programma is dus muziek met de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En dat iedere zaterdagmorgen natuurlijk via de kanalen van Omroep... Noodzwakker bij zeg maar, RTV4. Moet er nog steeds aan wennen. Dan kom ik ook nog steeds een mailadres heb van de oude nog. Is dat niet omgezet? Dat zal nog een keer gebeuren. Alles op zijn tijd, zeggen ze dan. Maar goed. Bij de meeste radio's is het nu wel zo dat het allemaal in beeld staat, RTV4. Of je nou via de ether luistert of je luistert via DBR+. Ja. Of TuneIn. Je kan natuurlijk ook nog luisteren via de kabelkrant. Dat kan ook. Met andere woorden, wij zijn niet te missen. Dus ik zeg geniet er allemaal van. Ik begin gelijk weer met een verzoek. En die staat op het lijstje. Afkomstig van Ali Datema. Het is een plaatje uit 1973. Van een kleine meisje met die grote basgitaar. Ik heb het dan over Sushi Quattro, 48 Quest. Dat is het nummer wat zij graag wil horen. Plaat op verzoek.

in 1968 scoren ze een hele hoge ogen toen met het nummer en Bring a Little Love. En ik heb het erover de groep Los Bravos. Goed, en daarvoor draaide ik 48 Grass van Succi Quattro. En dat was 1973, was tevens ook op verzoek van Ali Datwa. Goed, ik heb ook een mail ontvangen van Gerard Katz. En hij wil graag een nummer horen van een G-Girls Band. We hebben een aantal bekende nummers gemaakt, maar waar is hij aan vraagt, dat is weer iets minder bekend. Er zullen mensen bij zijn die zeggen van, ach, dat ken ik nog wel. Maar ik

0: eigenlijk, ja, die moet je gewoon kennen. Dan vraag je helemaal zoiets niet aan, hè. Dan kom je niet op het idee. Hij staat klaar. Here we go.
1: Plaat op verzoek.

0: De discolampen gaan draaien. De bollen gaan draaien. Noem maar op, de hele dansvloer. Alles is lekker verlicht. Ja! Marianne Rosenberg natuurlijk met It's Been We Do. Het was 1976. Goeiedag, hè, maar het was toen een knallen van een hitte. En daarvoor draaide ik Love Stings van de D-Girls Band. Het was een plaatje in 1980 en dat was steeds ook op verzoek van Gerard Katz. Goed, ik heb weer een verzoek klaarstaan. En dat is een keer van Elvis Presley, de Pruilvis, zeggen we dan ook weer. King of Rock'n'Roll. Suspicious Minds moet ik even draaien. En wel op verzoek van Corine van der Ley. Want ook daar staat het woord Minds weer in.
1: Plaat op verzoek.

0: Sweets for my sweet, The Searchers. Ook zo'n plaatje die je eigenlijk bijna nergens meer voorbij hoort komen. Nee. Dit was de jaren 60 op zijn best, zeg maar. Deze twee plaatjes achter elkaar. Want deze van de Searchers was in 1973. En daarvoor draaide ik op verzoek van Corine van der Leyen. Een nummer van Elvis Presley. Dat heette dan Suspicious Mind. En dat was een plaatje uit 1969. Dus vandaar dat ik zeg van de jaren 60 op zijn best. Goed, van de jaren 60 gaan we naar de jaren 80. We gaan naar 1984. Want zoals er hier op papier staat, hè, wat ik heb uitgeprint, het mailtje van Stijn. Er staat bij van de eerste twee van deze nummers worden niet zoveel gedraaid. De derde wel. Nou, de eerste twee heb ik al gedraaid in het eerste en tweede uur. De derde wel. En het is nou het derde uur, dus ga ik die derde nou draaien. Waar hebben we het dan over? Prachtige gitaarsolo's. Zo staat dat hier vermeld. En het derde nummer is eentje van de Golden Earring. Dat nummer heet dan When the Lady Smiles. Dat is het nummer 3 op de lijstje van Stijn Bodewits. Ik ga hem snel draaien.
1: Plaat op verzoek.

Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1. Voor de regio. Music Memories.

0: De Marbles met het nummer Only One Woman. Veel van de muziek van de Marbles werd allemaal geschreven door de Bee Gees, hè? Ja, het was trouwens in ieder geval muziek uit 1968. En daarvoor draaide ik de Golden Earring met het nummer When the Lady Smiles. Hele mooie videoclip bij, het was 1984. En was tevens ook op verzoek. Op verzoek van Stijn Bodewits. Hij schrijft erbij van prachtige gitaarsolo's in erin verwerkt. Dus vandaar. Heerlijke muziek toch. En mocht er bij u als luisteraar nu ook iets te binnen schieten. En u denkt van joh, daar komen bepaalde herinneringen naar boven. En dan hoort in ieder geval die plaat hoort erbij. Mail dat dan eens even naar musicmemories@omroepnoos.nl. Als u denkt van joh, dat kan ik allemaal niet onthouden. Kijk dan gewoon even op onze website. En kijk dan even bij radio. Bij programma's bedoel ik. Daar ziet u alle radioprogramma's allemaal staan. En dan ook Music Memories. Als u daarop klikt, dan kunt u het allemaal ook zo invullen. En dan versturen. En ook dan komt het bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten. En ik zeg dan dankjewel. En als u dat doet, doet u dat in ieder geval wel voor een vrijdag. En probeer het dan in de jaren 60, de jaren 70, de jaren 80 te houden. Dan wordt het voor mij ook makkelijker. En als dat mail dan binnen is, dan loop ik gewoon even die grote kast even langs. Ik heb daar een mooi programma. Zo'n database heet dat dan. En dan klik je daar even in en zeg van oké, ik moet zoeken op, ik noem maar een voorbeeld, ABBA. Dan klik ik op ABBA in en dan Dancing Queen bijvoorbeeld. En dan geeft hij aan van nou, dat staat op in die en die kast. En dan staat op dat en dat album en dat is dat en dat track. En dan loop ik die kast bij langs en dan, nou ja, cd-nummer weet ik veel wat van. En dan pak ik die en dan klopt dat ook. En zo heb ik de muziek dus ook nog op MD staan. Natuurlijk heb ik ook heel veel albums al geript. Staat allemaal op een harde schijf. Maar ik heb ook nog de vinyl, de LP's dus, en de singeltjes. En niet te vergeten, zelfs de cassettebandjes nog. Ook daar staat allemaal muziek op, wat toen destijds allemaal is opgenomen van albums. En het staat ook allemaal genoteerd. Ieder bandje heeft een nummer. En er hoort weer een album bij en daar staat weer precies op van welke nummers er allemaal op staan. Er staat onder andere ook een volgende nummer op. UB40. Want Benny Hossig zegt van UB40 met het nummer I Can't Help Falling In Love In With You. UB40 hoor je veel te weinig en daarom graag dit nummer even een keer. Het was een grote hit. Ja, dat was het ook. En je hoort het inderdaad te weinig.
1: Plaat op verzoek.

0: Tommy James en Shonders met het nummer Crimson en Clover. En het laatste, dat hele rare gehak, hak, hak, hak, zeg maar. Een soort apreggio is dat, hè. Vroeger had je van die orgels en dan van je Leslie orgels. En had je ook apreggio in zitten. En dan deed dat ook van tut, tut, tut, tut, tut. En dan iedere keer miste wat. Dan kun je dus ook een microfoon om aansluiten. Dan kun je dus ook gaan zingen. Dan kreeg je hetzelfde effect. En daarvoor draai ik dus op verzoek. Van Benny Hofstede, het nummer van UB40, Can't Help Falling In Love. Gewoon omdat je dat gewoon te weinig hoort. Dan schrijft hij erbij. Goed, ik heb nog één verzoeknummer klaarstaan. En dat is het nummer van Gordon Lightfoot. If you could read my mind. Daar zit het woord mind weer in voor. Komt daar weer in voor. Dus het is op verzoek. Er staat op een lijstje van Corina van der Ley. Daarna draait er eentje van de Hollies en daar ga ik dan ook mee uit. En dan is het dan weer tijd voor reclame en het nieuws. En dan is het gewoon weer tijd voor andere dingen. En dan duurt het weer een week voordat ik weer terug ben op de radio. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Dat jullie genoten hebben van die afgelopen 3 uurtjes. En mocht er iets te binnen schieten, u weet het. Mail dat dan. Dan kunnen we volgende week gewoon draaien. Ik zeg bedankt voor het luisteren alvast. En tot de volgende keer. Dag.
1: Op verzoek.

0: het weekend van RTV 4.
1: RTV 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Scheg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel.
5: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? De online drogisten multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Het weekend van RTV 4.
6: Met Douwe Smits.
4: Een hele goedemiddag. Het is weer 12 uur. Tijd om weer 2 uur muziek te knallen. Deze keer uit 1978 en 79. RTV 4. Ja, we beginnen gewoon lekker. Lekker soul. Dit is Earth, Wind & Fire op de zaterdagmiddag. RTV 4 waar je naar luistert. En ik zou zeggen een heel goed weekend.

Earthwind & Fire. Ik zei het al. We zijn begonnen hoor, deze twee uur. En niet zomaar. Nee, we zijn gewoon weer twee uur begonnen met het weekend van Vechten of Hem. Hele goede middag. Leuk dat je luistert. En dat je afgestemd hebt op RTV4. Deze twee uur, ik neem je elke week mee naar een ander jaartal. Deze week hebben we de jaren 1978 en het volgende uur 1976 erbij gepakt. En dan pak ik altijd de top 40 van dat jaar, van deze week, van afgelopen week. En de afgelopen keren hebben we dus, vorige week was het de jaren 84 en 83. Maar deze keer is het dus de jaren 78 en 76. Dit uur hoor je dus 1978, week 39, even voor de mensen voor de administratie. Dan hebben we dat ook weer op orde. Dus dat hoor je dit uur, alleen maar muziek uit die lijst. We begonnen met Earth, Wind & Fire. Maar goed, als je aan de status quo denkt, dan zou je denken, ruige muziek. Dat is het helemaal niet juist. Ze kunnen ook hele mooie muziek maken. Again and Again hoor je nu op RTV4 in het weekend van RTV4. Een hele goedemiddag.

Oh, maar en Summer Night City. Nou, wat mij betreft is het echt zo'n plaat waar je echt even terug gaat naar 1978. Een bijzonder muziekjaar was het ook wel. We zitten eigenlijk midden in de tijd van disco, glitter en grote dansvloeren. Maar ja, goed. En grote filmhits ook. Maar op dit moment is natuurlijk ABBA ook een grote hit. Maar als je het over ABBA hebt, was het natuurlijk ook een groot jaar van The Grease. Van John Travolta en Olivia Newton-John. Als Danny en Sandy. Een film die niet alleen in de bioscopen gigantisch succes werd. Maar waarvan ook de muziek volgens ook wekenlang de radio doorkwam. En dan heb je ook echt zo'n nummer, moment op waar de twee dezelfde platen uitkomen. En dan, ja goed, dan is het toch even kiezen wat je doet natuurlijk. Maar goed, je kan ze allebei draaien. Dat is het mooie van radio. Je hoeft niet te kiezen. We kunnen ze gewoon allebei draaien.

Amanda Lear, een bijzonder fenomeen. Niemand wist precies wat ze was. Een vrouw, of toch een man, of een ren. Haar naam is ook een verbastering van een real man. Amanda Real. Ja, het is een beetje een... Een verbastering van een eigen officiële haar naam. Maar goed, het is... De top 40 van je naar luistert. 1978, week 40. Week 39. Moet even voor de goede orde even alles op orde houden. Anders is het... De administratie weer helemaal verslag. Maar goed, je luistert naar de top 40. En één ding is wel duidelijk geworden. We gaan echt van verschillende kanten op. We kwamen zojuist uit de herkenbare ABBA sound. Summer Night City hoorde je net. En we blijven nog even in de sfeer van 1978. Een heel uur zelfs. Want naast ABBA en Olivia Newton-John ook een bijzonder jaar. Olivia was natuurlijk al een gevestigde naam. Maar in 1978 zou haar carrière een nieuwe impuls krijgen. Door Grease, samen met John Travolta. Zou ze uitgroeien tot de meest herkenbare muziekkoppel van het jaar. Maar goed, voordat we dat straks... You're the one in the one, dat heb je net natuurlijk al gehoord. Die hebben we al gedraaid net. Maar dat was natuurlijk ook een van haar grootste hits. Samen met... met Grease, John Travolta. Sorry, ik kom even niet op de naam John Travolta. Dat is echt een goede baanbreek, of een mondbreek als je het wil zeggen. Ik denk dat we maar gewoon muziek moeten gaan draaien. Dat is het beste. De beste medicatie. Olivia Newton-John op RTV 4.

Hey, hello, your greatest lover. Op RTV 4, in het weekend van RTV 4. Luf, die kwam natuurlijk uit Nederland. Ook misschien even leuk om bij stil te staan. Want vandaag zijn we bezig met de top 40 van 1978, week 39. En het is een jaar waarin je niet alleen de grote internationale namen tegenkwam, maar ook Nederlandse artiesten. En groepen behoorlijk van zich lieten horen. Luf hoorde absoluut bij de drie Nederlandse dames. Een flinke dosis glamour en typische sound, waarmee ze ook Nederland succesvol werden. En vanuit ons eigen kikkerlandje een flinke sprong, want we gaan het over 1978 hebben. En Grace, ik had het erover, John Travolta en Olivia Newton-John. En natuurlijk een geweldige soundtrack, maar wat je nu natuurlijk niet weet, is het niet een eigen song. Het is van Frank Valli. En achter die plaats zit trouwens nog een mooie naamgeschiedenis. Barry Gibb van de Bee Gees, die produceerde het nummer. Dus het van Nederlandse disco naar Hollywood, het is een kleine sprong. En voor je het weet, gaan we zo meteen de Dreadlock Holiday op vakantie. 10cc komt er ook zo aan. Is hoor je Frank Valli, RTV 4.

Dreadlock Holiday. Als je naar die plaat luistert, hoor je het eigenlijk al meteen. Die heerlijke eigenzinnige geluiden die je echt in die plaat hoort. Dat is echt wel leuk om te horen. Het is echt de tweede helft van de jaren 70. We zijn vandaag in 1978 bezig. Een ontzettend veelzijdig muziekjaar was dit. We komen van disco, soul, pop, rock. Ja, op een moment stond je op de dansvloer. Het andere moment kom je echt in een compleet andere muzikale wereld. En nou goed, als je aan 1978 denkt, dan denk je alleen maar aan de grote namen. Maar ook platen die net even iets anders klonk. En een van die platen die net even iets anders klonk en ook echt net doorbrak, dat was The Dire Straits. En als je aan The Dire Straits denkt, dan zou je denken, ja, dat is toch een muziekje wat anders is, hè? En ook wel lekker, hoor. The Sultan of Swings, 1978. Een van de nummers waarmee The Dire Straits echt op de kaart kwam. Je hoort hem hier op RTV 4.

Anders Trap hoor je op RTV4. Ja, en soms maak je echt dingen mee op je werk dat je denkt van, hoe kan dit? Ik was gewoon aan het werk bij de Jumbo, hè, waar ik werk. En een beetje opruimen, schoonmaken bij de bloemen en de planten. Want ik wilde op mijn knieën gaan om een beetje op te ruimen wat ik geveegd had. Onder de plantjes, al het potgrond weggehaald. Want dat moet ook opgeruimd worden. En ik wil de stof in een blik pakken. Ik ga op mijn knieën zitten. En ik hoor me toch een geluid. Nou, je hoorde dus dit. Ja. Nou, dat was dus... Ik scheur gewoon keihard uit mijn broek. En vanuit mijn kruis tot bijna aan het einde van mijn naad. Dus ik ben nog nooit zo snel van de voorkant naar de winkel naar de achterkant gelopen. Waar we een magazijndeur hebben die we open kunnen doen. En dan even naar de baas. Ik loop dus voorzichtig naar mijn baas toe. En ik zeg, ik moet even naar huis, want ik ben uit mijn broek gescheurd. Gelukkig kon hij erom lachen en hij was zo lief om me even naar huis te brengen. Ik snel een andere broek aangetrokken en hup, weer terug naar de Jumbo. Ja, en daarna gewoon weer verder gewerkt, alsof er niks gebeurd was. Maar het is echt zo'n momentje dat je denkt van, overkomt mij dit echt? Ja, dit overkomt je echt. Ja, en ik kan er heel hard om lachen. Dat wel. Zeker. Maar het zijn wel van die momentjes dat heel gênant is. Gelukkig heeft niemand van de klanten dit gezien. En ben ik er zelf achter gekomen. Het zal wat zijn als de klant dit zegt.

with Wind and Fire. And God Got Into You My Life. Echt een lekker disco, hoor. Nog eentje. En dan zitten we in 1978, zit erop. Het volgende uur hebben we 1976. En niet alleen maar 76, hoor. Ook nieuwe muziek. Maar goed, dat doen we pas aan het einde. Eerst hebben we het volgende uur lekkere muziek voor je klaarstaan. Onder andere Queen, Traverse en ook Bonnie M. Oh, Michel Fugain. Ach, we gaan naar Frankrijk. Ook leuk. Eerst nog Donna Summer.

0: zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Hier is een klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Het weekend van RTV 4
1: met Douwe Smits.
6: In dit uur 1976, week 40. We beginnen met Queen, Best Friends.
1: RTV 4.

Elton John and Kiki D. En Don't Breaking My Heart. RTV 4. Ja, het is dit uur, 19, we gaan iets zakken. We gaan naar net vorige uur, waren we in 1978. We gaan een paar jaar terug. Dit uur staat namelijk in het teken van 1976. Dus 2 jaar naar beneden. En wat een heerlijk jaar was dat ook, hè, voor de muziek. De disco begint steeds meer een hitlijst over te nemen. En ondertussen heb je ook soul, funk, pop en rock, die allemaal een eigen plekje hebben. En 1976 is ook zo'n jaar waarin de muziek voor bijna voor je kunt zien. Grote dansvloeren, spiegelbollen aan het plafond, wijde pijpen en glimmende pakken. En natuurlijk die fantastische 70's sound. En precies die sfeer gaan we deze keer even een beetje aantikken. Want als je het over de vijf broers hebt. Vijf broers die samen één band samen vormen. Dat is Tavares. En een stemmen die groove, de bas en vooral het refrein die in één keer hoort. Dat ga je natuurlijk nooit meer vergeten, deze song. Heaven Must Be an Angel. In het weekend van RTV 4. 10 over 1, een hele goede middag. Juist naar RTV 4, het weekend van RTV 4. Met deze week dus 1976, week 39 in de spotlights. Zo natuurlijk Michel Fugain en ook Bonnie M komen er voor je aan.

Daddy Cool van Bonnie M hoorde je. En als je dan aan Bonnie M denkt, dan ga je echt de jaren 60, 70 door. En dan is het ook natuurlijk een breed jaar. Hè? Ik bedoel, je had nu de disco vloer, de disco glitter en het glamour. En naast natuurlijk ook glitter en glamour was ook een stevige gitaren. De gitaren waren er ook natuurlijk in 1976. Nummers die een compleet andere sfeer neerzetten. En daar gaan we nu naartoe. Het is een hele andere sfeer, maar ook wel een lekker sfeertje. Stevie Miller Band. Fly Like an Eagle. Zometeen gaan we de Franse kant op. Michel Fugain. En Ring et Ding. Ja, toch een beetje de vakantiesfeer nog. Eerst even lekker de stevige rockmuziek op RTV 4.

toch even in Frankrijk geweest. Toch heel kort, even. Hè? Michel Fouquet. Maar we blijven zo meteen in Frankrijk. BZN, Mon Amour. Is voor je onderweg. Eerst alweer Barry Ferry. Let's Stick Together. Op deze zaterdagmiddag. 2:30 alweer, joh. De tijd gaat zo snel, hè. Voor je het weet is het alweer 2:00 en is het alweer voorbij.

BZN Mon Amour op RTV 4. Ja, en eigenlijk mag de nummer 2 ook niet ontbreken. Smell, Pussycat. In deze tijd 1976, week 39, stond hij op nummer 2. En zo meteen de nummer 1. ABBA en Dancing Queen op RTV 4.

echt de klassieker, als je over klassiekers hebt. ABBA en Dancing Queen. En ik zei het al. Dit was de nummer 1. En ja, we hadden even 1976. Die hebben we nu, dat behandelen we dit uur. Week 39. Maar ik heb eigenlijk ander nieuws. En dat vind ik eigenlijk iets belangrijker of iets leuker zelfs. Ik vind 1976 ook geweldig hoor, dit jaar. Maar mijn lievelingsband Rondé heeft afgelopen vrijdag een nieuwe EP uitgebracht. En ja, ik wil eigenlijk daar ook aandacht aan besteden. Dus, en ze hebben dus een nieuw EP en het nummer Circles. Ik heb hem net even geluisterd. Ja, je hoort het al. Ik had net even vast aan. Ik vind hem geweldig. En ik wil jullie niet ontnemen. Je hoort hem hier op RTV 4.

LMFAO, Party Rock Anthem, hoorde je hier op RTV4. Ja, om beter toch in 1976 te blijven, hè. Paul McCartney en The Wings. En Let 'Em In, hoor je hier op RTV4.

0: Paul Simon, Graceland, hoorde je op RTV 4. Het zit er weer op. Het is weer voorbij. De twee uur is gevlogen, voorbij gevlogen. Zometeen de sport met Rick Maliepaard en ja, Jenne Minema moet er ook nog binnenkomen.
1: Ja, Jenne die zal zo wel komen, denk ik.
0: Die moet ook ergens nog binnenkomen. Ja, die zal elk moment wel binnen kunnen komen. Zeker. Wat hebben we ook vanmiddag?
1: Leuke wedstrijden die we volgen. We hebben Ben, Wolter, Enk en Henry langs de diverse wedstrijden staan langs de lijn.
0: Dus, FC Ommen tegen DVC tegen FC Ommen.
1: Ja, DVC Deemsvaart, ja. En...
0: Bruchtenveld heb ik hier, tegen klopt. Bergtheim.
1: Bergtheim? Ja, Bergtheim.
0: Ja, ik klik weer eens in het Duits.
1: Bergtheim, ja.
0: Bergtheim.
1: Ja. Ligt nou, bij de Duitse grenzen op zich.
0: Oh, precies.
1: Maar die wedstrijden zaten voor vanmiddag op de planning, onder andere. Dus, en voor de rest wat sportnieuws. En we schakelen hier veel langs de velden.
0: Nou, dus, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, RTV4. En natuurlijk ook gewoon naar de lekkere muziek. Ik zou zeggen, houdoe en bedankt. Ja.

0: meer.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Voor de grootste keuze in...

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Ah!
7: Oeh, gaat het?
6: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Mag.
6: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
6: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Dit is RTV 4.
2: De RTV 4 Sporttribune.
13: RTV 4.
2: Dit is de Sporttribune.
13: Het sportprogramma van RTV 4.
2: Met live verslag en het laatste sportnieuws.
14: Een hele goede middag. Het is 4 minuten over 2. Het is zaterdag 3 oktober 2026. Tijd voor een nieuwe editie van de Sporttribune. Yes. Vandaag samen met Jenna.
7: Ja, dat is even geleden.
14: Zeker. Ik vind het weer leuk dat we samen hier de sport kunnen doen vanmiddag.
7: Ja. Dus ik heb ook weer zin in.
14: Zo, nee, ik ook. Dus we hebben leuke wedstrijden voor de boeg. We gaan onder andere vanmiddag hebben we hier al 4 wedstrijden die wij sowieso verstaan. Zometeen natuurlijk daarover een uitgebreide overzicht in het sport, in de sportplanning voor vanmiddag, het programma.
7: Zeker.
14: Wat we ook wedstrijden vandaag allemaal hier in de regio op de planning staan. Dat hier allemaal vanmiddag in de Sporttribune.
15: De Sporttribune.

0: De Bauza in de sporttribune. En je hoorde Magnetic. En daarvoor nog Ed Sheeran en Sing. We gaan even kijken naar de sportagenda van vanmiddag.
1: Ja, en in de tweede divisie trapt om 2:30 is het HHC Hardenberg af tegen IJsselmeervogels. Zometeen gaan we daar nog iets langer over voorbeschouwen.
0: Zeker. En in de vierde divisie D, om 3:00 begint daar Onsneek tegen Dato.
1: En in de eerste klasse Oost, in de eerste klasse G om precies te zijn, 2 wedstrijden om 3:00. CSV 28 tegen SV Nieuw-Leuzen en Vroomshoopse Boys tegen Go Ahead Kampen.
0: En om in de tweede klasse M Oost, daar begint om 2:30 de wedstrijd DOS 37 tegen Helios. En daar is ook onze verslaggever bij. En om 3:00 daar gaat Achilles Enschede tegen Den Ham.
1: En in de derde klasse F om 2:30 FC Dalsen tegen Zeerenbroek.
0: In de vierde klasse D om 2:30 wedstrijd Bruchtenveld tegen Bergentheim. DKB Des tegen Des, die is ook om 2:30. Ook om 2:30 de wedstrijd voorwaarts tegen Sportlust Vroomshoop. Om 2:30 ook nog de Heracles, AFC Heracles tegen Averest. En om 3:00 nog de wedstrijd DVC Demerswaard tegen FC Ommen. En daar is ook ons verslaggever bij.
1: Yes, en de vijfde klasse D is om 2:30 Daarleveen tegen OWZ 24. Bas tegen Lemelen en MVV 69 tegen Marienburg. En ook daar hebben wij een verslaggever bij.
0: Zeker. En in de klasse van Noord, de tweede klasse P Noord, daar speelt ook om 2:30 Gamsbergen tegen WKE 16.
1: De derde klasse F om 7:30 vanavond SC Irika tegen Hardenberg 85.
0: En de vijfde klasse G Noord, daar is in om 2:30 ook de wedstrijd SC Lutten tegen VCG. Zometeen gaan we nog even voorbeschouwen op de diverse wedstrijden met onze verslaggevers. En de wedstrijd van HC tegen de IJsselmeervogels. Maar eerst muziek van Phil Collins. Dit is Can You Hurry Love?

0: Snelle Thomas Agda en rock en roll in Nederland hoorde je hier bij SWV4, de Sporttribune. En een van de wedstrijden die vanmiddag op het programma staat is de wedstrijd IJsselmeervogels tegen HSC, gewoon thuis in Hardenberg.
1: Ja, dus dan zeg je het eigenlijk andersom, Rick, maar ja, dat geeft verder niet.
0: Kleinigheidje
1: hoort erbij. Inderdaad, HSC speelt vanmiddag tegen de IJsselmeervogels op de Boshoek en in Hardenberg. En ja, dat is toch wel een wedstrijd waarvan ze hopen dat er weer wat gaat gebeuren. Want het gaat nog niet zo goed met HSC dit seizoen. Vorige week kwamen ze tekort tegen Quick Boys op Nieuw-Zuid. In de eerste helft kon HSC nog wel meekomen. Maar de eerste 10 minuten na rust hebben ze de das om gedaan. 2 afstandsschoten en de tweede nederlaag in deze competitie was een feit. Tussendoor kwam er ook nog verlies voor de beker tegen Barendrecht. Ja, en vandaag komt dan IJsselmeervogels op bezoek. En die doen het iets beter. Want die wonnen 3 van de 4 laatste competitiewedstrijden. Tegen Rijnsburg, Roda en Kloetingen. En Volendam ontsnapte met een puntje. En HSC kon pas daartegenover pas 2 puntjes bijschrijven uit de laatste 4 wedstrijden. En werd 2 keer verloren en 2 remises tegen de Treffers en AFC. En toch is het verschil op de ranglijst eigenlijk maar 2 punten. Dus alle reden om een mooie en pittige pot voetbal te verwachten.
0: Kijk, dat wordt leuk vanmiddag dus.
1: Ja, het is de 14e keer sinds 2017 dat de beide clubs elkaar treffen. 7 keer won IJsselmeervogels en 6 keer was de winst voor HSC. Dus ook dat ligt dicht bij elkaar. En er was ooit maar 1 gelijkspel. Dus om 14:30 gaat het beginnen. De scheidsrechter is Tom Winkel. En wij gaan er natuurlijk ook volgen hoe dat allemaal gaat vanmiddag.
0: Zeker, dus de wedstrijd HSC Hardenberg tegen de IJsselmeervogels. En dat heb ik hem goed gezegd.
1: Jazeker.
0: En welke ook vanmiddag op de planning staat is in de tweede klasse M. DOS 37 tegen Helios. En daar is onze verslaggever Henry bij. Goedemiddag Henry.
2: Goedemiddag Rick. Op een zonnig sportpark hier in Vriezenveen.
0: Kijk, dat klinkt als een mooie dag om te voetballen.
2: Ja, zeker. Een hele mooie dag. En ook een hele mooie wedstrijd waar op de rol staat tussen inderdaad DOS 37 en Helios uit Deventer. 2 ploegen die elkaar nog niet zo vaak ontmoet hebben. 2 jaar geleden zaten ze bij elkaar in de competitie, ook toen in de tweede klasse. En dan werd het 1-5 in Deventer en 0-0. Een bloedeloze 0-0 hier in Vriezenveen. Het is te hopen dat we vandaag een betere wedstrijd zien als die laatste. Want ik kan me die wedstrijd nog heel goed herinneren. Die was heel, heel erg slecht. Dus als het maar 10% beter zou worden vandaag, dan hebben we al een betere wedstrijd te pakken. Maar ook natuurlijk op 100% beter. Maar ja, dat hebben we niet in de hand. Er zijn 2 ploegen die in elkaar gewaagd zijn. DOS is een ploeg in opbouw. Ja, begonnen heel goed in de voorbereiding. En een jonge ploeg, een nieuwe ploeg. Maar ja, ook veel blessures op dit moment. En dan zijn vooral de ervaren krachten die op dit moment ontbreken bij DOS. En dat is wel heel erg jammer. Want omdat het dus een jonge ploeg is, ja, kun je die ervaren krachten eigenlijk niet missen. Kijk, op dit moment is de keeper ook geblesseerd. En ja, die missen ze DOS ook wel heel erg. Ja, de vervanger doet het natuurlijk heel goed. Maar ja, is natuurlijk nog jong, wat minder ervaring. En dat, dat is ook de reden dat van de schroeve seizoenstart. DOS heeft uit de eerste 2 wedstrijden 1 puntje gepakt. De eerste wedstrijd werd kansloos verloren hier op het sportpark tegen Hellendoorn. Een van de kampioenskandidaten uit de tweede klasse M. En vorige week werd er gelijk gespeeld. In Den Ham. Die wedstrijd kon ik helaas zelf niet bij.

0: meewonen, maar ik heb uit heel veel gesprekken gehoord dat DOS die wedstrijd had moeten winnen. En het is niet gebeurd. Gelijkspel, het was dus het eerste punt. Daarnaast, Helios heeft al 4 punten en die hebben vorige week gewonnen van Robert Ecclositas. Ja, een hele mooie voetbalnaam uit Apeldoorn. En hun hebben dus de eerste wedstrijd gelijk gespeeld en de tweede gewonnen. Dus die hebben 4 punten. Die hebben dus staan er iets beter voor. Maar ja, de stand zegt na 2 wedstrijden natuurlijk nog helemaal niks. Dus het is weer een wedstrijd op zich. En laten we hopen dat DOS eens een keer een wedstrijd wint. Want de laatste thuisoverwinning dateert, ja, hoort het goed, Rick, van 14 maart 2026. Dus dat is meer dan een half jaar geleden dat DOS een officiële thuiswedstrijd heeft gewonnen. Dus het wordt wel eens een keer tijd dat DOS het publiek, de supporters, gaat vermaken. Dat zal het met de volgende 11 gaan doen vanmiddag. En ik ga de opstelling even geven. Van links naar rechts staat in de goal natuurlijk Gijs Willems, dat is de reservekeeper. En dan van links naar rechts in de achterhoede Jesper Smit, Nick Paalman, Mark van Pijkeren en Manning Fokker. Het middenveld wordt gevormd door Giel Dasselaar. Levi ter Haar komt over van Excelsior 31 en Glenn Jansen. En de voorhoede wordt gevormd door Sander Kuik, Kevin Husink en Levi Schaap. Een hele jonge ploeg. Geen ervaren ploeg, maar wel een jonge ploeg met veel potentie. En laten we hopen dat deze ploeg vanmiddag gaat vlammen. Daar staat tegenover, en de reserves trouwens aan de kant van DOS zijn de gebroertjes De Lange, Tijn en Olaf. Tijen Steenstra, Erik Daslaar en de jeugdigkeeper Mike Oudelaar. De opstelling van Helios is Las Klein Hegeman in de goal, Jorren Roudijk, Wilfred Fabian Put, Sander Krijns, Johan Benning, Bastiaan Liefdink, Samuel Grijpma, Roy Smijtink, Sam Brunsveld, Sam Thomassen en Marek Rota. De reserves aan de kant van Helios zijn Glenn Kobussen. Dat is misschien wel leuk, Glenn Kobussen. Iedereen kent hem, denk ik. We zitten hier voor RTV 4. Hij is oudspeler van HHC. En Glenn heeft daar heel lang gespeeld. Zit nu op de bank bij Helios. Zit natuurlijk in zijn laatste jaren van zijn voetbalcarrière. Maar is hier aanwezig. Komt ook bij Helios weg. En zit vanmiddag op de bank. Janno van het Hof is ook een reserver. En dan Wes Wenning, Justin Middendorp. En dan de reserves wordt gecompleteerd door Dennis Hettinga. De trainers aan de kant van DOS 7, dat zijn Gerard Cox. Hij traint DOS voor het derde seizoen. En natuurlijk Harry de Chauffeur, ex-betaald voetballer. Onder andere Go Ahead Eagles, Borussia Dortmund. Zit al voor het zesde seizoen bij Helios. Dus daar zit daar honk vast, zeg maar. De scheidsrechter, die komt, dat is Martijn Gerbrand. Ik heb net nog even met hem gesproken. Hij komt helemaal uit Groningen. Dus Ele Wolde, laten we ook hopen voor die man dat er een mooie wedstrijd wordt. Want hij heeft een behoorlijk reisje achter de rug. En dan, die wordt geassisteerd door twee scheidsrechters. Er zijn in de tweede klasse natuurlijk clubgrensrechters. Aan de kant van DOS is dat Jury de Lange. En aan de kant van Helios is dat Patrick Grijpa. Dat zijn de artiesten. En er zijn de bezoekers. Zijn er. Ik zou tegen de mensen zeggen die luisteren en in de buurt van Friesenveen wonen of in Friesenveen. Kom lekker naar het sportpark. Er is nog genoeg plek hier. De zon schijnt. Is hier prachtig. Dus, en anders blijf lekker luisteren aan de radio. Dat kan natuurlijk ook. Want we hopen er een mooie wedstrijd van te maken in Friesenveen, Rick, vanmiddag. En ik ga jullie op de hoogte houden.
1: Kijk, Henry, dat is helemaal mooi. Dankjewel. Dus de wedstrijd DOS 37 tegen Helios. Die staat over een goede 4 minuten hier op het programma. Dus we gaan het uitgebreid volgen vanmiddag. Dankjewel, hè?
0: Ja, tot straks.
1: Tot straks. Hoi, hoi.

0: David Bowie, This Is Not America, hoorde je in de sporttribune. Wij gaan schakelen naar Bruchtenveld tegen Bergentheim. Daar is zojuist 4 minuten geleden de wedstrijd tegen de Bruchtenveld en Bergentheim begonnen. Enk Lubbers is daar aanwezig. Goedemiddag, Enk.
1: Ja, goedemiddag. Net een minuutje bezig hier. En onder ideale voetbalomstandigheden zou ik zeggen, geweldig mooi weer natuurlijk om een wedstrijd een derby te spelen. Oké, nu gaat, even kijken, de nummer 16 van Bergentheim, die gaat naar de rechts buiten van, oké, goed gekiept door Sam Senne Lambers. Dat was even een gevaarlijk momentje voor tegen Bruchtenveld. Nou, dus Bergentheim, omschakelmoment, moet Julian Smit, die moet daar proberen om, even kijken, wie kan hij daar bereiken. Ja, dat wordt lastig. Oké, dat doet hij goed. Dat Nico op het einde, die gaat weer breed naar Snippen. Kijk, en zo golft het spel al in de eerste minuut al op en neer. En dan Milan Eggenhoor, die wordt geprobeerd aan te spelen. Maar goed, dat is wordt een ingooi voor Bruggeveld ter hoogte van de cornervlag. Dus ja, Bruggeveld die speelt met Senne Lambers, Gijs Oordink, Milan Venema, Richard Snippen, Nico op het einde, Milan Eggenhoor, Luc Benjamins, Luc Roeleveld, Julian Smit, Leslie op daar en Ramon Leusman. Dat is vandaag de basis. Elftal. En ja, er staat dan buitenspel. Ja, buitenspel met ingooi, buitenspel terug. Ja, dat gaat niet goed. Vandaag de scheidsrechter is weer Daan Super uit Deventer. We hopen dat hij ook super fluit vandaag. Dan hebben we dat gedoe hebben we dan ook niet. Een jonge vent, dus dat kan een jonge scheidsrechter. Dat is altijd prettig om zo'n jonge man. En als hij goed fluit, is het helemaal goed natuurlijk. De bal is nu bij Rolf Afsink, Timmer bedoel ik, van de Bergentheim de doelman. En er wordt even rustig in en weer getikt bij Bergentheim. Maar goed, alle ingrediënten zijn hier vanmiddag aanwezig om er een leuke pot van te maken. De klok staat op, ja, bijna 3 minuten gespeeld, maar het kan natuurlijk nog 0-0.

0: Ton of Love. Editors hier op RTV4. En Ton of Love, ja, dat is misschien ook wel van toepassing op alle wedstrijden vanmiddag. Want tot nu toe wat ik allemaal gehoord heb, gaat iedereen met heel veel zin erin. Het is ook prachtig weer. En we gaan even schakelen naar de wedstrijd MVV 69 tegen Marienberg. Want daar is Wolter de Lange voor ons. Goedemiddag, Wolter.
1: Goedemiddag, Rick.
0: En hoe is het bij jou daar? Is het ook zo mooi weer daar?
1: We hebben hier super mooi weer. Alles is voor elkaar. Alleen het is al 25 jaar, we hebben net in de auto over met jongens. Het is al 25 jaar geleden dat we hier voor het laatst geweest zijn. Dat is al lang geleden.
0: Ja.
1: Ja, en het is voor mij en Bergamo weer. Het is de vijfde klasse. Ja, en dan moeten we, ook in mijn bergen, moeten we daar even maar wennen. En, het is allemaal iets anders, het is iets anders voetbal. Maar ja, goed, het is zo. En we zitten op dit moment qua voetbal. We hebben jonge spelers. Komen heel veel goede jonge spelers zijn onderweg. Als we zien hoeveel elftallen van morgen weer kampioen zijn geworden bij ons in die drie maart. Ik geloof een stuk of vijf jeugd of zo. Dus er zit voldoende aan te komen. Alleen, ja, Meijnenberg speelt nu verloren even in vijfde klasse. Ja, de MVV 69. Ja, MVV kan ik alleen maar vertellen in het verleden. Wat me altijd opviel. De jongens fysiek heel sterk zijn. En ze gaan 90 minuten lang 100%. Ja. Meijnenberg, de laatste twee wedstrijden dalen. En vorige week in Wittem. De eerste helft waren meestal niet zo heel goed, maar de tweede helft. Ja, speelden ze aardig, speelden ze goed. Een paar jonge jongens hebben ze opgehaald. Een paar jongens zijn terug van de blessures. Dus ja, ik ben benieuwd wel wat er vanmiddag hier gaat worden. Colin Bowles heeft zich nog niet opgesteld in de basis. En er zijn een paar jongens van AC3 overgekomen. En dat zijn redelijk aardig mooie voetballers die kunnen mede goed bijgebruiken. Ja, en eens even kijken hoe we gaan doen hier in Marle. Dus voor veel van de week, die moet nog even de bal doen en voor de scheidsrechter. Dus vanmiddag, ik hoop voor mij dat het weer een goede uitslag is. En ja, na twee overwinningen moet je niet praten over promotie en dat soort dingen. Laten we eerst de helft van de competitie afwachten. En kijken wat er gebeurt. En dan eens kijken hoe mijn best ervoor staat. Dus ja, ben zeer benieuwd.
2: Ja, we gaan het vanmiddag volgen, Wolter. Het wordt een spannende wedstrijd. Dus MVV tegen Marienberg. En hij staat over een paar minuten te beginnen. Dus we gaan het volgen. Hey, Wolter, dankjewel voor nu, hè. Dan gaan wij even kijken, maar de verbinding valt net weg. Dat is even vervelend. Er is in ieder geval gescoord bij DOS 37 tegen Helios. En wat er is, je hoort het zometeen.

0: Lefty en je hoorde Bolsen hier bij RTV 4. Wij gaan schakelen naar de wedstrijd Dol 37 tegen Helios. En daar is gescoord, hè, Henry?
1: Ja, dat is zeker gescoord, Rick. In de 9e minuut was het een aanval aan de rechterkant van Helios, aan de rechter buitenpositie. En het was de Juwan Wenning die een hele mooie actie in huis had. En ja, in de linker benedenhoek de 0-1 binnenkopte in dit geval. En ja, of is dat verdiend? Ja, nee. Eigenlijk is het nog een beetje een aftastende wedstrijd. Dus die goal viel eigenlijk een beetje uit het niets. Het is nog geen grootse wedstrijd. Ploegen zijn nog een beetje aan het, wat ik al zei, aan het aftasten. Dus die goal die viel eigenlijk ja, zomaar uit het niets. Plom, verloren. Ja, werd hier goed ingekopt. Een mooie goal. En ja, voor iedereen die Helios een warm hart toedraagt, is er natuurlijk een heel prettig doelpunt. En het is op dit moment dus 0-1 in een wedstrijd die ja, nog een beetje voortkabbelt. Ploegen veel balverlies en ja, een beetje zenuwachtig natuurlijk. Ja. DOS heeft een jong team, wat ik al in de openingsfase zei. En dat vind je ook wel terug. Ja, je mist een beetje dat voetbalgochme wat ervaren spelers soms wel hebben. Dat ze net even die bal even wat makkelijker terugplaatsen. Dat zie je dus niet. En dan is een veel onnodig balverlies. Net ook een hoekschop die genomen werd. Die wordt dan niet voorgegeven, maar die wordt dan gewoon weggegeven. En ja, en dat zijn van die belangrijke momenten die je dan even moet pakken. En op dit moment is ook in de aanval van Kevin Huzik. En die wordt gevaarlijk en die zit die bal voor. Maar ja, die bal wordt weggekopt, wordt weer ingebracht. Wordt weer ingebracht in de 16. Even een scrimmage hier voor de goal. Net een rugby situatie. Ja, DOS claimt de strafschop. Maar die krijgen ze natuurlijk nooit. Want dat was absoluut geen strafschop. En ja, de wedstrijd die gaat. Ja, wordt nu komt misschien een beetje vuur in. Het is ook wel nodig. Want het is nog een hele slappe bedoeling eigenlijk. Om naar te kijken. Maar ja, dat is ook nu nog niet zo erg. Want we zitten in de 13e minuut. Dus dan mag dat nog. Maar het moet wel meer vuur en beleving in komen. Want als DOS wat wil vanmiddag, dan zullen ze uit een ander vaatje moeten tappen. Je ziet bij Helios ook wel iets meer ervaring. Wat oudere spelers. Onder andere Sander Krijns. Nou, dat is natuurlijk een hele bekende voetballer. Ook uit het verleden. En ja, die jongen is heel gehaaid. Ik zie hem daar nu ook weer een bal over de lijn trappen. Wat hij heel, ja, heel gehaaid doet. En dat zijn allemaal van die dingen. Dan zorgt hij weer even voor een stukje vertraging. En ja, daar zal DOS mee moeten omgaan vanmiddag. En zal ook iets meer door die linies heen moeten spelen, zoals dat vaak gezegd wordt. Want het is allemaal iets te gemakkelijk. Op dit moment ook een aanval over links van Helios. En wordt voorgezet, wordt weer in. Oh, daar stond alweer iemand helemaal vrij van Helios. Maar die bal gaat langs die speler heen. En op dit moment zit er een opbouw aan de linkerkant van het veld door Sander Kuik. Die speelt die bal dan iets te ver voor zich uit, zodat de keeper van Helios hem kan pakken en weer uit kan spelen. Ja, en zo kabbelen we hier voor, Rick, in een wedstrijd die dus op dit moment naar 15 minuten loopt. En het is nu hier dus nog steeds 0-1 op het sportpark het midden. En ja, er kan nog van alles gebeuren. Er is nog, ja, die uitslag, die staat nog lang niet vast natuurlijk. We zitten nog maar aan het begin. Maar DOS zal echt beter moeten spelen om hier een resultaat te kunnen halen. En Helios zal alles proberen om dat te verhinderen natuurlijk. Dus het is hier op dit moment tussen DOS en Helios op Sportpark in het midden, op een zonovergoten DOS Sportpark, 0-1 voor Helios.
0: Kijk, we gaan het zometeen uitgebreid verder volgen. Henry, dankjewel voor nu. Dan ga ik nog even kijken naar het scherm hiernaast mij, waar Jenne ook op zit te kijken. Dus hoe is het bij HC tegen de IJsselmeervogels?
2: Nou, dat is ook een leuke wedstrijd als ik zo zie. De stand is nog wel 0-0, maar er zijn al wel enkele kansen geweest. In de 3e minuut bijvoorbeeld de speler van IJsselmeervogels Hardijk probeert het van buiten de 16, maar het ging net naast. Daar kwam een corner van die wordt weggewerkt, maar daar uit de counter melle Joop Witteveen op de lat voor HHC. Dus ook nog net niet een doelpunt. En dat ging bijna mis achterin in de 8e minuut, waar Priets en Maats even helemaal niks van elkaar begrepen. En dat bijna een doelpunt opleverde voor de Vogels. Maar uiteindelijk is dat ook weer niet zo. En de laatste kans was nog maar een paar minuten geleden. Harder kwam door over links. Maar hij kreeg de bal net niet bij een medespeler. En de keeper van HHC kon hem makkelijk pakken. Dus nog 0-0 daar hier op de Boshoek.
0: Kijk, helemaal goed. We gaan het zo meteen uitgebreid volgen. Ook zo meteen even een voorbeschouwing van de wedstrijd DVC Deduswaard tegen FC Ommen. Wat dan weer in Deduswaard wordt gespeeld.

0: Nou, dat klopt vandaag ook wel, dat het zonnestralen regent. Ak Deijnemunnik hier op RTV 4 in de Sporttribune. En we gaan even schakelen naar DVC tegen FC Ommen, want daar is Ben Harms voor ons. Goedemiddag, Ben.
1: Ja, goedemiddag luisteraars. Hier, welkom hier op het Sportpark De Boekweit, hier in Dedemsvaart. Ja, en waar die zonnestralen hier zo ook op de velden schijnen van DVC Dedemsvaart. En natuurlijk, de supporters van DVC Dedemsvaart hopen natuurlijk dat het vanavond ook nog zo is, maar dan in het aantal punten. Want DVC Dedemsvaart heeft nog 0 punten. En dat wil men hier vanmiddag tegen de FC Ommen natuurlijk dolgraag recht zetten. FC Ommen, die eerste wedstrijd gelijk gespeeld, 0-0 tegen DKB. En vorige week thuis tegen Voorwaarts Vriezenveen sloeg men dan toe eindelijk in Ommen. Met 3-0 werd die wedstrijd gewonnen. Ja, en dat DVC Dedemsvaart heeft toch een hele slechte start. En terwijl iedereen en ook de tegenstanders, wie je maar horen mag, die al nu al zeggen van nou, we hadden toch verwacht dat jullie toch ongeslagen aan de kop zouden staan. Maar niets is minder waar, want DVC Dedemsvaart heeft de eerste wedstrijd thuis verloren. Dat was tegen SVVN uit Nijverdal. En dat werd meteen wel 3-5. Ja, en vorige week ging de wedstrijd tegen uit bij Bergentheim. Ja, dat ging in principe ook de mist in, want daar werd de wedstrijd verloren met 2-1, doordat het pas in de slotfase werd er pas gescoord. En ik denk dat de trainer van DVC Dedemsvaart, Johan Pitstra, wel tegen zijn jongens en ook op de jongens op zijn duvel hebben gegeven en zeggen, en nu ga je eens een keer voetballen direct vanaf het eerste beginsignaal van Pascal Mooiweer uit Meppel. Dat is de scheidsrechter van vanmiddag. En zo zullen ze dan proberen om vanmiddag dan FC Ommen een kopje kleiner te maken en dan de eerste 3 punten te pakken van deze competitie. Want mocht het zo zijn dat men hier vanmiddag toch met 0 punten in de handen blijft staan, dan wordt het deze competitie, deze korte competitie van 22 wedstrijden of van 21 wedstrijden, ja, wordt het dan toch wel bijzonder moeilijk in die vierde klasse. Maar in ieder geval, Akda en de Munnik al zongen van de mooie regenstralen, hier zo in deze vaart ook, hopen wij dan voor DVC Dedemsvaart en maar ook voor de FC Ommen dat er vanmiddag hele mooie regenstralen, zonnestralen zullen gaan worden. En dat het een schitterende mooie streekderby mag zijn. Onder leiding, wat ik al zei, van scheidsrechter Pascal Mooiweer.

0: TPNieuws.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
9: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
10: Dit is RTV 4.
0: De RTV 4 Sporttribune. De Sporttribune.
11: En dit is de Sporttribune van zaterdag 3 oktober 2026. Mijn naam is Rick.
12: En mijn naam is Jenne.
11: En tot en met 5 uur is dit de Sporttribune, waarbij we direct een update hebben van de wedstrijd HHC Hardenberg tegen de IJsselmeervogels.
12: Ja, want daar is het 1-0 geworden voor HHC. Want ook al lijkt het wel dat Vogels een optisch overwicht heeft, het is toch de thuisclub. Stefan Deuling, om precies te zijn, die de 1-0 heeft gemaakt voor HHC Hardenberg.
11: Kijk, en we gaan zometeen ook uitgebreid de andere wedstrijden volgen. Onder andere MVV 69 tegen Marienberg. DWC Deventer tegen FC Ommen. DOS 37 tegen Helios. En Bruchtenveld tegen Bergdijk. We gaan het vanmiddag allemaal volgen hier in de Sporttribune.
0: De Sporttribune.

0: Luna en Schoonzoon hoorde je bij RTV 4 in de sporttribune.
1: Ja, die schoonzoon die kwam misschien nog even niet, maar de doelpunten die komen bij HHC zeker wel. Want daar is het inmiddels al 2-0 geworden. In de 29e minuut is het Sopacua die 1-1 in oog in oog met keeper Kaarscharen koelbloedig blijft en de 2-0 binnenschuift. Daarna is er ook alweer een kans geweest voor IJsselmeervogels en een gele kaart voor Schuurman van Vogels. Dus het is een levendige wedstrijd daar, moet ik zeggen.
0: Zeker, zeker. En waar het ook vast, waar het iets levendiger kan, is bij DOS 37 tegen Helios. Dat klopt, hè, Henry?
2: Ja, dat dekt helemaal de lading wat je zegt, Rick. Waar het levendiger kan, want waar misschien de spirit bij HAC IJsselmeervogels er helemaal in zit, kan het hier wel iets meer spirit zijn. Maar ja, het is wat het is. En DOS doet er alles aan, maar het is veel te nauwkeurig. Vooral in de 16. Net hadden we net wel een hele mooie actie van Sander Kuik. En die bal die werd met een valruksier, zoals we dat in Duitsland noemen, door Kevin Huizing nog over de goal geschoten. Dus dat was wel even een spectaculair moment voor de toeschouwers die hier zijn en voor alle supporters. Maar op dit moment kabbelt het een beetje voort. Op dit moment aan de linkerkant een overtreding van een speler van DOS 37 op een speler van Helios. En het wordt dus een vrije trap gegeven. Nee, het is nog niet heel veel wat beide ploegen voorschotelen. En ja, het is vooral wat ik al een paar keer genoemd heb. Ik blijf het benoemen. De onervarenheid van deze ploeg, vooral van DOS, die ze toch wel een beetje aan het opbreekt. Het is niet slim genoeg. Af en toe worden ballen gewoon te simpel weggegeven. En Helios kan daar gewoon heel simpel tegenover voetballen. En die hebben toch wel meer ervaring in de ploeg met spelers als Put, Kreins en Benning. Dat zijn toch spelers die heel veel ervaring hebben. Dat zie je ook gewoon. En ze zijn op dit moment ook Kreins die de bal voorzet. En dan gaat hij net voorlangs. Voor iedereen en alles langs. En die bal die vliegt achter het doel van DOS. En kan Gijs Willems, de keeper van DOS, de reservekeeper van DOS, die kan opnieuw de bal inbrengen. En dit spel nog even voortzetten. We zitten nu 39 minuten bijna op de klok. Dus we gaan richting de T. Het is nog steeds 0-1. Maar DOS zal echt wat, ik heb het ook al eerder gezegd, een ander vaatje moeten tappen. Op dit moment misschien een goede bal van Giel Dasselaar. Die wordt naar Sander Kuik geplaatst. Die loopt hem over en die loopt naar de goal toe. Die loopt hem binnen. Ja, dan staat er weer niemand. Ja, dat is dan weer typisch zo'n DOS aanval van vanmiddag. Dan zet hij hem wel goed voor. Maar er staat niemand in de 16 om hem in te tikken. Dus die bal die gaat er gewoon niet in. Dus die wordt weer opgepakt door Helios. En op dit moment zitten we alweer op het middenveld. Wedstrijd zit wel wat leven, iets meer leven in, maar het is nog niet echt heel veel. Er zal veel meer tempo en veel meer precisie in moeten in het spel van DOS om er nog wat uit te slepen vanmiddag. Op dit moment ook weer een bal die hoog overgaat, die door de keeper rustig opgepakt wordt. Ja, zo is een beetje de wedstrijd, zoals ik hem nu zeg. Het gaat een beetje kabbelend heen en weer. En DOS, die echt zoekende is. Jeugdige onervarenheid, wat hem toch een beetje opbreekt, vind ik zelf. Pases die niet aankomen. Er staat een Helios tegenover die gewoon heel rustig speelt. Rustig opwacht, ook niet groot voetbal, wel meer ervaring heeft. Ja, en dan zie je toch de twee speelstijlen van de ploeg. En Helios speelt natuurlijk ook met een laag blok, zoals dat tegenwoordig heet. En dan DOS kan daar eigenlijk niet tussendoor voetballen. Dan moet je veel hoge tempo spelen. En dat, dit is heel makkelijk allemaal te verdedigen door Helios. En straks zal er echt wel wat in de rust besproken moeten worden door Gerard Cox. En tempo zal omhoog moeten. Er zal meer vuur in de wedstrijd gegooid moeten worden om dit nog om te buigen. Maar ja, we hebben nog 5 minuten hier in de eerste helft en straks nog een hele tweede helft. Dus wie weet wat er gaat gebeuren. Je ziet wel met meer voetbalwedstrijden dat de eerste helft soms heel anders is dan de tweede helft. Kijk maar eens naar het Nederlands elftal van de week. Daar zagen we ook 2 hele verschillende helften. Misschien dat het hier ook wel gebeurt. Dus we houden goede moed, Rick. Maar op dit moment is het met 40 minuten op de klok 0-1 nog steeds in het voordeel van Helios. En ik denk als er niks meer gebeurt dat we hier ook mee gaan rusten, Rick.
0: Helemaal goed, we gaan het volgen. De bal is rond, zeggen ze altijd. Hè? Dus,
2: zo is dat, Rick. Ja, je weet het nooit in het voetbal. Nee, dat blijft ook altijd het mooie.
0: Dat is zeker waar. Henry, dankjewel en we spreken je straks weer. Gaan wij ondertussen naar Enk toe. Enk Lubbers, die is bij Bruchtenveld tegen Bergtheim.
3: Ja, klopt. Even kijken, dus de klok staat op 40 minuten en de stand is 1-0 voor Bruchtenveld. Het was net 3 minuten geleden dat Milan Weggegoor een geweldige paas van de rechterkant. Ik dacht van Julian Smit die voorkwam en die ving hem goed op de borst op. En dan stond hij alleen voor de keeper van Bergtheim, Rolf Timmer. En die verschalkte hem op een geweldige manier. Dus ja, maar goed, Bruggeveld staat 1-0 voor. Maar dat wil niet zeggen dat het Bruggeveld of dat Bergtheim helemaal niks tegenover zet. Bergtheim die Die heeft een paar kansen gehad, ook wel een beetje Bruggeveld, een beetje geluk gehad dat de bal aan de binnenkant paal weer het veld instuiterde, zeg maar. En een paar ballen voorlangs die dan net gemist werden. Dus ja, nee, Bruggeveld die zit echt goed te voetballen. Maar Bergentheim moet je zeker niet onderschatten, want die jongens die komen toch wel heel fris er naartoe. En even kijken, nu Luc Bijemens, ja, dat gaat goed ingooien voor... Toch voor Bruggeveld. Hey, Bergentheim speelde die, ik dacht dat Bijemens hem dat laatste raakte, maar dat ging goed. Dus nee, op zich een hele mooie voorsprong voor Bruggeveld. En Bergentheim die toch zeker van de crosspaas altijd, van de rechtsback zeg maar naar de linksbuiten toe. Nou, Milan Ergoort nu, die kan met het Luc Roeleveld. Ja, dan kan die binnenhalen. Dan moet hij in op de 16 staan, maar daar staat er niemand. Dus daar komt Milan Veneman, die kan dat. Die moet hem dan helemaal over naar Julian Smit. Moet hem niet verplegen. Ja, dat gaat goed. Oké, Julian Smit, nu dan. Nu dan, ja, rechts weer goed gespeeld. Komt Richard Snippen. Die moet daar een paas geven, een eindpaas geven. Maar die gaat in de handen van de keeper. Dus dat is net weer te strak voor. Daar iets meer teruggemoeten. En dan Rolf Timmer kan die bal uitrollen naar de rechtsback van Bergentheim. En dan zeggen ze van dat de even kijken. Dan staat Bruggeveld weer goed. Ja, Milan Veerman die staat echt goed in de spits daar. Zeer het aanspreekpunt. En die Bergentheim verdedigers hebben het moeilijk met hem. Nu gaat Richard Snippen gaat in mijn oog iets te aanvallend spelen. Ja, is het middenveld wordt... door de midden wordt het gespeeld, maar dan kan Ramon Luisman die kan het doen. Maar die bal wordt niet goed weggewerkt. Komt bij de Graaf en dan is Snipper daar. Dus oké, dat is een ingooi voor Bergentheim. Bruggeveld staat echt goed te verdedigen. Soms dan zijn ze net iets te veel voetballend oplossen. Dan ging een paar keer fout. Maar goed, Senne Lambers die zat er ook een keer goed tussen op een te korte terugspelbal van Ramon Luisman. Maar goed, dat bleef allemaal onder de noemer 0-0. Alleen, maar goed, dat is nu dan even kijken. Dan kijken hoe het gaat. Ja, dan gaat Nick op het einde. Dan gaat Richard Snippen. Zo, die wordt even in de grond gewerkt. Maar goed, dat gaat weer helpende hand van de Graaf die helpt dan weer in de benen. Dus even kijken, de klok staat op 42 minuten, dus dan 3 minuten tot rust. En ja, voorlopig een hele mooie stand voor Bruggeveld.
0: Kijk, dat is helemaal mooi. We gaan het zometeen uitgebreid verder volgen. Gaan wij ondertussen naar Dedemsvaart. Daar is DFC Dedemsvaart tegen SV Ommen en Ben Harms is daarbij.
4: In de 12e minuut, terwijl Dedemsvaart al op voorsprong stond in de 23e seconde. Ja, op 1-0 krijgt DFC Dedemsvaart, krijgen ze daar een strafschop. Het was daar zo die kleine linksbuiten Tico Ouwekerk, die ging daar naar binnen toe. Nee, die bal gaat er niet. Nu gaat hij er wel in. Dat was een in de rebound wordt die strafschop benut. Martijn Ballas, die anders nooit direct mist. Ja, miste nu dan in eerste instantie zijn schot. Werd daar gehouden door Björn Meijer, de doelman van de FC Ommen. En de terugspringende bal kwam weer voor de voeten van Martijn Ballas. Ja, en de stand die staat hier dus zeg maar na 12, 13 minuten staat het hier op het Sportpark te Boekwijd. Staat het hier 2-0 voor de DFC Dedemsvaart. Ja, en misschien een droomopening. Ja, dat kun je wel zeggen. 23e minuut. Ik neem u even mee terug. Een voorzet was het van diezelfde Tico Ouwekerk die daar zo, ja, plotseling vanaf de aftrap daar zo aan de linkerkant er vandoor ging. En met een schitterende voorzet bereikte hij Ronan Zwaarstra. En die schoof de bal binnenkant voetje, schoof hij de bal daar zo achter Meijer. En dat betekende 1-0. En daarna was het toch de FC Ommen dat goed erdoor kwam. En dat de zaakjes behoorlijk goed op de zaak had. Het DVC

0: prima voorzet afleverde, wat niets opleefde voor hun. Maar er kwam dan die 12e minuut en het was Tico Ouwekerk die als een haaste vandoor ging. Aan de linkerkant passeerde er enkele mannen binnen de strafschop. Ja, en een klein tikje is dan voldoende of hij ging plat. En dat betekende dan die strafschop en die werd dan door Martijn Ballas achter de doelman van OVC, FC Omme neergelegd. En dat betekent 2-0 in het voordeel voor DVC Dedevaart. Voor menigeen een droomstad.
1: Kijk Ben, dankjewel voor nu. We gaan verder met muziek van de Four Non Blondies. Dit is What's Up.

0: Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Dat is een hele andere.
1: Dat snap ik dat je dat zegt,
0: ja,
1: Rick.
0: Ja, precies. Dat is,
1: dat is wel een van zijn bekendste.
0: Ja, daarom. Ja. Maar dit was Together Forever.
1: Precies.
0: Ik werd gewoon spontaan gerickrolled hier in mijn brein. Dat is echt bizar.
2: Dit is het dan.
1: Voor jou natuurlijk sowieso al een dingetje.
0: Ja, precies. Gaan wij ondertussen even naar de tussenstanden van vandaag. Van de wedstrijden die wij volgen.
1: Ja, MVV 69 tegen Mariënberg is nog 0-0. DVC Dedemsvaart tegen FC Ommen is 2-0. DOS 37 tegen Helios is 0-1. Bruchterveld tegen Bergentheim is 1-0. En HHC staat met 2-0 voor tegen IJsselmeervogels.
0: Kijk, en dat, die volgen wij hier ook uiteraard via onze verbindingen die we hebben met de Boshoek in Arneberg. Dus dat gaan we uitgebreid ook nog zo volgen. Dus nog steeds 2-0, daar zal het ook inmiddels wel rust zijn, gok ik. Hè?
1: Daar is het inmiddels wat rust, ja. En het is ook iets onvriendelijker geworden, begreep ik.
0: Oh jee.
1: Dus goed moment om even thee te gaan drinken.
0: Ja, dat lijkt me verstandig. Het is 1-2-4 met de sporttribune met nu Sam Vender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: Union. Hoor je bij RTV 4 in de Sporttribune.
1: De Sporttribune.
2: Sportnieuws.
3: Ja, de sportnieuws van zaterdag 3 oktober 2026. En schaatsers uit onze regio moeten nog even geduld hebben voor ze het ijs op kunnen bij de kunstijsbaan De Schegg in Deventer. Want de baan is te kampen met een defect koelsysteem. Op de website staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden en daardoor kan er nog niet worden begonnen met het maken van ijs. Nou, normaal gesproken openen de kunstijsbanen rond 10 oktober, maar dat gaat dit jaar dus niet lukken. De organisatie hoopt volgende week meer duidelijkheid te hebben over de situatie. En op donderdag 15 oktober komt Ajax Amsterdam een clinic geven bij SV Nieuw-Leuzen. Tijdens deze voetbaldag kunnen kinderen trainen als een echte Ajaxiet, leren ze nieuwe skills en beleven ze vooral heel veel voetbalplezier samen met leeftijdsgenoten. De Ajax Clinic is voor jongens en meiden vanaf 6 tot 14 jaar van ieder niveau. Iedereen is welkom, dus je mag gerust je voetbalvriendje of vriendinnetje meenemen. En inschrijven gaat via de website van SV Nieuw-Leuzen, waar je ook meer informatie kunt vinden. En de badmintonvereniging Twente Rand uit Den Ham onder andere begint in oktober weer met de jaarlijkse introductielessen voor iedereen vanaf 16 jaar. Het startprogramma van de badmintonbond wordt gegeven door eigen clubtrainers en is gratis te volgen in sporthal De Beukenhagen in Den Ham en in Het Punt in Vroomshoop. En dat duurt een week of 7. Kun je op een laagdrempelige manier kennis maken met de sportbadminton onder begeleiding van enthousiaste leden en clubtrainers. En de aftrap is op dinsdag 20 oktober vanaf 7:30 in De Beukenhagen in Den Ham. En op woensdag 21 oktober vanaf 8 uur in Het Punt in Vroomshoop. En dan nog een kleine vooruitblik naar de wedstrijden van morgen. Zondag 4 oktober in de vierde klasse E speelt SV Nieuw-Heten tegen Lemelerveld. Vijfde klasse F, VV Lettelen tegen SC Balkbrug. Vilsteren tegen de Gazelle en Hoornhorst tegen Wezepen. En in de vierde klasse C is VV Ruinerwold tegen USV. En Rap Tim tegen EMMS. En alle wedstrijden beginnen om 2 uur.

0: Cheap en One Republic, You're the Rich Love in de sporttribune. Er is gescoord bij DOS 37 tegen Helios. Net stond het 0-1, maar wat staat het nu dan, Henry?
1: Ja, het staat nu 1-1. Het was aan de rechterkant een hele goede actie van Manik Fokker, die als een gek langs, of als een, ja, met heel veel energie langs de rechterkant opstoomde naar voren, zoals Manik dat heel erg goed kan en wat we ook van hem gewend zijn. Hij gaf die bal perfect voor op het hoofd van Kevin Huizink en hij als spits wist daar wel raad mee. En kop tegendraads de prachtige 1-1 binnen. Het was een fantastisch mooi doelpunt, vooral een mooi uitgespeeld doelpunt. En ja, dat geeft ook een heel goed signaal van deze wedstrijd, die dat ook nodig had. Want ik zei nog toen we gingen rusten, deze wedstrijd heeft iets meer vuur nodig, iets meer spirit nodig en er moet gesproken worden in de rust. En ik denk dat Gerard Cox, de trainer van DOS, dat ook zeker gedaan heeft. Dat hij even goed zijn zegje heeft gedaan. Want ja, het staat 1-1. De jongens hebben daar goed naar geluisterd. En het is te hopen dat we iets meer vuur krijgen. Iets meer spirit. Want DOS is echt niet minder dan Helios. Alleen Helios, ja, die kon rustig achteroverleunen. En DOS laten voetballen. En op het gemakje die wedstrijd uitspelen. Maar ja, dat is nu helemaal anders. Want het is nu weer 1-1. Die wedstrijd is weer helemaal open. En alles is mogelijk. En ja, op dit moment is het ook weer een spel aan het worden waar twee ploegen gaan vechten om misschien wel de overwinning. Op dit moment aan de rechterkant, de linkerkant, de voorzet van een speler van Helios. Die gaat voor iedereen die DOS aanhangt gelukkig voorlangs. En die gaat helemaal over de as heen. Die gaat naar de rechterkant en die wordt nu weer voorgezet. En dan wordt het weer heel gevaarlijk. Maar het is wederom Manik Fokker die ditmaal een hele goede verdedigende actie in huis heeft. Want hij kopt die bal tot hoekschop. Die hoekschop ga ik nog even meenemen. Want dat kan natuurlijk altijd gevaarlijk zijn door je spel. Situaties of zoals dat tegenwoordig heet, set pieces, die zijn heel bepalend in het voetbal. En dat zie je in het amateurvoetbal, zie je in het betaalde voetbal. En ja, dus die hoekschop gaan we even meenemen. En dat is in de 50ste minuut, dus we zijn net koud en wel uit rust. Het is nu al leuker dan de laatste 20 minuten van de eerste helft. Dus ja, voetbal is inderdaad heel veranderlijk. Het kan soms allemaal zo veranderen. En op dit moment wordt de hoekschop genomen, wordt ingelopen door, die wordt overgeschoten. Dus die bal die gaat achter het netje van DOS. En Gijs Willems die gaat die bal even rustig ophalen. En het blijft hier dus 1-1. En ja, we hebben weer een wedstrijd, Rick. En gaan er misschien nog een mooie middag van maken. En wie weet gaat DOS deze middag een resultaat halen. Maar ja, dat denken de jongens van Helios natuurlijk ook. En ja, we zullen het mee gaan maken. Op dit moment ligt het spel even stil. Want er is even een scheidsrechter gaat even kijken bij een speler van DOS, in dit geval Kevin Huizink, die iets bij zijn hoofd zit, maar dat valt gelukkig allemaal mee. Nou, die bal wordt door Nick Laman, een van de spelers van Excelsior, overgekomen. Die bal wordt uitgeschoten. Ja, die bal wordt naar de keeper, die schiet hem uiteindelijk vervolgens weg. Een scrimmage op het middenveld wordt opgenomen door Sander Kuik. Die kan die bal opplaatsen naar Levi ter Haren. En die speelt weer naar Kevin Huizink. Die speelt weer terug naar Levi ter Haren. Een beetje tic-tac voetbal. We gaan naar de rechterkant, naar Levi Schaap. Jeugdspeler van DOS die ook goed kan voetballen. Die bal voorzet. Die bal gaat veel te laag. Als die bal inschiet, dan kan zo een speler van DOS, een van de voorwaarts, hem binnenlopen. Maar ja, dat gebeurt niet. Ja, het is hier dus wel al heel wat meer spannender als voor de rust. En ik hoop dat we een echte wedstrijd gaan zien, Rick. En op dit moment is het met 52 minuten op de klok in Vriezenveen tussen DOS 37 en Helios 1-1.
0: Henry, dankjewel en we spreken je straks.
1: Oké, Rick, tot straks.
0: Gaan wij nog eventjes kijken naar een hattrick die is gescoord, hè? En een andere wedstrijd, ja, de vierde divisie.
2: Zeker, de vierde divisie is ONS Sneek. En die hebben de mannen uit Vriezenveen van Deto op bezoek. En daar is het een beetje de Frank Smit show aan het worden inderdaad. Want in de 17e minuut opende hij daar de score. Doede de Jager deed vijf minuten later namens ONS Sneek iets terug. Maar nog geen 2 minuten daarna was het weer Frank Smit met de 2-1. En weer 5 minuten daarna, ik zie een patroon, komt de Thomas Dijkstra met de 2-2 was het toen nog namens ONS Sneek. Maar 1 minuut daarna was het weer Frank Smit die de 3-2 voor Deto staat. Er zijn nu 39 minuten gespeeld. 3-2 voor Deto en 3 doelpunten in 1 helft, dat noemen wij
0: een hattrick.
2: Precies.
0: Ik heb net nog even opgezocht of het zeker een hattrick was. En dat was een hattrick. Dus, in de tweede divisie zijn ze ook begonnen. HSC is nog steeds op voorsprong in Hardenberg, ja, tegen de IJsselmeervogels.
2: Zeker. Brujic is in de kleedkamer gebleven en Steenvoorde is daarvoor in de plaats gekomen. En we gaan volgen of dat in de tweede helft effect gaat hebben.
0: We gaan het uitgebreid hier volgen in de sporttribune. Met nu muziek van Rondé. Dit is Oh My God.

0: Oh my god, Rondé hier op RTV4. En oh my god, dat hebben ze misschien ook wel gedacht. Nou ben ik even kwijt.
1: DVC.
0: Ja, daar gingen we heen natuurlijk. Ben Harms, of niet?
2: Ja. Ja, DVC, deze vader, de FC Ommen. Ja, het blijft hier spannend hier op het Sportpark Boekweit. Want we zitten in de 41ste minuut. En DVC, deze vader, speelt met 10 man verder. Ja, nadat in die fase dat ik u gemeld had dat het 2-0 werd voor de thuisploeg. Was het dan dat het, FC Ommen toch een paar eigenlijk, geen opgelette kansjes. Maar het waren wel kansjes, maar die ballen gingen over naast. En de cornerballen die niets op. Leverde. Maar in ieder geval in de 32e minuut werd er toch een wissel. Het was een ontslagstraf van de FC derde paard wat naar de kant toe ging met een blessure. Wat naar de Kampinga was een invaller. En dat was bij de FC Ommen was het Jordan Hekman die eruit ging. En hij werd vervangen door Robin Otten. Tot zover dan de 11 spelers. Maar in die 41ste minuut moest de FC derde paard door met 10 man. Want de aanvoerder verdedigde. Was daar zo van de FC derde paard, Quinten Prins. Hij kreeg de bal iets wat slordig aangespeeld, kon er net niet bij en miste de bal, maar daarbij tikte die ook de doorgebroken speler. En ik dacht dat het die Sydney Flim was die daar zo doorbrak en hij werd neergelegd. En dat betekende dat scheidsrechter van de dienst Pascal Mooi weer niks anders kon doen dan de rode kaart gaan trekken. En dat betekent dat DVC Dedevaart verder moet daar met 10 man met een 2-0 voorsprong. Dat betekent dat er dus een mannetje uit de voorhoede gaat zakken naar achteren toe om toch die verdediging incompleet te houden. Want het is een compacte verdediging en vandaar dus dat DVC Dedevaart probeert eruit te komen en wat tot 2 keer toe dat ze daar zo de FC Ommen hebben kunnen verschalken. 2-0 hier nog steeds bij DVC Dedevaart. En daar gaat hij dan die razendsnelle storm kunnen aan die rechterkant. Maar die schiet de bal veel te hard voorlangers om daar zo Janno Westerman te kunnen bereiken. En die gaat over Westerman heen. En dat is toch verschrikkelijk jammer dat die bal daar zo uit die uitval van de DVC derde vaart, dat ze er niets meer mee verder kunnen doen. Met 43 minuten hier gespeeld op het Sportpark Boekweit met 2-0 voorsprong voor DVC derde vaart.
1: Yes, Ben, dankjewel. Gaan wij door naar Bruchtenveld. SWS Bruchtenveld tegen Bergentheim en Clubbers.
3: Ja, even kijken. 57 minuten op de klok. Stand nog steeds 1-0 voor Bruchtenveld. Maar ik moet zeggen, dat wordt steeds moeilijker. Want Bergentheim die gooit met 4-5 man, die zet echt de druk erop. En net was er een geweldige redding van keeper Senne Lammers. Die daar een geweldige pegel op een formidabele manier stopte. Nu dan komt die bal weer hoog voor. Komt bij de aanvoerder van Bergentheim, die gooit voor. Maar goed, Gijs Oring die moet toch iets rustiger, want ze worden een beetje paniekeriger. Gijs Oring met name, die als hij iets rustiger blijft, dan is het tijd genoeg. Maar goed, die bal wordt dan nu als corner verwerkt. En die is dan voor Bergentheim, de bal voor. Even kijken, die pakken we even mee. Van Bergentheim zet echt druk nu. Bruggeveld is echt vrouwen en kinderen eerst om toch die 1-0 over de streep te trekken. Met nog een ruim een half uur te spelen wordt het lastig. Komt die bal voor. En die gaat over de hele iedereen heen, maar er staat bij daarvoor weer een corner van voor Bergentheim. Dus Luc Bijemens die zat er een voet voor, dus dat was op zich goed. Dan komt de corner van de Graaf, die gaat die corner nemen. En dan even kijken wat er van gebeurt. Komt met links, gaat hij hem indraaier proberen te maken. De mannen staan op de 16, lopen nu in. En dan, dat was een ingestudeerde Ronnie Akkers die op de 16. Maar gelukkig stond Luc Bijmens, die stond ervoor om de bal tegen te houden. En de bal was een ingooi voor Bergentheim. Dus ja, Bruggeveld die moet echt met de billen bloot, zou ik al zeggen. Want ze krijgen het heel zwaar. De keeper erbij, ja, is goed zo. Nou, en dan hopen dat we een beetje met de tegenaanval even de rust pakken. En dan Sander Lambers, kan hij de bal naar Milan Veneman met Julian Smit, maar die bal gaat over de lijn. Dus ja, voorlopig een zwaar bevochten 1-0 voor Bruggeveld. Maar voor hoe lang het duurt, dat is verrassend. Want ze hebben er nu nog Koos Snipper. Die komt stomme opscheid, dat is een vrije trap toch? Er liggen twee man van Bruggeveld, maar goed. Nou moet het... Oké, Lucky. Ja. Ja, ingooi. Oké. Het wordt spannend, jongens. Maar het wordt een aantrekkelijke wedstrijd zo.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Wat spannende wedstrijden, daar houden we van. Enk, dankjewel. En we gaan gelijk door naar Henry, want die staat nog steeds bij DOS 37 tegen Helios. En Henry, ja, daar is even slik, hè? Daar geloof ik, begrijp ik.
4: Ja, dat is zeker even slik. Je zegt het heel erg goed. DOS heeft zo geknokt om die 1-1 op het scorebord te krijgen. En dan is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Echt helemaal niks. Even tot rust komen, even zelfs nog proberen om die 2-1 te maken. En dan zo uit een hoekschop. Ja, de keeper die pakt die bal, die wil hem uitschieten. En ja, eigenlijk draait iedereen zich alweer om met de ogen naar de andere kant gericht. En die keeper die doet iets fout. Ja, wat hij precies fout deed, ja, Joost mag het weten, zoals ze dat dan zeggen. Bastiaan Liefdink, die straks de kippen bij van Helios om die bal af te pakken. En die schiet gewoon 1-2 in een netje. Ja, daar sta je dan met je goede gedrag. Zoals dat gezegd wordt. En het is alweer 1-2. Daar heb je zo keihard voor moeten knokken om op die 1-1 te komen. En door een menselijke fout. En iedereen maakt fouten. Dus die jongen kunnen daar ook niks verder. Moet daar ook niet, die moet ook weer verder. En die moet het hoofd omhoog. En het is op dit moment 1-2 voor Helios. En eigenlijk totaal niet nodig. En, eigenlijk is de wedstrijd die een beetje op en neer gaat. DOS is op dit moment ook weer in de aanval over links via Sander Kuik. Die bal goed inbrengt. Ja, die bal die wordt weggewerkt door de verdedigers van Helios. En ja, het is soms een beetje voetbal waar je van denkt van ja, wat is dit? Wat voor wedstrijd zit ik te kijken? Maar er zit wel iets meer vuur in. Ja, op dit moment krijgt Levi Schaap een hele grote kans. Maar ja, die verprutst hem dan weer in de 16. En dan komt die bal bij, even kijken bij, dat is Jesse Smit is dat. Hij is weer teruggekomen, de hele tijd afwezig geweest bij DOS. Maar die zet hem achterwaarts en dat is een doelschop voor Helios. Ja, het is een hele rare wedstrijd waarin dingen gebeuren soms waarvan je denkt van hoe is het mogelijk? En anders, het kabbelt ook af en toe heel erg op en neer. En dan in één keer is er weer een beetje vuur in de wedstrijd. Maar dat doelpunt, dat was echt heel raar. Totaal niemand verwacht. Het publiek stond er ook een beetje beduust bij te kijken. Maar ja, het is wel een realiteit dat het op dit moment 1-2 is voor Helios. In een wedstrijd die nu weer gedomineerd wordt, of gedomineerd, dat is een beetje een groot woord, maar die nu weer de kant van Helios opgaat. En er wordt de linksbuiten, die wil hem voorzetten, maar dat wordt geblokt door Manning Fokke, die een hele goede wedstrijd speelt. Hij was ook betrokken bij het doelpunt. En Manning die zit ook goed te verdedigen, die zit echt goed aan het voetballen. En nu gaat hij weer naar Fabian Putt. Dat is toch ook wel een rustpunt in de achterhoede van Helios. Ja, dat heeft Helios toch wel iets meer. Die hebben iets meer die ervaren krachten die dan het verschil kunnen maken. Als ik dan een Sander Krijns noem, een jongen die dus ook bij verschillende grotere clubs heeft gespeeld. Die jongen kan voetballen, die slim, die houdt af en toe die bal even bij zich. Ja, dat zie je toch bij DOS wat minder. Dat is een jonge ploeg die dan toch soms net iets verkeerde beslissingen neemt. En je ziet het ook bij de keeper. Best een keeper met een talentvolle keeper. Maar ja, heeft ook zo her en der zijn foutjes. En dat is heel jammer. In de rust sprak ik nog even de eerste keeper. En ik vroeg aan hem van wanneer hij weer terugkomt. Nou, waarschijnlijk keept hij zijn eerste wedstrijd 24 oktober weer na de break. En dat kan DOS wel gebruiken. Want DOS moet iets meer ervaring hebben. Want ja, de jeugdigheid is natuurlijk mooi, maar dat moet wel samengaan met ervaring en met slimmigheid. En ja, en zo'n keeper die kan dan net iets meer rust geven. En ja, dat kan je vanmiddag wel de kop kosten als DOS zijnde. Dat is natuurlijk jammer. Op dit moment wordt er weer een jeugdspeler ingebracht aan de kant van DOS. Dat is Tijn de Lange, ook wel een goede speler. Maar ook nog weinig ervaring en ook nog heel erg wisselvallig. En dat kenmerkt jonge spelers. Aan de kant van Helios komen er ook twee wissels binnen. Ik heb zo even niet paraat wie dat zijn natuurlijk. Dat kan ik niet zo snel bekijken. Maar in elk geval, er zijn drie wissels op dit moment binnengekomen. Dus verse krachten. Hoekschop wordt genomen. Ja, en dan gaat weer Gijs Willems. Die gaat weer, dat is ook niet zijn sterke kant. Weer over de bal heen. Hij heeft hem nu wel in de handen. Ja, hij pakt hem rustig op. Ga even kijken dat hij niet weer diezelfde fout maakt als net waar de goal uit viel. Nee, hij gaat nu, speelt hem nu naar de goede kleur. Dat is in dit geval naar Nick Laman. En die plaatst hem naar de nieuwe ingevallen Tijn de Lange. Die gaat hem weer terugplaatsen. Ja, en op dit moment krijgen we dus even een wedstrijd waarin weer even gekeken wordt naar de openingen. En even kijken, Mark van Pijkeren die bouwt op weer naar Nick Laman. Die brengt die bal naar het middenveld, naar Sander Kuik. Neem deze aanval nog even mee. Tenminste, als het een aanval wordt, ja, dat wordt het. Want Sander Kuik gaat hem plaatsen naar Tijn de Lange. Ja, die loopt even door. En die zet hem op zich wel goed voor. En daar komt die bal. Ja, die bal wordt dan weer net niet opgevangen. Dat is ook het verhaal van vanmiddag. Alles wat in de 16 komt, is net niet voor DOS. En elke keer wel voor Helios. Dat is ook vaak de skill. Ook wel een stukje voetbalgochme. Want die achterwaartsen van Helios zijn dan net iets slimmer in zo'n situatie. Op dit moment komt die bal weer over rechts. Via Manning Fokker, die zet die bal goed voor. Weer een hele goede voorzet. Oh, en die bal, want dat is heel erg jammer. Ja, nu laat ik mijn supporterstaat natuurlijk even de vrije loopband even kijken. Giel Dasselaar, die kon hem zo binnenkoppen, maar ja, die kopt hem naast. Maar ja, ik ben natuurlijk als verslaggever ook een beetje neutraal. Dus die bal die gaat gewoon naast. Dat is voor iedereen die Helios aanhangt natuurlijk geruststellend. Maar voor DOS was, de mensen voor DOS was het jammer. Nee, de wedstrijd hier is met nog... ja, kan nog. DOS kan hier nog wel een resultaat halen. Helios kan natuurlijk ook met resultaat weg. Maar het is met 67 minuten op de klok is het hier 1-2 in het voordeel van Helios op een zonovergoten sportpark het midden in Vriezenveen.
0: Dus nog eventjes binnenknijpen daar, Henry.
4: Ja, zeker weten. En ja, het kan nog. Ik denk dat 20 minuten met wat blessuretijd. Dus ik denk 23, 24 minuten zal hier nog wel gevoetbald worden, verwacht ik.
0: Oké, nou, we blijven het volgen. Henry, dankjewel. Ja. En dan gaan we door naar MVV 69 tegen Marienberg. En Wolter is daar. En Marienberg is goed onderweg, of niet, Wolter?
5: Ja, Marienberg, het is eigenlijk een beetje anders wat de stand zegt. Marienberg is gelijk in de eerste helft, binnen 3 minuten stonden we een hele mooie aanval, stonden gelijk voor met 1-0. Later, 10 minuten later, een mooie vrije trap. Die werd aangeraakt door een speler van Marlen, maar ja, wij kwamen ook 2-0 voor. Over het algemeen, als ik de kansen in de eerste helft van Marlen heb gezien, had Marlen ook wel met 3-2 voorkomen staan. Ook met 5-2 de MVV bedoel ik. Dus we zijn nu net aan de tweede helft begonnen en we zijn nog maar net nog geen 10 minuten onderweg. En was van de MVV 96 een hele goede aanval. En de eerste instantie, de keeper had hem nog, maar de tweede instantie werd hij goed ingeschoten. De MVV 69. Ja, en als je gewoon als een neutrale toeschouwer naar deze wedstrijd zou kijken, dan zeg je... MVV is toch wel de bovenliggende ploeg. Ik had het meer verwacht van Marienberg. MVV gooit fysiek wel heel veel kracht in, maar... Niet gemeen, echt niet. Dus we staan voor. Maar ik weet niet hoe dit vanmiddag hier in de half loopt.
0: Oké, nou, dus, hou ons op de hoogte, zou ik zeggen.
5: Ja, doe ik.
0: En dan gaan we kijken wat de uiteindelijke uitslag wordt, Rick.
1: Ja, want het wordt een hele spannende middag nog. Want het zijn uiteenlopende scores. We kunnen wel even een rondje tussenstanden even doen. Want ja. Op dit moment... nou ja, goed, we hoorden net 0-2 dus bij MVV tegen Marienberg.
0: En DVC Dedemsvaart staat 2-0 voor tegen FC Ommen.
1: En DOS 37 tegen Hedel staat op dit moment 1-2.
0: En het is 1-0 bij Bruchterveld tegen Bergentheim. En HHC heeft een tegengoal moeten slikken. Die hadden we ook nog niet gemeld tegen IJsselmeervogels. Want daar heeft in de 48e minuut Jim Beers gescoord. Maar de wedstrijd golft wel op en neer. En er zijn wel de nodige kansen ook voor HHC. Dus ook dat blijven we goed in de gaten houden. Een hard schot van Pauls in de 58e minuut. De 59e minuut. Deuling die op de keeper af mag. Maar het is nog geen goal daarbij. Dus ook dat blijven we volgen. Het is spannend vanmiddag.
1: Het is een spannende uitzending vanmiddag. Het is de sporttribune waar je naar luistert. We volgen dus diverse wedstrijden, waaronder dus HSC tegen de IJsselmeervogels. MVV 69 tegen Marienberg, DVC Dedemsvaart tegen FC Ommen, DOS 37 tegen Helios en Bruchterveld tegen Bergentheim. Zometeen is het tijd geworden voor het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we gewoon terug met de laatste...
0: De laatste minuten van alle wedstrijden.
1: Zeker.
0: En ook ONS Sneek tegen Deto houden we nog even met de schuin nog in de gaten. Want ook daar is een zuivere hattrick. Het is daar nu rust. 3-2 voor de Deto staat het daar. En we gaan het in de gaten houden. Hoe dat daar verder verloopt. HHC houden we natuurlijk nog bij. En nog veel meer sportnieuws. En hele goede muziek.
1: Zeker.
0: Nou Rick, goed recept zou ik zeggen.
1: Zeker. Dus hou hem hier aan tot met 5 uur. De sporttribune bij RTV 4.

0: Sporttribune.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
0: Dit is RTV 4.
1: De RTV 4 Sporttribune.
0: RTV 4.
1: De Sporttribune.
8: Het is zaterdag 3 oktober 2026, deel 3 van de Sporttribune van deze zaterdag.
9: En het is ontknopingstijd, kunnen we wel zeggen, want alle wedstrijden die we volgen zitten in de eindfase. We gaan bij MVV 69 tegen Marienberg kijken, daar staat het 0-2. DVC Dedemsvaart FC Om is 2-0. DOS 37 tegen Helios is 1-2. Bruchterveld tegen Bergentheim is 1-0. En HHC moet een 2-1 voorsprong verdedigen tegen IJsselmeervogels.
8: We gaan het hier vanmiddag volgen tot met 5 uur in de Sporttribune.
1: De Sporttribune.

0: Angel of Harlem, U2 hier op RTV 4. En van Harlem schakelen we zo moeiteloos door naar Bruchtenveld. Want daar is Enk Lubbers bij Bruchtenveld tegen Bergentheim. En Enk, is het daar nog steeds billen knijpen?
1: Ja, nog steeds. Meer dan daar. 80ste minuut en er stond nog steeds 1 over Bruchtenveld. Maar Bergentheim die schroefde tempo op. En ze kregen net ook wel wat kansen. Maar goed, Sander Lammers staat er ook goed te keepen. En ja, Bergentheim die maakt de kansen wel een beetje omzeep eigenlijk. Ze krijgen de kansen wel, maar Bruggeveld staat met een furieus gebeuren goed te verdedigen. En ja, nu dan kijken wat ja, Luc Beemens. Oh, er wordt een. Even kijken, er wordt gevaarlijk. De nummer 12 van Bergen Slingen. Slalom te door. Nee. Nou ja, je hoort het, hè? Het publiek die schreeuwt om een strafschop. En, maar goed, de keeper raakt geblesseerd doordat de speler van Bergentheim zelf doorging op de keeper. En ja, een scheidsrechter maakt een armgebaar van geen strafschop. Het is gewoon duelkracht. En nou, nu is de keeper, die ligt daar even bij van de goed keepende Sander Lammers. Die doet het geweldig vanmiddag. Maar goed, ik denk dat het wel meevalt. Dat het meer ook een beetje schrik is en zo. Ja, de scheidsrechter trekt hem omhoog. En ja, is gewoon een denkend doeltrap voor, ja, voor Bruchtenveld. Geen rare dingen. Maar het is spannend. Het is echt gigantisch spannend. En Bergenheim die probeert er van alles aan te doen om ooit dat natuurlijk die goal te maken. Maar het is... voor Bruggeveld is het echt verdedigen. En dan komt er weer een wisselspeel van Bergentheim en een van 2 meter zwart. En die lange, kijken wat is er nu dan, een vrije trap? Nee, een bal, keeperbal voor de scheids. Of aan de scheids naar de keeper toe. 82 minuten, nog een kleine 10 minuten denk ik. En dan, kijken jongens, het zou toch geweldig zijn als Bruggeveld dit over de streep trekt. Van, ondanks de favoriet van Bergentheim en dan Bruchtenveld met een vanmiddag een beetje een geweldige Milan Eggenhoor die daar dit is een vuurpijl vanaf Bergentheim. Bergentheim begint ook minder te voetballen en met lange ballen en dus het gaat over en weer nu. Het is echt billen knijpen, vrouwen en kinderen eerst en het wordt een spannende 10 minuten nog.
0: Nou, ik wens je daar heel veel sterkte bij, Henk, om het allemaal te overleven. En we spreken je straks weer.
1: Is goed.
0: En dan gaan we gelijk door naar Henry, want die is nog bij DOS 37 tegen Helios. En we hadden het net bij die andere wedstrijd ook over billen knijpen. Hoe is het bij jou, Henry?
2: Nou, het is hier niet echt meer billen knijpen. Terwijl ik aan het praten was over Bruchtenveld tegen Bergentheim, waar het nog heel spannend is, is hier eigenlijk de spanning wel weg. Want in de 83e minuut werd het met een mooie combinatie tussen invaller Glenn Kobersen, die vroeger nog bij HAC gespeeld heeft. Iedereen kent hem wel in jullie regio. En hij gaf hem een hele mooie paas op, steekpaas op Sam Thomas. Die ging de 16 in, omspeelde de keeper Glenn of Gijs Willems van DOS 37 en kon hem zo in het lege netje intikken. Dat betekent dat hier de stand niet 1-2 is voor Helios, maar 1-3 voor Helios. Ja, en dan kun je toch wel even zien dat dat wel even wat doet met die jongens van DOS 37. Die proberen er nog wel. Op dit moment nog een aanval over rechts via Levi Schaap. Maar die komt weer niet aan. Ja, het is gewoon heel erg jammer voor DOS, in iedereen die DOS een warm hart toedraagt, dat dit gebeurt. Die 1-2 was toch wel een beetje een nekslag. DOS die heeft alles gedaan om die 1-1 op het scorebord te krijgen. Op dit moment gaat Sam Thomas er weer weg. Gevaarlijke speler maar aan de linkerkant. Maar hij struikelt over zijn eigen benen. En die bal wordt opgepakt door Manning Fokker. Ja, het is toch weer een beetje het verhaal van de wedstrijd. Dat die 1-1, waar DOS zo hard voor geknokt heeft. En dan maakt die keeper een afgrijzelijke blunder. En dan kan die keeper, iedereen maakt fouten. En die keeper heeft fout gemaakt. En ja, dat is jammer. En dan kom je op 1-2. En dan gaan die kopjes naar beneden. Dan zie je een mentale kwestie worden. En dan, Helios put er natuurlijk weer alle krachten en energie uit. Die hebben veel ervaring. Brengen nog een keer Glenn Gobesen, wat ik net al zei. Met zijn alle ervaring. Geeft die steekpaasjes in het midden. Die doet niks te veel. Doet geen trap te veel. Die kijkt gewoon rond. Die weet dat het al gespeeld is. En bij DOS is men zoekende. Die jonge jongens die weten eigenlijk niet wat ze precies moeten doen. En hebben best veel potentie. Maar op dit moment is het allemaal net niet. En ja, echt, op dit moment ze knokken er wel voor. Krijgen een vrije trap aan de rechterkant via Levi Schaap. ook een van de jeugdexponenten van de DOS-opleiding. En dat is heel goed dat die jongens spelen. En voor de toekomst is dat ook mooi. Want DOS wil op termijn echt wel weer terug naar de eerste klas. En ik denk ook wel dat dat kan. Maar dan is er tijd, geduld nodig. Want op dit moment moet DOS eigenlijk eerst keer weer een wedstrijd goed spelen in de tweede klas. En een wedstrijd daar binnen. Dat zal vanmiddag moeilijk worden. Maar de competitie is nog lang. Op dit moment een voorzet. Die wordt ingebracht in de 16. Maar het wordt weer weggebracht. Het hele veld ligt open. Op dit moment gaat daar de nummer... nummer 10, dat is Juan Wenning. Ook al zo'n levensgevaarlijke speler die de 0-1 binnenkopt. Op een hele geraffineerde manier. En die trapt die bal weg. Hun denken, zoals Helios denkt natuurlijk, van als die bal weg is, is het goed. En de tijd verstrijkt wel. De tijd is nu het grote vijand voor DOS natuurlijk. Weer wordt ingebracht in de 16 nog een keer door Levi Schaap. Maar alle spits, op dit moment is er een extra spits bijgekomen. Olaf de Lang is erbij gezet. Maar ja, natuurlijk ga je nu helemaal 1-op-1 ook voetballen, zoals dat heet. Je doet alles om als DOS zijn om die aansluitingstreffer, in dit geval wordt het dan nog te forceren. Thijs Steenstra, ook een van de jeugdexponenten van DOS 37, is ingebracht. Hij kan met zijn lengte misschien nog wat forceren. Maar ja, het is ook wel, de kopjes gaan echt wel figuurlijk gezien dan naar beneden. Er is heel wat geknakt bij DOS en dat is jammer. Maar ja, nogmaals, DOS moet verder. DOS moet hier toch wel wat... zien dat ze dit om kunnen gaan draaien. Want de competitiestart zal met 3 wedstrijden 1 punt niet goed zijn. En dat weet DOS zelf ook wel. En volgende week wacht een hele lastige uitwedstrijd in Denenkamp tegen SDC 12. En het zal wederom weer een vechten en een moeilijke wedstrijd worden. En het is te hopen dat er wat ervaren krachten terugkomen van blessures. Want die kan DOS heel erg gebruiken. Nou, de keeper is er nog niet bij volgende week. Want die heb ik gesproken in de rust. En die zal over 2 weken weer, op 24 oktober, weer aansluiten. Het wordt een moeilijk verhaal even op dit moment voor DOS. Het zit even in de hoek waar de klappen vallen. Dat kan gebeuren, dat is spot. Maar je moet altijd positief blijven denken. Het seizoen is nog lang. En vorig jaar is DOS heel slecht, of heel goed begonnen aan de competitie. Heel goed en heel slecht geëindigd. Nou, laten we hopen dat het dit jaar andersom gaat. Heel slecht beginnen en heel goed eindigen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook zo gaan draaien. En het kan ook zo gaan lopen. En komen de paar jongens terug van blessures. Dan kan het zo in één keer de andere kant op gaan rollen. Op dit moment een situatie op het middenveld. Waar Thijs Steenstra bij betrokken is. Die weet ook even niet goed waar hij met de bal moet. Dat is ook wel een beetje het probleem van DOS. Ze niet goed weten waar die bal... Er wordt weinig vrijgelopen. Er wordt...

0: beter te spelen. Op dit moment een voorzet van Levi Schaap in de 16. Ja, komt die bal bij Levi ter Haar. En die bal wordt naar Mark van Pijkeren. Ja, die stift hem over. En ja, dat is eigenlijk een beetje het verhaal van deze wedstrijd. We zitten in de, ja, in de slot, dying seconds van de wedstrijd. Het is de 90ste minuut. Ik denk niet dat er heel veel bijgeteld wordt. Misschien dat ik het even kan uitpraten als dat kan. Of misschien is het nog ergens anders bij Enk nog spannend bij Bergentijn. Even overleg, wat kan ik het beste doen?
1: Je mag wel even door hoor, geen probleem.
0: Ik ga even door, ja. Ik ga even door, want de wedstrijd is bijna afgelopen. Praat ik even uit, is misschien net zo makkelijk. Maar ik denk niet dat hier heel veel bijgeteld wordt, want zoveel oponthoud hebben we niet gehad. De scheidsrechter, de heer Gebrandi, die ik voor de wedstrijd nog even sprak, heeft een prima wedstrijd gefloten. Heeft het heel goed in de, ja, echt een pluim voor de scheidsrechter die het echt goed gedaan heeft. Daar is niks op aan te merken, weinig fouten gemaakt. Maar ja, DOS moet zelf te raden gaan en, ja, en goed gaan kijken hoe ze dit weer gaan repareren. En ja, dat de kopjes omhoog gaan, vooral ook bij de keeper, dat hij niet te lang blijft hangen bij die actie. Want daar koopt niemand wat voor, heb je ook niks aan. Dat is gebeurd, kun je niet meer terugdraaien. En ja, daar kan hij ook alleen maar weer sterker uitkomen. En het is belangrijk dat de eenheid bewaard wordt in de groep. En ik verwacht dat ook wel. En Gerard Cox heeft wel heel wat te doen komende weken. Want ja, er zit, want ik heb, ja, als je kijkt naar de voorbereiding van DOS 37 en je ziet DOS nu voetballen, nou, dan denk je dat je naar een andere ploeg zit te kijken. Dus wat dat betreft is er wel heel wat rip. Op dit moment Olaf de Lange, die, even kijken, ik heb nu zien die onderuit gelopen wordt. Nou, dat, die ligt van pijn verschoten op de grond, maar dat lijkt soms erger dan het is. Ik denk, ja, hij grijpt naar zijn knie. Het zou niet mooi zijn voor DOS als hij ook nog uitvalt. Want DOS heeft al zoveel blessures en jongens die er niet bij zijn. Dat, ja, dat breekt DOS toch echt wel op. Want op een gegeven moment kun je natuurlijk niet eindeloos doorgaan met jonge jongens. Die, jongens, ja, daar kun je niet van verwachten dat die de kar gaan dragen natuurlijk. Dat moet toch van de ervaren krachten komen. Die zijn er op dit moment niet. En je moet roeien met de riemen die je hebt. En dat is een van die roeien is Levi Schaap. Die hier over rechts gaat, die hem voorzet. Die hem nog bijna in de goal trekt. Maar ja, de keeper van Helios, Klein Hegeman, die pakt hem gewoon goed uit de linkerhoek. En die gaat de bal weer in de wedstrijd brengen. Ik denk dat we hier zo gaan eindigen. Ik denk dat ik hem even een slotakkoord aan ga praten. Want ik zie dat de scheidsrechter op het horloge kijkt. Dus het zal niet lang meer duren. Want als een scheidsrechter op het horloge gaat kijken, dan weet je wel hoe laat het is. Dan zal het niet meer lang duren voordat hij afluit. Ja, ik denk dat het hier bij 1-3 blijft. De bal wordt nog één keer in de 16 gepompt. Ja, als er nu een doelpunt valt, heb je natuurlijk, ja, is mooi, dan wordt het 2-3, maar dan heb je nog niks. Maar ja, dat is misschien voor het zelfvertrouwen van volgende week wel mooi als die 2-3 nog zou vallen. Nou, die zou nog zomaar kunnen vallen als die hier ingekopt wordt. Maar ja, zoals zo vaak vanmiddag gaat die bal, nu is het ook nog buitenspel. Nou ja, dan krijgen we dat ook nog. Nou, dat kan er ook nog wel bij. En ik denk, ja, het zou ook wel eens buitenspel kunnen zijn. We hebben geen VAR, dus dat kan niet meer teruggedraaid worden. Dus even kijken, die keeper die gaat hem netjes even neerleggen op de 16. Ja, die denkt natuurlijk, ik vind het wel best. Nou, we zijn er zo door, want hij kijkt nog een keer op zijn horloge. Dus het moet toch een keer afgelopen zijn, dacht ik zo. Het is nog steeds 1-3 en nu gaat hij affluiten. Want ik zie dat hij nu affluit en naar de middenstip wijst. Ja, het is hier 1-3 gebleven. Eindstand, zoals hier afgeroepen wordt, tussen DOS 37 en Helios is 1-3. Dat is een, ja, een terechte uitslag. Nee, is geen terechte uitslag. DOS had hier wel een resultaat kunnen halen. Maar ja, op basis van ervaring, slimmigheid is het wel weer verdiend. De cruciale crux in deze wedstrijd was toch ja, toen DOS op 1-1 kwam. En dat vlak daarna een ontzettende zeepert om de oren kreeg door die blunder van de keeper. En toen gingen de kopjes omlaag. Dat is toch wel het verhaal van deze middag. Nogmaals, die keeper kan er, daar moet je niet mee verder gaan. Maar ja, het is wel het verhaal van deze wedstrijd dat toen er wat knapte bij DOS. Helios putte daar weer nieuwe kracht uit. Toen maakten ze ook nog heel slim 1-3. Ja, en met al hun ervaring speelden ze dat dan weer heel gewoon goed uit. Ja, DOS had wel een puntje verdiend op basis van de wedstrijd. Maar ja, zo werkt voetbal niet. Het is hier gewoon 1-3 geworden in het voordeel van Helios. Helios gaat naar 7 punten uit 3 wedstrijden. DOS blijft op 1 puntje staan. Dat is natuurlijk niet goed. Dat staat lelijk. Maar ja, aan de andere kant, je speelt 26 wedstrijden. Volgende week is er weer een wedstrijd. Het is alles weer op 0. In Denenkamp, dan zal er weer gevoetbald worden tussen SDC 12 en DOS 37. Ja, dan begint alles weer opnieuw. En dan, ja, dan zal DOS de rug moeten rechten. Er zal heel veel gepraat moeten worden. Er zal goed getraind moeten worden. Maar ja, deze wedstrijd, die is in elk geval, die staat, die kunnen we niet meer terugdraaien. Het is hier 1-3 geworden in het voordeel van Helios. In een nog steeds zonnevergoten sportpark. En ja, DOS moet gewoon verder en de wonden likken. En op naar de volgende week.

0: Helemaal goed. Henry, dankjewel voor vandaag. Hè. En sterkte nog eventjes met verlies.
1: Ja. Het is maar voetbal en het is niet anders. Het is wat het is, Rick.
0: Nee, dat is zo. Dat is zo. Dankjewel voor vandaag.
1: Ja, graag gedaan. En bedankt, hè.
0: Joejoe.
2: En dan gaan we snel door naar Enk, want bij Brugterveld tegen Bergentheim is het toch zeker wel spannend. Hoe is het daar, Enk?
3: Ja, dat is hier echt bullenknepen. Dus Brugterveld, de kansen van Bergentheim, de keeper, die staat er geweldig te keepen. En nu is het Julian Smit, die probeerde wat, maar goed, dat mislukt, ingooi voor Bergentheim. Dus de klok staat al ruim op 90 minuten, dus scheidsrechter super. Die laat hem nog doorspelen en net was er ook een cornerbal voor Bergentheim. Maar goed, er staat ook weer goed tussen. Luc Beijemens, die knalt die bal gewoon naar voren toe naar Rolf Timmer van Bergentheim. Die probeert die bal weer in het veld te brengen. Bruggeveld, die zit met man en macht te verdedigen. Bergentheim, die pompt en die pompt. En die krijgen ook de kansen nu dan weer een crosspaas over van naar links naar de rechts buiten toe. Dan moet het geblokt worden, want anders dan komt de aanvoerder van Bergentheim, die komt daarna door eens even kijken. Die gaat op de goal schieten. En dat is nog een cornerbal. Cornerbal voor het zat er weer tussen. De keeper zat er weer goed bij. Dus het is een cornerbal. Dat zal wel een van de laatste stuiptrekkingen zijn. Maar het zou toch zonde zijn dat Bergentheim nog een doelpunt maakt. Ja, voor Bergentheim niet natuurlijk. Maar Bruggeveld, die zit echt met man en macht te verdedigen. Ze doen het geweldig goed. En Bergentheim, die mist over en weer de kansen. Nu dan. Oké, er wordt weggekopt. Nu dan een knal. Ah, er staat weer een rug van Bruggeveld zit daarvoor. En dat... Komt die bal er weer in. Die gaat naar de andere kant toe. Dan kan Julian Smit die bal wegkoppen. Ja. Ja hoor. Brugterveld wint met 1-0 van Bergentheim. En Bergentheim die mag zichzelf voor de kop schieten, zou ik al zeggen. Want die hebben zoveel kansen gehad. Ook net nog voor de rust was er nog een niet te missen kans. En die werd ook naast gerommeld, zeg maar. En Brugterveld die... is long naar werken en Bergentheim die kan de wonderlijk en ze hebben aan zichzelf te wijden. Ze hebben dat gewoon niet goed gedaan. Ze hadden het betere van het spel misschien wel, maar Bruggeveld die stond echt te verdedigen. En de 1-0 kwamen ze wel verdiend voor met 1-0. Eigenlijk omdat Bergentheim ook een paar kansjes miste. En maar de tweede helft heeft Bruggeveld eigenlijk geen kans meer gehad. En Bergentheim was de bovenliggende partij. Alleen Bruggeveld die stond heel goed te verdedigen en... nu worden de handen geschud en ook met de spelers van Bergentheim. Dus een rivaliteit is er, maar altijd een sportieve rivaliteit. En de zanger die kan straks de microfoon en de bas lostrekken. Want er wordt nog een feestje gevierd hier in Brugterveld. En het is een mooie middag voor Brugterveld. Niks mis mee.
0: Nou kijk, dat is goed te horen.
3: Dus.
0: En dan we gaan het volgende week allemaal weer merken. Want dan moeten jullie tegen...
3: Volgens mij in Sportlust.
0: Oké, okay. Ook een spannende wedstrijd. Hey, Enk, dankjewel voor vandaag. Gaan wij nog eventjes naar Wolter. Daar heb je nog een goede 5 minuten op de planning staan, denk ik, hè?
4: Ja, we hebben 5 minuten op de klok staan. Maar het wordt een spannende 5 minuten. Het is nog steeds 1-2. We staan voor. Nadat Mannen gescoord heeft, heeft Mijnberg iets meer controle over de wedstrijd gekregen. Maar het is nu de laatste... De laatste minuten, we zeggen altijd die dood als de gladion, maar daar lijkt het wel op. De trainer gaat zeer defensief wisselen, wat ik jammer vind. Want als je terugtrekt, hoe groter de kans is dat je een lucky goal tegen krijgt. Maar ja goed, we hebben de wedstrijd na die 1-2, naar die doelpunt van MVV, hebben we iets meer controle over de wedstrijd. Dennis van der Veen die heeft een 100% kans gehad om te scoren, dan maak je de 1-3 en dan heb je de wedstrijd onder controle. Maar ja, dat gebeurt niet. En ook wel een mooi moment is weer dat Colin Bowen is. En die jongen is naar de, is een hele goede spits. En die na een jaar is hij weer terug. Hij had de kniebanden of de kruisbanden naar die afgescheurd. En hij krijgt nu weer minuten van de trainer. Dus en, daar mogen we blijven zijn. Want scoren vermogen moet eigenlijk weer manjebaar huis omhoog. En Colin is op zich daar wel heel goed in. Daarom zijn we, de supporters waren allemaal blij dat hij weer terug is. Dus in Manjeberg, je moet nog even alles wel erbij zetten. Want... Malle is echt een slechte ploeg, dat meen ik echt. Die jongens die voetbal nog goed, fysiek heel sterk. Maar echt ook een breed gevoel van goede ballen geven ze, goede combinaties. En Marienberg die staat er ook heel veel tegenover. En volgens mij had Marienberg echt niet verwacht dat ze zoveel tegenstand slecht zou krijgen. En dat kon weer het probleem zijn. Kijk, en we maken nu net ook weer een jongen van een Veen, die willen een steekpaasje geven en dan gaat dat helemaal mis. En de beste man die op veld staat, vind ik nog steeds een scheidsrechter. Een jonge jongen en die fluit uitstekend. Die ziet er goed, past goede voordelenregel toe. Ja. En ja, maar qua voetbal is het niet geweldig. Maar goed, we staan nog steeds 1-2. Dus even kijken hoe het afloopt hier.
0: Wordt spannend dus.
4: Ja. Dus ja. Het is niet hoogstaand, maar goed, het is echt werken, echt werken.
2: De spanning vergoedt veel, zeg maar.
4: Ja, dat is, het is zo jammer. Hij heeft net Lennart van de Vereniging geweest, dat is toch een van de betere voetballers voor mij in Berg. Ja, die trainer denk ik ook, een nieuwe trainer, jonge vent, die denkt ook, als ik nou vandaag 6 punten heb, dan doe ik het hartstikke goed. En dat begrijp ik ook wel. Maar je moet ook blijven voetballen. Want als je niet voetbalt,
2: de toeschouwers ook iets bieden, zeg maar, wil je zeggen.
4: Ja, ik hou van mooi voetbal.
2: Ja, precies.
4: En dat brengt die vijfde klas natuurlijk ook met zich mee. En je kreeg het ook niet anders. Maar als je vanmiddag gewoon was blijven voetballen met velden jezelf, dan had je hier minimaal veel velden voor gestaan. Dus, maar ja, goed. We moeten er nog 3 minuten en plus de zure tijd. Dus even kijken hoe het afloopt.
0: We gaan het volgen, Wolter. Dankjewel voor nu in ieder geval. Gaan wij nog eventjes door naar Ben Harms. Die is bij DVC Deemsvaart tegen FC Ommen.
5: Hier op het sportparkje Boekwijk, daar was gejuich, maar geen gejuich aan de kant voor de FC Ommen. Die dichter bij DVC Deemsvaart zou komen. Want we zitten inmiddels even kijken in de 70ste minuut hier op het sportpuntenboek kwijt. Waarbij DVC Deemsvaart natuurlijk met die 10 man in het begin toch een behoorlijke problemen heeft gehad. Niet dat FC Ommen toch de enorme goede mogelijkheden en kansen kregen. Want de ballen gingen net als in de eerste helft over en naast voor de voorwaartse van FC Ommen. Maar in ieder geval, het was bijna was het al raak via Janno Westerman. Maar die raakte het ook de tussen de doelpalen, niet de treffer. Want hij stond daar in zijn eentje, daar in de spits daar van de 10 van Deemsvaart. Maar in die 67e minuut, toen was het toch opluchting aan de kant van DVC. Want het was in de storm kunnen. De verdediger, de jonge verdediger, die kreeg het in één keer op stoom. En hij rende en hij sprintte langs de zijkant. En doelman Björn Meijer, hij dacht dat die bal dus voorgetrokken was, maar niets was minder waar. Via rechterkant, buitenkant voetje, zeilde die bal achter hem en toen stond het 3-0 voor de DVC. Gejuich aan de kant van de Oranje-Blauwen, want het was een enorme opluchting voor hun, want het is wel toch wel 10 tegen 11 en het was een terechte dat de man van DVC eraf ging. Het was een beetje knullig, dat kun je wel zeggen. Maar het scheidsrechter mooi weer, die tot op heden toch tot op moment dus een prima wedstrijd daar hier staat te fluiten. Kon niets anders om de speler van DVC Deemsvaart uit het rode kaart te geven. Maar zo zijn de regels nou één keer, ondanks dat er geen harde overtreding was. Maar in ieder geval, het moest gewoon. Dus de 10 van DVC Deemsvaart tegen de 11 van de FC Ommen. Wat werkelijk een storm op het doel van doelman Jarden te braken. Dus loslaat. Maar dus niet kunnen scoren. Was het dan storm kunnen die zijn storm wel losliet. En de 3-0 aantekende voor DVC Deemsvaart. En dus we hebben nog hier zo te gaan ongeveer een goede 20 minuten.
0: Ben, dankjewel. En we spreken je zo meteen. Gaan wij nog even kijken in Hardenberg, want daar is de wedstrijd ook afgelopen. HC Hardenberg tegen de IJsselmeervogels.
2: Ja, zeker. En dat is ook een heel spannende wedstrijd geweest. De term die we al meer hebben genoemd vanmiddag was hier ook van toepassing billen knijpen. Maar uiteindelijk is het HHC gelukt. Na exact 3 minuten extra speeltijd werd er afgefloten en is het 2-1 gebleven. Voor de voor HHC natuurlijk, tegen IJsselmeervogels. En dat is wel lekker. Na 2 keer verlies en 2 keer gelijk spel voor HHC. En dan kan je weer een beetje omhoog kijken. Dus voor mensen uit Hardenberg. Bergen omgeving.

0: bij RTV 4 en Jump for My Love.
1: En we gaan even snel terug naar, MVV 69 tegen Marienberg. Wouter de Lange, wat is de situatie?
2: Ja, het is hier gigantisch. We zitten in de 4 minuten van de blessuretijd. Marle, MVV 69, krijgt op 5 meter over de middenlijn krijgen ze een vrije trap. Alles staat nu in de sessie van Marienberg. De keeper die moet hem nemen. Ik denk dat hij de in de seconde is. De keeper, ja, hij trapt. Even kijken wat er nu gebeurt. Het is allemaal oranje en... Nee, niemand heeft de bal. Ja, eentje van Marienberg, ja. Nu is Marienberg, ja. We hebben echt veel geluk gehad. Want als het onterecht verliezen, zeg ik ook. Maar we hebben hier vanmiddag onterecht gewonnen. En Marle was een betere ploeg. Ik vond Marle heel goed voetballen. Maar ja, we hebben vanmiddag gewoon geluk gehad hier. En wij gaan met 3 punten terug naar Marienberg in. En voor de keeper... of voor onze trainer vind ik geweldig. Maar qua voetbal hoop ik deze part vergeten. 3 punten bijschrijven en volgende week thuis tegen Kampen. Daar hebben we zo voor kijken. En dat is het enige wat een klein beetje positief is aan deze wedstrijd. Ja, daar ben je 3 punten mee. Ja, heel blij. En vorig seizoen hebben we soms op het laatste, als we goed voetballen, verloren over de pot. En we hebben nu gewonnen. Dus ik ben blij.
0: Dat is te horen in ieder geval, Wolter. Ja. Hey, dankjewel voor vandaag, hè.
2: Ja, geen idee. Goed weekend.
0: Ja, oké. Hoi, hoi. En dan gaan we nog even het sportnieuws doen.
3: De Sporttribune.
4: Sportnieuws.
0: Met Jenne.
1: Jazeker, want schaatsers uit onze regio moeten nog even geduld hebben voor... kunnen bij kunstijsbaan de Schech in Deventer. Want de baan heeft te kampen met een defect koelsysteem. Op de website staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden en daardoor kan er nog niet worden begonnen met het maken van ijs. Nou, normaal gesproken openen de kunstijsbanen rond 10 oktober, maar dat gaat dit jaar dus niet lukken en de organisatie hoopt volgende week meer duidelijkheid te hebben over de situatie. En op donderdag 15 oktober komt Ajax Amsterdam een clinic geven bij SV Nieuw-Leusen. Tijdens deze voetbaldag kunnen kinderen trainen als een echte Ajaxiet, leren ze nieuwe skills en beleven ze vooral heel veel voetbalplezier met leeftijdsgenoten. En de Ajax Clinic is voor jongens en meiden van 6 tot 14 jaar van ieder niveau. Iedereen is welkom, dus ze mogen ook gerust een voetbalvriendje of vriendinnetje meenemen. En inschrijven doe je via de website van SV Nieuw-Leusen, waar je ook meer informatie kunt vinden. En badmintonvereniging Twenterand begint in oktober weer met de jaarlijkse introductielessen voor iedereen vanaf 16 jaar. Het startprogramma van de Badmintonbond wordt gegeven door de eigen clubtrainers en is gratis te volgen. In sporthal De Beukenhaag in Den Ham en in Het Punt in Vroomshoop kunnen deelnemers in 7 weken op een laagdrempelige manier kennis maken met badminton onder begeleiding van de leden en clubtrainers. En de aftrap is op dinsdag 20 oktober vanaf 7:30 in De Beukenhaag in Den Ham en op woensdag 21 oktober vanaf 8:00 in Het Punt in Vroomshoop. En dan nog even een vooruitblik naar de wedstrijden van morgen. Dus in de 4e klasse E is SV Nieuw-Heten tegen Lemelerveld. VV in de 5e klasse F, VV Lettelen tegen SC Balkbrug. Vilsteren tegen de Gazelle, Hoonhorst tegen Wezepen. En in de 4e klasse Noord C Noord is het VV Ruinerwold tegen USV. En Raptim tegen EMMS. En alle wedstrijden beginnen om 14:00.
0: Dit is RTV Wijnluizen, de Sporttribune. Met nu The Cure. Dit is A Forest.

0: The Cure bij RTV 4. Je hoorde A Forest. We gaan even kijken naar Dato. Die gaan op dit moment best wel lekker, volgens mij.
1: Ja, zeker. Ze spelen uit bij ONS Snake. En dat is toch best een lastige wedstrijd. Nadat er, zeg maar, vijf doelpunten in de eerste helft vielen. Binnen 20 minuten was het daarna heel lang stil. Maar nu, in de 80ste minuut, is het 4-2 geworden voor Dato uit Vriezenveen. En ja, wie anders dan Frank Smit maakt ook het doelpunt. Want hij lijkt de enige te zijn die vandaag mag scoren bij Dato. 4 doelpunten in een wedstrijd. Dat is toch wel bijzonder gegeven. Maar in ieder geval ziet het er goed uit voor Dato in de 86ste minuut. Dus nog 4 minuten en wat blessuretijd te spelen tegen Snake.
0: Kijk, en dan gaan we ook weer eventjes schakelen naar Ben. Die is bij DVC Dedemsvaart tegen SV Ommen en waar weer gescoord is.
2: Waar het schitterend weer is, maar waar we ook een heerlijke middag beleven hier zo aan de kant van DVC Dedemsvaart. De supporters van Ommen die zullen wat meer teleurgesteld zijn. Want wij hadden het hier zo in de... Even kijken, in de 80ste minuut, 79, 80ste minuut, was het DVC Dedemsvaart. En dat was werkelijk dan loerend op de counter. Dat kan ook niet anders als je met 10 man in de verdediging staat tegen een FC Ommen, wat men maar niet weet te scoren. Was het dan DVC Dedemsvaart? Aan de rechterkant ging die bal naar die TCV van Dimitri Tempelman. En hij raasde werkelijk langs, ik dacht dat het Kai Weling was, dat hij daar langs ging. En die bal terugtrekkend op de meegekomen Nathan Kampinga, die bijna ter aarde stortte. Zo moe was hij van die lange sprint die hij moest maken vanaf het middenveld. Maar in ieder geval, Nathan Kampinga, hij scoorde daar de 4-0 achter Björn Meijer. En daarmee lijkt die wedstrijd misschien gespeeld. Maar het is toch de eer aan FC Ommen dat toch probeert om hier zo de eretreffertjes nog te maken. En in die laatste 10 minuten kun je wel zeggen, want zo lang zal denk ik scheidsrechter Pascal mooi weer met deze stand niet lang door laten spelen. En jammer was dat, en ook wel weer gelukkig dat hij floot Pascal mooi weer, want het was toch weer een mogelijkheid daarvoor voor Tempelman, die de mogelijkheid kreeg weer op dezelfde manier op de counter vandoor te gaan. Maar er lag ook een speler van de FC Ommen, Matthijs Schotter, die lag daar plat voor doelman Jeden te braken bij de aanval van de FC Ommen, ja, die er te neer gegaan was en daar hij natuurlijk voor moest fluiten. Nu dan, komt het dan. Is het daar Jurgen Rossing? Nee, die loopt zich daar een beetje stuk. Nee, hij krijgt de bal toch maar weer voor zijn voetjes. En DVC Dedemsvaart probeert rustig die bal in de gelederen te houden en een beetje rust te vinden hier zo. Uiteindelijk komen ze daar uit die verdediging en zijn ze op de helft daar van de FC Ommen. En DVC Dedemsvaart zal dan proberen daar zo via Tempelman daar zo aan de rechterkant. Maar die denkt dat hij zich een beetje stuk loopt. En dat doet hij dan ook. Hij loopt zich stuk, Tempelman, in de kluwen van de FC Ommen speler. Die proberen er nu dan snel uit te komen. Maar dat is niet lang. U hoort ook het fluitsignaal van scheidsrechter mooi weer. Ja, een overtreding is daar op een van de spelers van deze. En dat is het Stormkunnen. De man die de vierde doelpunt maakte, die krijgt daar vanwege een ongeoorloofde overtreding een gele kaart. Beetje te zwaar, maar in ieder geval, hij krijgt hem. En FC Ommen kan weer richting doelman Jeden te Braken gaan. Maar vooralsnog hebben ze daar nog niet erg veel succes mee.

0: Ja, Typhoon. Wat een heerlijke plaat is dit toch op RTV 4. Alles is gezegend. Nou, Ben Harms, ik denk dat vooral voor DVC Dedemsvaart het een gezegende middag voelt, of niet?
1: Een zeer gezegende middag, dat wel. Ja, en dat wij, waar we mee begonnen, die zonnestralen, die zijn werkelijk DVC Dedemsvaart tegemoet gekomen vanmiddag. En het is toch even om, wat toch wel, dat je er kunt zeggen van de eer aan hun, want ze blijven doorstrijden tot het laatste. Maar zij zien ook in dat in de 89e minuut, dat het deze missie van vanmiddag, dat het een verloren missie is. En dat het denk ik toch wel op een 4-0 achterstand blijft staan. En toch een behoorlijke tik onder hardknokkend DVC Dedemsvaart. Dat wat we de laatste wedstrijden toch een beetje gemist hebben aan de ploeg, aan de oranje-blauwe ploeg, is er vanmiddag uitgekomen. Nu dan, kom dan ook alweer, ja, hier komt hij, komt een uitval van DVC Dedemsvaart. Is het dat Jurgen Rossing? Rossing komt daar zo van komt hij, geeft hij daar zo de bal aan Tempelman. Tempelman te schuiven. En dan is het dan dat de doelman Björn Meijer in de 90e minuut naar de hoek gaat. Naar de rechterhoek kun je zeggen. En die de schot van Tempelman keert. En ja, om FC Ommen. Ze bouwen hem opnieuw op. En ik denk dat scheidsrechter mooi weer ook niet al te veel tijd bij zal gaan trekken. Zoveel blessurebehandeling hebben we niet gehad. Maar met een 4-0 voorsprong haal je het in de laatste 2-3 minuten haal je het ook niet meer. Zoals DVC Dedemsvaart vanmiddag heeft gespeeld. Ja, ze waren direct vanaf het, ik meende al te horen, in die in de 14e minuut kwam die bal al goed terecht daar zo voor DVC Dedemsvaart. En stonden ze al via het komen ze daar zo, via Ronan Zwaastra, kwamen ze al op de 1-0 voorsprong. Ja, een geweldige overwinning vanmiddag van DVC Dedemsvaart op de FC Ommen. Mocht er een verandering in de stand komen, dan meld ik me nog even. Anders wens ik u vanaf het Sportpark de Boek kwijt een hele, hele goede middag. En volgende week wacht DVC Dedemsvaart weer een zware derby. Maar dan uit bij de FC Averijst in Bollingbrug.

0: MKTO en Thank You hoorde je in de sporttribune bij RTV 4.
1: De standen en uitslagen.
2: Ja, de standen en de uitslagen van deze middag. Want de meeste wedstrijden zijn inmiddels klaar, of bijna klaar. Dus we gaan even een recap doen van wat er allemaal is gebeurd. MVV 69 als eerste. Ja, die hebben verloren van Marienberg. Het werd daar 2-1 voor Marienberg.
0: DVC Delensvaart tegen FC Ommen is zojuist afgelopen met een flinke nederlaag voor FC Ommen. Want in Delensvaart werd het 4-0.
2: DOS 37 heeft het ook niet gered tegen Helios. Op hun eigen sportpark hebben ze met 3-1 verloren.
0: Bruchtenveld tegen Bergentheim werd het een schamele 1-0 voor Bruchtenveld.
2: En HHC was binnenknijpen, maar uiteindelijk werd de overwinning gehaald tegen IJsselmeervogels 2-1.
0: En niet meer dan een hat-trick zelfs voor Deto. Want daar was, hoe heet die, Frans Smit was het, hè? Uit mijn hoofd.
2: Ik ga even snel vertellen. Ja, Frank Smit.
0: Frank Smit, ja. Die maakte de 4 doelpunten voor Deto in Sneek. Daar werd het 2-4.
2: Ja, en het programma van morgen is de volgende. Want alle wedstrijden morgen beginnen om 2 uur. Althans voor de clubs uit onze regio. En in de vierde klasse E is dat SV Nieuw-Heten tegen Lemelerveld. In de vijfde klasse F, VV Lettelen tegen SC Balkbrug. Vilsteren tegen de Gazelle, Hoonhorst tegen Wezepen. En in de vierde klasse C Noord is het VV Ruinerwold tegen USV en Raptim tegen EMMS.
0: Kijk, dat is voor morgen in ieder geval op het programma. En daarbij komt er langzaam een einde aan deze editie van de Sporttribune. Volgende week is er gewoon weer een nieuwe aflevering. Dan is Marcus samen met Brenda vanuit Roms Hoop weer van dienst.
2: Nou, ook weer gezellig natuurlijk.
0: Zeker weten. Ik vond het weer leuk en gezellig met je, Jenne.
2: Ja, insgelijks. Leuk om weer eens gedaan te hebben.
0: Ja, daarom. Dus, zometeen veel plezier bij Delta FM met de beste muziek non-stop. En bij RTV 4 Vechtdal is het zometeen tijd geworden voor Route 728.
2: Nou, is dat even heerlijk. Dus je nog meer dan genoeg om te genieten van deze heerlijke dag toch wel. Want het was temperatuurtje was ook erg fijn vandaag.
0: Zeker.
2: En ik hoorde alle verslaggevers over prettige voetbalomstandigheden. Dus volgens mij is het een hele fijne zaterdag geweest.
0: Zeker, het is een geslaagde middag geweest. Dus dat, daar was het zeker niet om over te klagen. Dus dankjewel Jenne voor vandaag.
2: Graag gedaan. Jij ook bedankt, Rick.
0: En

0: DAB+ en online.
1: RTV 4.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
0: Dit is RTV 4.
7: RTV 4. Dit is Route 728 met Dirk en Herman.

0: Linkin Park was dat uit 2003. En die kennen we natuurlijk allemaal nog van In The End and Burn It Down. Dit was Faint. Dan gaan we naar 1987. Hier zijn de Hooters en Satellite.
1: Oh, trouwens, goedenavond Herman.
0: Hey, hallo. Oh, ja, had ik nog even niet gezegd. Goedenavond, ja. Herman en Dirk zitten weer zeker achter de microfoon. En Arnold die mag de schuiven bedienen. Dus wij kunnen de armen over elkaar slaan en denken van, ga jij maar lekker aan je werk bij praten, de boer van Lammeka.
2: Babbel de boer aan elkaar. Dat lekker dan.
1: Ja.
2: Maar Arnold babbelt ook gewoon mee, hoor.
1: Ja.
2: Heeft niks.
1: Ja, mag af en toe ook wat zeggen. Ja.
0: Ah, nee.
1: Maar we moeten stem nog een beetje sparen tussen 8 en 11.
0: Dus. Ja, daarom. Dus doe vooral rustig aan.
1: Doe ik, ja.
0: Als jij zorgt voor de koffie, die komt er zo aan, denk ik.
1: Koffie, die is onderweg.
0: Nou, gaan we nu luisteren naar de Hooters.

De Hoeders uit 1987. De volgende man die is inmiddels 54 jaar oud. Hij komt uit Zweden en hij luistert naar de naam Andreas Johnson. Ja, ik kan het niet in Zweeds uitspreken, dus het is net knekkenbrood voor mij. We kennen hem met een heleboel liedjes, onder andere We Can Work It Out. Of die oorspronkelijk van hem is, weet ik niet. Shine, Do You Believe in Heaven? Love Light. Ik heb het idee dat het bijna allemaal covers zijn, maar goed. Dit is Glorious.

0: listening to Route 728? If not, I'll punish you badly, or I'll let Dirk Fisher do that, even worse. Haha.
1: Haha, ja, en dat was ik dus. Dat is een nieuwe voor mij, die ken ik helemaal niet. Goed, leuk.
2: Wel eens een keer gedaan, maar zo'n tijd geleden alweer.
1: Ja, dat, ik kan me zelfs niet meer herinneren dus. Goed, dat was Andreas Johnson en Glorious. Van de volgende kennen we natuurlijk allemaal. Fading Like a Flower. Anyone. Even verder denken. It Must Have Been Love. We gaan weer naar Zweden toe.
3: Hier is, naar Zweden? Komt dat uit Zweden? Nee toch?
1: Hier is Roxette. Ja?

0: stand. Hope I did it again van Children of Bodom.
1: Oeps. Een nummer wat geschreven is ook weer door een Zweedse meneer. Meneer Max Martin. En er zijn eigenlijk ontelbare bands die de nummer hebben opgenomen. Het is en blijkt een fris nummer. En als je dan British Spears erbij ziet, vroeger was het ook fris. Dus.
0: Oké.
1: Nou. Gaan we verder met de volgende. I am gonna be. En dat is van The Proclaimers. Ook een nummer wat eigenlijk iedereen wel kent.
0: 500 miles.

0: I'm gonna be 500 miles. En dat
1: het maar goed dat het niet zo warm is, want dan doen ze net als bij de aanvalvierdaagse in Nijmegen. Ja. Trekken ze er gewoon 100 mijlen vanaf.
0: Dat bedoel ik.
1: Heb je een nieuwe?
0: Schotse band. Een Schotse band rondom de eigen tweeling Charlie en Craig Reed. En die kennen we natuurlijk ook nog van het nummer Letter from America. Wat ik trouwens ook een heel leuk nummer vind. Nee, ik vind hem nog steeds. Ja. We gaan naar Shem. Niet wat je op de boterham moest smeren, maar...
2: 69.
1: Shem 69.
0: Ja, Shem 69.
2: Oude punkband. Ik heb er nog een verzamelse dingetje van. Best wel leuke muziek. Dit is een bekendste nummer dan eigenlijk.
0: Ja, moet er nog even bij vertellen dat dit een playlist is uit januari 2008 van Manny van Oosten.
2: Ja. Met een speciale dank aan Manny dus.

0: Dit is Route 728 van 7 tot 8 op Vechtdal FM.
1: Ja, en we gaan nu verder met een Amerikaanse band uit 1969. Is die begonnen met optreden in de grotere studio's en de grotere stadions en dergelijke. Dit is in de nummer van Grateful Dead, We're an American Band.
2: En die kennen we natuurlijk allemaal van Some Kind of Wonderful en niet te vergeten Paranoid. Die alweer afkomstig was van Black Sabbath natuurlijk.
3: Een cover.
2: Een cover. Maar goed, dit is, zoals Herman al zei, weer.

0: En als ik eens de geschiedenis van Stretch doorkijk, dan kom ik van allerlei namen tegen waar ze bij actief zijn geweest, zoals Curved Air, Fleetwood Mac. Even verder kijken, wat hadden we nog meer gezien? Alan Parsons Project, Deep Purple toetsenist is hij nog geweest. Hij is nog geweest bij Cozy Powell. Nou jongens, Status Quo kwam de drummer Jeff Rich in 86 bij Status Quo. Dan denk je, hey, jongens, de Jeff Haley band zijn ze nog bij geweest. En Arnold die zit te knikken en die denkt, allemaal waar.
1: Het is behoorlijk omvangrijk, ja.
0: Mensen die hebben heel wat in de muziek te brokkelen, links en rechts. En ja... het zijn allemaal toch bekende namen van bands. En
1: ja, er was maar een eendags vliegje, of niet? Noem dat de eendags hit.
0: Stretch, ja.
1: Day fly.
0: Ja, one day fly, why did you do it? Ja,
2: he flies away.
0: He flies away, ja.
1: Het is uiteindelijk wel goed gekomen met ze.
0: Toch wel. Ja. Ik denk het ook wel, ja.
1: Ja, ietsje minder gaat het met UFO trouwens, als volgende komt, want de band is gestopt ondertussen.
2: Helemaal gestopt?
1: Ja, na zoveel jaar. Dus,
2: een van de nummers het nummer van nu hoor, Dr. is uit 1974. Dus het is al een wat oudere band.
1: Ja, ze hebben behoorlijk lang bestaan. Volgens mij een jaar of 50 zeker, minimaal.
2: Ja. Dat is wel een hele trip.
1: Ja, alleen de zanger die brengt in september een solo-cd uit. Dus hij heeft een hartaanval gehad en is weer helemaal opgeknapt. Nee, dus,
2: kom rustige muziek uit.
1: Nee. Ik denk, dat het wel een rockalbum wordt.
2: Rockalbum,
1: kijk.
2: De man met een hart. Rockmuziek.
1: Hij houdt voor rockmuziek.
0: Ja. Goed, UFO. Hier is Dr. En daar moest hij dus naartoe. Ja.
3: Hi, this is Phil Mogg from UFO. Stay tuned to Festel FM.

0: Het is wel een beetje een Zweedse aangelegenheid vanavond volgens mij. Want Clawfinger komt ook een rapcore band uit Zweden.
1: Ja. Ja,
0: met een agressief melodisch repertoire. Nou, een beetje agressief. Ja, dat klinkt het toch wel.
1: Oh, lekker. Ja. Lekker in het gehoor.
0: Dat hoort toch.
1: Een lekker stuk muziek uit 2007. Geweldig.
0: Ja, dat hoort in ieder geval straks ook bij Rock Tracks ongeveer een beetje. Maar
2: ja, het komt regelmatig voorbij, Clawfinger.
0: Het is wel het genre muziek waar mannen een beetje gek op was.
1: Ja, absoluut. Dus. Als je de rockopera's luistert, dan komt dit terug.
0: Ja.
1: Dus ook de gitaarriffs en de drum. Het komt echt een beetje terug in de rockopera's van Mannes. Dus als je ooit eens in de gelegenheid bent, luister eens naar. Ga er eens bij zitten. Gooi de dvd's in je dvd-speler en kijk er eens naar. Het is geweldig.
0: Pak eens een keer Infernorama.
1: Bijvoorbeeld.
2: Ja, staat hier ook al op YouTube trouwens, de hele voorstelling?
0: Of, ik heb geen idee niet. Of die opgenomen is.
2: Het is misschien wel mooi omdat, als dat een keer kan.
0: We gaan het dus een keer
1: Ik heb de dvd thuis liggen, dan mocht je dat...
2: Ik heb hem ook.
1: Jij hem ook. Oh, geweldig.
2: Ik ken hem, ja.
0: En ik heb hem ook dus.
2: Nou, dan kan als iemand hem wil zien, dan klop maar aan.
0: We kunnen hem kwijt als we willen.
2: Ja. Dus. Ja, zullen we de dames erbij halen?
0: Ja, de dames van Girls School.
3: Hey, we're Girls School. You're listening to Rock Tracks and
2: Roots Have to Wait.
3: Classic songs.
0: Ja.
2: Samen met Motorhead.
0: Please, don't touch.

0: zich al in de gaten.
1: Toevallig gaten.
2: Ja, het is niet anders.
3: Ga sneller dan verwacht.
1: Please don't touch Motorhead and the Girls' School. We gaan naar de Diving Ducks. En de Diving Ducks komen uit Oslo. Dus we zitten weer in Scandinavië. Dit keer in Noorwegen.
0: Beetje een koude uitzending, alles bij elkaar. Scandinavië.
1: Nou, de temperatuur staat momenteel wel goed.
0: Het is goed hier?
1: Ja,
3: mij is het ietsje koud, hoor. Want ik heb de windmolen op me staan.
0: De windmolen, ja.
1: Ja, dat is een hele grote wit, hè? Maar nee, dat is een groene.
3: Groene energie.
1: Groene energie.
0: Ja, duidelijk.
1: Ja. Oké. Hij hier ook dingetjes op dak liggen?
3: Stenen, ja.
1: Stenen. Oké. Okay. Ja. Goed.
3: Groene.
1: Waar hebben we het over? We hebben het over Queen of Sheba.

0: 1994 waren dat de Diving Ducks. We gaan naar Pantera.
1: Ja, de laatste van vandaag. Dus Dirk en Herman, bijzonder gezellig dat jullie er weer waren bij
0: Gezellig.
1: Roots Have to Wait.
0: Oh, gezellig. Oh, het is zo gezellig.
2: Fijn dat we getolereerd worden hier.
1: Ja. Nou, de boel is aardig heel gebleven. Dus,
2: Ja, we maken geen schade. Blijvende schade.
1: Nee, daarom alleen maar blijvende herinneringen.
2: Dat is de,
0: als dat zou kunnen.
2: Het zou mooi zijn. Ja. En dat we dan een poosje kunnen herinneren.
1: Ja, en net zoals de playlist van Money, die we dan altijd draaien. Dus eentje 2008, dus behoorlijk eentje terug in de tijd. Maar als je de muziek hoort, is allemaal
0: 16 jaar.
1: Maar tijdloos eigenlijk.
2: Dus daar
1: kunnen we weer van genieten. En dit nummer van Pantera, origineel is van een andere muzikant.
0: Ted Nugent. Ja, hè?
1: Ted Nugent.
0: Nugent. Ja. Mocht je ons nog eens een keer weer nodig zijn, je weet ons te vinden.
1: Absoluut.
2: Ja. En, kom mij niet.
0: Wat de luisteraars betreft, graag tot een volgende keer. Ja, en wat Verdolf en betreft, straks Rock Tracks met Arnold.
1: Inderdaad. Ja. Tot straks.

0: RTP Knieën. RTP Knieën. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Het gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
11: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
12: Dit is RTV 4.
0: RPM.
13: This is Justin from Tala, and you're listening to RPM.
14: Een hele fijne zaterdagavond. En welkom bij RPM.
15: Het is weer zover.
14: We zijn er weer.
15: Ja.
14: Lekker met z'n tweetjes. Mijn naam is Hupak, ook bekend als de Gripping Master, Foop King North. Wij zijn veel mensen. Maar zoals altijd, doe ik dit in mijn eentje. Want zoals altijd staat mijn lieve niet naast mij. Mijn broeder of andere moeder, de beste boy baden. Can I get an amen? Wat je doen? Fucking Dekker!
15: Jeroen Dekker, ook wel bekend als de ene lange Fries. Lange Frans zonder baas mee. Koning Koffelut, Koffiezele, Sancho, Captain Con, Marcel, John, Pokkerszoon, Koen, Space Cowboy, Barnaby Jenkins, Schoonzoon, de Voorste, co-host, de achterste, Verhuismuis en vanavond ook Macklemore or Less.
14: Hey, lekker man.
15: Dankjewel. Heb ik een hele goede reden voor trouwens.
14: Nou, dat moeten we dan straks even bespreken.
15: Daar gaan we nu niet naar vragen?
14: Nee, doen we straks. Doe straks.
15: Vertel eens even wat voor lekkere show we vanavond voor onze lieve luisteraars klaarstaan.
14: Nou, we hebben weer een themaavondje vandaag.
15: Ja, want
14: het werd weer tijd. Ik dacht, laten we beginnen met Rammstein. En een klein Rammstein-blokje. En iemand zegt, ja, dat lijkt me wel leuk. Dus we begonnen met een Rammstein-blokje. En toen zei Jeroen, zullen we anders gewoon lekker een nostalgieavondje voor ons maken?
15: Ja.
14: En ik dacht, dat is een heel goed idee.
15: Ja.
14: We gaan dus gewoon allemaal muziek uit onze jeugd draaien.
15: Ja.
14: Waar wij mee zijn opgegroeid.
15: En dan hebben we het specifiek dus een beetje over wat er ook in het straatje van RPM past. Dus waarom doen wij RPM met z'n allen? Omdat we zijn opgegroeid met deze muziek.
14: Inderdaad.
15: Omdat we deze muziek fantastisch vonden. En omdat het net een beetje anders was dan anders.
14: Oh.
15: Ik word gebeld.
14: Ik denk dat onze pizza-adres.
15: Dat denk ik ook.
14: Daar zal ik even uitleggen wat je nu hoort. Je hoort namelijk nu The Bastard. Dit is namelijk... Dit heet Out of Time. Maar we noemen het nu The Bastard. Want dit is de entrance theme. De binnenkomliedje. Liedje. Van The Bastard Pack. En hij was een professional wrestler. Een van de beste die het deed in AEW. En zoals als je mij een beetje kent. Ik ben heel erg fan van professional wrestling. Dus like WWE, dat nepvechten. Pack was een van de beste. En hij is eerder deze week overleden. En ik denk, ik wil gewoon even uit eerbetoon naar Pack. Naar The Bastard Pack. Gewoon even, nou ja. Even laten horen hoe deze man binnenkwam. Ik zal even een klein stukje wat beter laten horen. Want dan kun je het net iets beter horen.

0: het is gewoon heel rete jammer hoe snel dit is gegaan. Want zondag heb ik hem live op tv gezien. Zondag was hij gewoon, zag hij er nog gewoon gezond uit. En de dag erop had hij wel weg. Het kan je zo overkomen. Het is gewoon heel, heel jammer. Dus daarom wou ik daar gewoon even mee beginnen. Maar we beginnen natuurlijk, wat ik al zei, met Ramstein. Een blokje Ramstein, daar hadden we zin in. Dus we beginnen gewoon lekker goed met Sanne van Ramstein. Als het werkt natuurlijk, want dat is ook nog even de vraag. Want ik zag net alweer dat hij problemen had. Je kan wel. There we go.
1: Zwei. Drei. Vier.

0: Zo. Heftig.
1: Ja.
0: Wat een agressie.
1: Ja, vond ik leuk.
0: Ja, snap ik. Is ook heel leuk.
1: Leuk, man.
0: Is ook heel leuk.
1: Toch? Niet dan? Ja. Toch? Vind ik wel. Dus, ja, wat?
0: Ja.
1: Jeroen.
0: Waarom doet die dingen nou weer niet?
1: Omdat

0: Wat niet?
1: Nou, de history ding is van de, welke nummertjes we al gespeeld hebben.
0: Denk ik niet.
1: Waarom doet hij het nou weer niet aan? Wat is het nou weer voor
0: ons? Dat was, ik heb het hier nog wel. Mijn naam is Brent, die Weisses Fleis en de Sonne van Rammstein.
1: Ja.
0: Dus. Dat
1: die,
0: gezegd hebben
1: we. Voor je.
0: Jeroen.
1: Dat ben ik.
2: Oh. Hoe gaat het met jou?
1: Stabiel. Stabiel.
0: Ja?
1: Ik heb niet zo heel veel speciaals te melden. Ik had een gemiddeld druk weekje. Ik had wel een paar... Een paar drukke dagen ertussen zitten, maar het was niet constant sprinten, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat valt op zich mee. En verder eigenlijk deze week niet zo heel veel bijzonders gedaan.
0: Dat is mooi.
1: Gewoon lekker rustig aan. Stabiel.
0: Mooi.
1: Maar dus verder ook niet zo heel veel bijzonders te melden.
0: Dat is mooi.
1: Willen we nog melden waarom we er vorige week niet waren?
0: Dat kan. Dat mag.
1: Willen we daar nog even over vertellen?
0: Dat mag.
1: Nou... Bij deze.
0: Ga je gang.
1: Vorige week waren wij aan het verhuizen.
0: Ja.
1: Dus, vorige week waren we er helemaal wel. Zit ik te denken. We zijn tussendoor, zijn we eruit gegaan.
0: Ja.
1: Maar we waren lekker bezig met verhuizen. En zondag moest ik ook nog helpen met verhuizen.
0: Ja.
1: En Huub kon uiteraard niet helpen, want Huub zijn voet is nog steeds stuk.
0: Ja, nou, wat minder. Maar...
1: Iets minder, maar nog steeds stuk.
0: Het is nog steeds stuk.
1: Ja. Kwam je stiekem ook wel goed uit.
0: Ja. ik zou niet zeggen dat het weer niet goed uitkwam.
1: Nee. Het is ook niet dat je heel veel had kunnen doen met een bloedvoet, maar
0: nee.
1: Het is ook niet dat het je nou heel erg tegen zit. Ofzo.
0: Nee, dit klopt. Keer. 100%. Met mij gaat het goed, ook goed trouwens, behalve dan dat mijn thee kapot is. Maar ik wil eigenlijk even, want ik moest net ergens aan denken, want gisteren waren mijn ouders tv aan het kijken. En af en toe kijk ik dan mee. En ze kwamen een stukje... een aantal sketches van Cote & The Bee tegen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Hoeveel van Cote & The Bee heb jij gehoord slash gezien?
1: Ja, mijn ouders zijn er niet zo enorm fan van. Dus ik heb er niet zo heel veel van meegekregen. Het is een beetje voor mijn tijd. Uiteraard.
0: Het is ook wel aardig voor mijn tijd, hoor.
1: Uiteraard. Dus als het voor mijn tijd is, is het ook voor jouw tijd, Huub. We zijn van dezelfde leeftijd.
0: Nou...
1: Ik ken er wel het een en ander van, maar daar heb je het ook mee gehad.
0: Je weet hoe je moet stiften.
1: Ja.
0: Ja, dat weet je wel. Ja. Ik wil even een heel klein stukje laten horen, want ik weet niet waarom, maar ik moest hier net gewoon aan denken. Ik weet niet waarom, maar het popte zo in mijn hoofd. En ik hoop dat
3: weet je wat belangrijk is als man zijnde? Heel belangrijk is verstandig eten.
0: Ja.
3: Drink jij veel?
4: Drinken? Nou, niet overdreven veel. Ik bedoel, ik drink nooit meer dan ik eet.
3: Oh, nee.
4: En alleen puur natuur. Dus bier en jenever en anders niks.
3: En goed kauwen, hè? Dat is belangrijk. Goed kauwen.
0: Ja, dit zegt mijn pa
3: ook dat je eten gelijkmatig in je bloed komt. Goed kauwen is...
0: Dit zegt mijn pa dus echt dagelijks nog.
4: Natuurlijk, maar dat drink ik voor de gezelligheid, dus dat telt niet.
0: Zeggen dat ik drink...
3: Kijk, eten is geen kunst. We kennen allemaal wel eten. Maar verantwoord eten.
4: Maar om nou te zeggen dat ik drink, nee.
3: En roken, hè. Roken, bewust roken. Dat je nooit maar een beetje voor de katse kont zit weg te paffen, hè.
0: Maar...
3: Rook jij?
4: Nou, niet overdrijven. Alleen filtersigaretten.
3: Oh, hoeveel?
4: Ja. Nog geen 3 pakjes per dag.
3: Zo.
4: Nee, en menthol.
0: Menthol.
4: Oh, menthol.
0: Ja.
4: Alleen
0: dus geen
4: menthol filtersigaretten. Dus om nou te zeggen dat ik rook, nee.
1: Nee.
3: En,
0: Nou, dat wou ik gewoon even laten. Ik vond het zelf een heel grappig stukje, want ik moet daar echt dagelijks aan denken.
1: Ja.
0: Want als ik dan zeg van, ik ga even roken, dan vraag me maar van, rook jij? Nou ja, filter sigaretten, menthol filter sigaretten. Dan zou ze zeggen dat ik rook. Nee.
1: Nee.
0: Vorige week was jullie met z'n drieën. Vorige week was jullie met z'n drie en?
1: Ging bijna goed. Maar ja,
0: lekker getypt, pap. Heerlijk, goed bezig.
1: Vorige week hadden we onze liefdallige stagiaire bij ons.
0: Oh ja, die was er inderdaad.
1: Ja.
0: Kwam onze andere stagiaire... Nee, hè? Nee, dat kwam dat kwam later. Dat kwam niet. Dat kwam niet.
1: Nee.
0: Nee.
1: Die had er weer zin in.
0: Nee, die had er
1: waardeloos weer.
0: Sorry. Ja.
1: Waardeloos weer.
0: Geen vrouwelijk schoon vandaag.
1: Nee.
0: Je moet het maar doen met deze lelijke kleutzakken.
1: Heb je dame mee te doen, hè?
0: Ja.
1: Een beetje Cote & The Bee 2.0.
0: Nou, ik had het daar dus ook al over, van dat omdat wij zijn ook een duo. Wij zijn lang niet zo grappig natuurlijk als wij. Maar we hebben wel een beetje
1: lang niet zo getalenteerd.
0: Nee, klopt. Maar we hebben wel een beetje dezelfde dynamiek.
1: Ja.
0: En dat duo is altijd wel heel goed werk.
1: Ja, nee, vind ik ook. Ja. Ja. Kijk maar naar Akta en de Munnik.
0: Ja.
1: Heel goed duo.
0: Jij bent Paul, ik ben die ander. Jij bent degene met talent en ik ben degene met, die dat niet heeft.
1: Nee, maar als er maar één van ons is die daadwerkelijk kan zingen, Huub, dan ben jij het.
0: Ja, maar jij hebt wel meer talent dan mij. Jij
1: bent... Ja, dat weet ik niet.
0: Nou...
1: Ligt eraan wat je onder talent beschouwt.
0: Jij hebt meer talent op meerdere vlakken.
1: Nee, ben ik het niet mee eens.
0: Vind ik wel. Ik vind dat je jezelf niet zo neer moet halen. Ik vind dat jij een hele talentvolle kerel bent.
1: Nee, denk ik niet.
0: Met heel veel...
1: Maar dat ligt er ook aan, wat is je definitie van talent? Dat je gewoon ergens goed in bent, dat je iets goed kan?
0: Ja.
1: Nou, oké, dan is het iets breder.
0: Ja.
1: Dat vind ik niet talent namelijk. Ik vind dat je een talent hebt als het je gemakkelijk afgaat. Zonder dat je het zeg maar al goed kan voordat je het überhaupt ooit hebt geprobeerd. Dat je er dan al goed in bent.
0: Ja.
1: Dat je ergens ook echt aanleg voor hebt, zeg maar, en er dan ook iets mee doet. Ja, dus het is de combinatie van aanleg voor hebben en daar wat mee doen. Dan heb je talent. Dat vind ik talent.
0: Oké, dan vind ik nog steeds dat jij meer talent hebt dan mij.
1: Nou,
0: want ik ben nergens goed in. Ik heb nergens aanleg voor.
1: Nee, niet mee eens. Nee, niet mee eens.
0: Ik heb echt nergens aanleg voor. Ik
1: maar
0: ben
1: dat
0: echt
1: is natuurlijk ook altijd een beetje een dingetje van wat mensen van buitenaf beter kunnen beoordelen dan jezelf.
0: Ja.
1: En ik kan van mezelf wel zeggen van ik vind niet dat ik veel talenten heb. Want voor mijn gevoel doe ik overal heel veel moeite voor. En dan lukt het net met hakken voor de sloot. Mm. Terwijl je met anders misschien denkt van joh, je bent net begonnen en je doet het al beter dan ik na 2 jaar.
0: Ja.
1: Dat soort shit.
0: Ja.
1: Maar dat kan ik net zo goed over jou zeggen. Met acteren, met zang, met allemaal. Ja, dat is allemaal shit wat jij dan gewoon even bij doet.
0: Ja,
1: Of date, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Date,
1: maar,
0: ja.
1: Ja. Maar dat heb je wel gedaan.
0: Ik heb het, ja, fair.
1: Het is niet alsof je het ineens niet meer kan.
0: Nee, oké. Maar
1: heb jij er dan talent voor? Ja, weet ik niet. Als je het mij zou vragen, wel. Vind ik wel. Dat is net hoe bepaal je talent. Ik denk dat je dat voor jezelf moeilijk kan bepalen.
0: Ik vind dat je me nu een beetje te veel over mijn ego streelt. Dus zullen we anders dit gesprek even afkappen? En dan over een minuut of 12... Give or take.
1: Zoiets.
0: Even verder gaan doen.
1: Ja, en we hebben toch wat lekkers voor jullie staan, jongens.
0: Ja.
1: Oh, wat ga ik hiervan genieten.
0: Zeg het even. Wat hebben we nou dan?
1: We hebben een blokje voor jullie klaarstaan. En het is allemaal muziek, om het even kort samen te vatten. Deze muziek is de reden waarom RPM bestaat.
0: Ja.
1: Dit is de muziek waarmee Huub en ik allebei zijn opgegroeid. Dit is de eerste beetje de alternatieve muziek die wij zijn tegengekomen, waarvan wij dachten van ja, dit is meer mijn straatje dan de pop die ik op Sky Radio of Radio Continu langskomen.
0: De Venga Boys.
1: Ja.
0: Of weet ik veel, noem een artiest uit die tijd.
1: Ja, weet ik veel, Pink of zo.
0: Pink,
1: of,
0: Katy Perry.
1: Ja, allemaal van die namen dat ik denk van ja, tuurlijk, heb ik wel eens van gehoord, hè? Maar het is geen Justin Timberlake. Nee.
0: Het is...
1: Maar het is ook zeker geen... Nou, bijvoorbeeld Seether.
0: Met?
1: Dat ze... Gaan we doen.
0: Ja. Het is Seether met wat?
1: Fake It.
0: Dan moet je het wel gewoon domme doen natuurlijk.
1: Ja, hij faked het maar.

0: Chalk Out Live van 3 Days Grace.
1: Ik ben zo fucking ziek van de Zalando, jongen. Oh, wat heb ik een bloedhekel aan die website.
0: Hou deze energie vast. We hadden Chalk Out Live van 3 Days Grace. The Father of Living in a Dream van Finger Your Life. And I Will Not Bow from Breaking Benjamin. En we begonnen met Fake It van Cedar. Jeroen, waarom ben je boos?
1: Ik ben ik ben ziedend, ben ik. Ziet mij, valt heel erg mee.
0: Wat heeft de Brabantia nu weer
2: gekregen? 50 euro voor vuilniszakken! Zit er een diamant in verwerkt of zo?
1: Ja, zo voel ik me nu wel een beetje.
0: Ja, wel hè?
1: Ja. Oké.
0: Channel even. Die energie, gooi het eruit.
1: Voor iedereen die toevallig de livestream aan het kijken is, check even mijn fit van vandaag. Ik ben een heel
0: fit check.
1: Ik vind het een mooie fit, vind het leuk fit.
0: Too sexy for yourself.
1: Ja, dat is dus wat ik vanochtend wil referencen, of aan het begin van de show wil referencen. Mm. Macklemore or less. Yes. Yeah. I wear your grandpa's clothes, I look incredible.
0: Ja.
1: Maar. Even. Jongens en meisjes, dames en heren, iedereen erbuiten en iedereen erbinnen.
0: Ja.
1: What the fuck is er aan de hand met men's fashion in het merendeel van de westerse wereld? Waar gaat het zo mis?
0: Waarom? Leg uit.
1: Waar gaat het zo mis? Ik zat dus vandaag. Ik kom vanochtend met mijn goede gedrag kom ik aan in Denensvaart. Vanochtend was het nog lekker fris. Ik denk van, ik doe lekker de sweater aan. Weet je, sweater weather. Het is herfst. Nou mag het weer. Nou kan het weer. Nou ga ik niet dood als ik buiten kom met een sweater aan. En ik vind sweaters er leuk uitzien. Dus ik ga met een sweater aan, met mijn goede gedrag in Denensvaart. Kom ik hier aan. Is het natuurlijk altijd 20 graden, dus ik moet het ding direct weer uitdoen. Zit ik er in mijn t-shirtje met zo'n fucking brede, zware broek aan. Denk van, ja, dit past natuurlijk niet. Dit hoort niet bij elkaar. Zo is die niet gebouwd. Dit was niet de bedoeling. Nee, dus ik heb het daarover met mijn pa. En mijn pa is zo van, ja, dat weet ik niet. Ik heb het erover met mijn zus. En mijn zus is zo van, ja, snap ik wel. Ja. Dus wij daar een beetje meer doorheen zitten kijken. En toen zei ze ineens van, hey, ik heb laatst bij de Zalando heb ik wat leuks gekocht. Die hebben nou zo'n leuke aanbieding. Anders kijk je daar even. Dus wat doet Jeroen? Ik open die telefoon. Ik ga naar Zalando.nl. Eerste wat ik zie is, get the look. De nieuwste selectie. Ik denk, oh fantastisch. Hier kan ik alvast kijken wat voor leuke outfits ze allemaal aanbieden. Hier adverteren ze mee. Dit moet de goede shit zijn. Ik zit hier doorheen te kijken. Wat dragen deze mensen? What the fuck dragen jullie? Het is geen high fashion of zo. What the fuck is dit?
0: Er was één guy met niks aan behalve een NME broek. En een hoge...
1: Bro,
0: hoge laarzen.
1: Even. Ik ga gewoon even... Even naar die camera. Wat zijn dit voor outfits? Wat heeft deze man op zijn hoofd?
0: Gebruik anders even één van die microfoons, Jeroen.
1: Nummer 4,
0: ja.
1: Wat heeft hij op zijn hoofd? Wat is dit? Waarom zit dit op zijn hoofd? Dan zit ik even verder te kijken. Voor de rest van die outfits allemaal... Ja, dit is echt... Deze man... fucking camera. Deze man die draagt precies wat... Iedereen in een film uit 2005 draagt als ze uit Latin America komen. Echt, die is er zo uitgestapt en de enige zin die hij mag zeggen is... ESC. En dan gaat hij weer weg en dan wordt hij overreden of zo. Dat is het enige wat hij doet. Daarna heb ik een vent. Zei Huub net ook al. Dit is de frontman van Imagine Dragons tribute band. Hij is echt zo uit 2007 gestapt. En hij heeft verder niks meer veranderd sinds die tijd. En dat was de piek van zijn leven.
0: Ja.
1: Daarna heb je een vent, die heeft een broek aan die is 3 keer zo wijd als die van mij. Die kan echt parachute springen zonder parachute. Wat zijn dit voor outfits? Hier adverteren ze mee nogmaals. Hier moet ik inspiratie uit opdoen om een leuke outfit samen te stellen als man zijnde. Dat kan niet! Is er niet meer bij! Je moet het echt allemaal zelf bedenken. Want als je het aan de bedrijven overhoudt om voor jou te gaan bedenken wat je wel en niet moet gaan dragen, dan krijg je dit soort geneuzel. Kun je niks mee! Kun je geen... Kut mee! God, ik kan me er zo woest om maken. En dan altijd, als je dan bij zo'n winkel komt, dan kom je bij zo'n fucking Primark of weet ik veel wat. En dan zie je hier 4 etages. 4! Nummer 0, ground floor, vrouwen. Nummer 1, vrouwen. Nummer 2, vrouwen. Nummer 3, kinderen. Dat kleine hoekje daar. 2 t-shirts en een spijkerbroek. Dat heb je voor mannen. Voor de rest, geen kut. En dan ga je naar zo'n website omdat de winkels het niet hebben en dan zie je dit. Ik word hier zo woest van nu. Ik word hier zo woest van.
0: Het voelt wel fijn,
1: God.
0: Hè?
1: Oh, dan heb ik een hekel aan de fucking Zalando. We gaan never nooit gesponsord worden. Ik heb... Oh, wat heb ik hier woest van, jongen.
0: Maar dit voelt fijn.
1: Je hebt er zo helemaal niks aan, man.
0: Zo hard ranten af en toe is toch heerlijk?
1: Af en toe is fantastisch.
0: Dit is gewoon even al die shit eruit. Gewoon alle frustratie die je hebt opgebouwd, die komt dan in één ding uit. En dan is het toch gewoon geweldig. En dan kun je echt urenlang doorgaan.
1: He. Bedankt voor de fantastische backing track.
0: Ja, leuk, hè?
1: Dit maakt hem wel af.
0: Ja. Oké. En nu moet ik straks de Brabantia weer gaan opzoeken, hoor.
1: Nee, dan moet je straks Bola Botoy moet je opzoeken.
0: Nee.
1: Leuk vind je het meest nummertje, moet je even zoeken.
0: Nee.
1: Boy.
0: Ah, ik ben leuk. Even van, wat gaan we nou...
1: Wat gaan we nou doen?
0: Ja.
1: Wat zijn we aan het doen?
0: Wat zijn we aan het doen? We hebben niet zo heel lang meer.
1: Bola dat ka.
0: Ja. I am Lord. Ja.
1: Even een heel klein stukje. Heel klein stukje.
0: Ja, oké, doe jij dat maar. Doe maar, kom maar door dan.
1: Als hij even wil laden. Als hij er even zin in
0: heeft. Doe ik ondertussen even deze.
1: Oh, wifi is ook echt. Echt dramatisch, jongen.
0: Waarom zit je hier dan ook op de wifi? Gebruik gewoon 4G. Dat doe ik ook.
1: Hé, hey, dat is een goed idee.
0: Ja, af en toe heb ik dat ook wel.
1: Nog een keertje proberen. Heeft hij er dan wel zin in? Nee, natuurlijk niet. Echt, YouTube, jongen. Dat mensen hiervoor betalen...
0: Echt,
1: slaat het helemaal nergens op. Ze doen het ook gewoon allemaal niet. Maar ik weet niet welke ik aanklik. Er zijn hier een stuk of 5, 6 of zo. En dan kan ik allemaal niet afspelen.
0: Ja, pech.
1: Nou jongens, het spijt me zeer. Ik kan jullie niet laten genieten van het stuk kunst geheten Bola Tatka.
0: Nee.
1: Want dat fucking ding doet het niet. Doet het net zo goed als de fucking Zalando. Woest.
0: En
1: Piswoest.
0: En vuilniszakken van Brabantie.
1: Vuilniszakken van de Brabantie. Drie dingen die gezamenlijk de kliko in mogen. Ja. YouTube Premium, de hele Zalando website en de vuilniszakken van de Brabantia. Allemaal zo de zwarte container erin. Hopsakee. Weg ermee.
0: Jeroen.
1: Ja.
0: Dat
1: ben ik.
0: Als we hebben over muziek uit onze jeugd.
1: Ja.
0: Muziek waarmee wij zijn opgegroeid.
1: Ja.
0: Moet ik toch wel ook wel heel snel denken aan Toto.
1: Snap ik.
0: Welk nummer van Toto moet het dan zijn?
1: Dat moet volgens mij... Nummer 1 moet Hotline.
0: Hotline.
1: Ja.
0: Nou, doen we Hotline.
1: Dat is voor mij het Toto-nummer.
0: Oké. Okay. Want we hebben nog maar 5 minuutjes.
1: Weet je, iedereen Afrika leuk vindt? Hotline is een beter nummer. Fight me.
0: Zal ik zoals het zeggen? Ik vind Afrika best wel een kutnummer.
1: Ja, ik vind het ook echt niet een heel goed nummer.
0: Nee, het is echt gewoon een zeiknummer. Het is gewoon echt niet leuk. Daarom doen we gewoon veel beter... En we gaan gewoon naar Hotline.
1: Hopsa!
0: Toto, fuck jou! Want dit is goed en het is rock! Het is hele beginnende rock, maar het is nog steeds rock. Fuck jou, het is mijn show. Doe wat ik wil!

0: Martijn, de toe.
1: De toe.
0: De toe. We gaan zo even het nieuws in. En waarschijnlijk ook even een verkeersbericht en een weersbericht. En nog heel wat andere berichten.
1: En dan moeten de rekeningen nog even betaald worden.
0: Ja, dat moet ook. Maar dat hoor je allemaal, is allemaal zo. Na de break draaien we eerst 21st Century Breakdown. Dat is ook wel een nutje uit onze jeugd. En daarna gaan we gewoon weer lekker verder.
1: Mocht je in de tussentijd nog suggesties hebben voor nummers die ook een beetje uit onze jeugd zouden kunnen zijn gekomen,
0: ja,
1: laat het dan vooral weten via rpmradio.nl. En dan hebben we het natuurlijk over alle rock, punk en metal die je maar kan bedenken uit pak een beetje de jaren 95 tot en met 2005, 2010 misschien.
0: Ja,
1: als je het een beetje wil strekken.
0: Ja. Ja. Dus ouders, laat je horen alsjeblieft.
1: Ja. Wat is nou het nummer waarvan jij denkt van, nou, dit hebben jullie zo plat gedraaid, ik kan dit nummer niet meer horen.
0: Op vakanties, op cassettes, cd's, laat het weten, laat het horen, want dan...
1: Ik wou zeggen A-track, maar dat was misschien net iets te,
0: ja,
1: te vroeg.
0: Cassettes is ook eigenlijk net iets te vroeg voor ons.
1: Ja, cassettes hebben wij nog net, denk ik, actief meegemaakt.
0: Ik heb wel videotapes gehad.
1: Die hadden wij ook.
0: Ja, die heb ik wel nog wel gehad. Ja. Ook niet lang hoor, dat ging snel over. Naar de DVD's.
1: Ja, precies.
0: God, ik heb nog een videotape gehad van Chicken Run.
1: Ik heb nog videotapes gehad van bootleg Pocahontas.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, van ik Studio heb Dingo.
0: No way!
1: Ja.
0: Daar moeten we het straks over hebben.
1: Ja.
0: Tot zo!
1: Dat is een deep cut.
2: Luister RTV4 via je smart speaker. FM, DAB+, en online.
3: RTV4 Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
2: Dit is RTV 4.
3: RPM.
10: Do I have everybody's attention now? Hey!

0: Die voor je.
1: Welkom terug bij PM. Dus. Kut.
0: Die voor gat. Je.
1: Oeh, wacht. Idee. Oh, fuck, hoe heet dat nummer?
0: New Kid Turbo van DJ Paul Elstak.
1: Ja, dat heet echt Turbo.
0: Ja, dat klopt.
2: Dat is DJ Paul Elstak, jongen.
1: Ik zei niet, kut. Zijn we ook, is ook wel een beetje onze jeugd, toch?
0: Ja, ja, 100%.
1: God, weet je nog, Jumpstyle?
0: Ja, dat was... helaas wel.
1: Vreselijk.
0: Wel een beetje een voorloper van Hakken.
1: Hakken was veel eerder.
0: Ja, Hakken bestond al veel langer, maar voor onze generatie was dat een beetje voorloper van Hakken.
1: Ja, zo waar.
0: Want niemand van ons is opgegroeid met Hakken. Nee. Hakken was maar voor ons en na ons.
1: Ja.
0: Wij groeiden op met Jumpstyle. Maar de mensen die Jumpstyle echt heel leuk vonden, echt heel leuk, zijn er heel veel gabbers van geworden.
1: Ja, zo waar.
0: Dat is de nieuwe generatie gabbers. Natuurlijk, er zijn wel een paar uitzonderingen, maar niet zoveel.
1: Nee, dat
0: niet
1: is waar. Oh, ik heb een idee.
0: Maar ook een guilty pleasure trouwens dit.
1: Ja, best wel, hè?
0: Ja, ja. Heel veel van Paul Elstak. Ik ben helemaal niet zo'n fan van like, hardcore, hardstyle, allemaal techno, allemaal dat soort muziek. Maar ja, ergens, weet je die hardcore van Paul Elstak, die heeft wel wat. Heeft wel wat.
1: Heeft wel wat, hè?
0: Ja.
1: Ja, is wel waar.
0: Vooral als je dan op een feestje zit met wat maat of zo. En dan, ook al kun je niet hakken, dan kun je hakken.
1: Ja.
0: Dan kun je, als iemand Paul Elstak op zit en je zit zeg maar 5 biertjes diep, dan kun jij ook hakken.
1: Of 5 ranjaatjes
0: mag ook.
1: Dan.
0: 5 fristies.
1: Mag ook.
0: Hè? Wat jij wil, dan kun je hakken.
1: Ja, of als je echt helemaal avontuurlijk wil doen, 5 Fanta's.
0: Ja, maar poeh. Oh, ja. Stop hoor.
1: Ja. Oeh, je weet me nooit.
0: Straks komt de Pepsi Police achter je aan.
1: Zo. Oh.
0: Dan weet je het.
1: Dikke sugar rush, joh.
0: Dat was echt turbo.
1: Turbo, joh. Ja,
0: turbo,
1: ja,
0: turbo.
1: Wow, dude.
0: Nee, geen cola. Over deep cuts van onze jeugd gesproken.
1: We zijn bijna 30, merk je dat?
0: Oh, wat erg. Oh, we komen helemaal opa nu. Echt heel erg.
1: Ik ben maar zin even af te maken. We zijn bijna 30. Kun je merken dat we nostalgisch worden?
0: Ja. het is wel erg hoor. Dat was volgens mij vanochtend... waarom zeg ik weer vanochtend? Ik had het erover toen we binnenkwamen in de show.
1: Mm.
0: Van, ik weet niet eens meer wat ik zei. Maar dat ik ook... Ik hoorde mezelf het zeggen. En op het moment dat het zeg maar mijn mond verliet en mijn oren binnenkwam, dacht ik van... Oh, wat ben ik oud aan het doen.
1: Je moet het maar willen.
0: Oh ja, we hadden het over laat opblijven. Echt laat opblijven. Ja. Echt zeg maar tot echt de vroege uurtjes van de ochtend opblijven.
1: Ja.
0: Toen zei ik hardop, je moet het maar willen.
1: Ja.
0: Nog niet, minder dan 3-4 jaar geleden zat ik zelf nog zo van... Ja, dat doe ik elke 3 weken zeg maar een keer in het weekend.
1: Ja.
0: Nu zeg ik, je moet het maar willen. Als iemand een keertje opblijft na 5.
1: Ja. We worden oud. We worden echt oud.
0: Het overkomt je.
1: Ja, klopt.
0: Want het is zeg maar zo van, je voelt het niet veranderen.
1: Nee.
0: Dus het is, ineens is er iets wat je probeert te doen, wat je normaal makkelijk kan, wat ineens niet meer gaat.
1: Ja.
0: Dat is meer richting echt wat ouder.
1: Ja.
0: Bij ons is het vooral nog, je zegt iets of je doet iets waarvan je vroeger had gedacht van, dat zou ik never nooit niet doen of zeggen of willen of weet ik veel wat. En op het moment dat het dan even binnendringt in je nog jonge, prille brein, dan denk je ineens van... Dat zijn echt dingen die mijn papa en mama vroeger zeiden.
1: Ja, klopt.
0: Oh, wat erg.
1: Ik doe bijna zeer.
0: Oh, wat erg.
1: Ik moest net... Ik was net even door mijn lijstje aan het kijken. En ik dacht van... Ik wil nog even wat meer nummers uit waar ik nostalgie voor heb.
0: Ja. Ja.
1: Dus ik heb... The All Mac Rejects heb ik sowieso. Ik heb voor jou Avril Lavigne.
0: Oeh,
1: want jij had iets meer met Avril Lavigne dan mij.
0: Ja, was mijn allereerste celebrity crush.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Oh, ja hoor.
1: I Believe in a Thing Called Love van The Darkness, want dit hadden we ook altijd op de cd's. Maar er zit één nummer bij waar ik direct terug ga naar mijn basisschooltijd. En ik denk eigenlijk niet eens dat ik dit hoef aan te kondigen. Want jij gaat dit, en ik hoop dat dit een goede versie is, anders niet, dan word ik boos. We gaan het zien. Ja, dit is een goeie. Want dit is namelijk Zebrahead met His World op de soundtrack van Sonic the Hedgehog 06. En het is geweldig.

0: leven en think of love. Just in the middle of my heart. En daarvoor hebben we Maya Bianning van Avril Lavigne.
1: Mijn vrouw.
0: Wat? Inderdaad. Gives You Hell van de All American Rejects. En we begonnen dit blokje met His World van Zebrahead.
1: Hoe kan het ook missen?
0: Can't miss. I get it. Funny. Bonito. We hadden het net over Attack on Titan for some reason.
1: Ja.
0: Goede eindes van shows.
1: Ja. Shows, series, films, filmseries. Mag allemaal.
0: Ik zie nu dat we een berichtje hadden in onze Twitch-chat.
1: Get AI viewers at... no.
0: Insolable shirt waster. Fuck it.
1: Ja, dan weet je al genoeg, hè?
0: Ja. Ik krijg nu ook dagelijks, twee volgverzoeken en likes van bots. En het zijn altijd dezelfde foto's, maar onder een andere naam.
1: Nice. Ja.
0: Dus ik heb geen idee wie die mensen zijn. Ik herken de foto's nu, want het zijn altijd... Het is dezelfde chick in, een hijab en een blonde chick.
1: Oh ja.
0: Maar het zijn altijd onder een andere naam. En af en toe zijn het ook mannennamen, dus vaag. Maar het zijn gewoon bots. En elke keer report ik ze, maar volgens mij wordt er echt geen fuck mee gedaan. En ik blok ze. Het is echt fucked. Maar ja.
1: Ik heb ook een nieuwe follow request.
0: Nou.
1: Van Lois17759.
0: Ja.
1: En als ik dan naar het profiel van Lois ga, dan is er een foto van een donkere meneer.
0: Oké.
1: En daar staat een naam bij Oyedepo Abiodun Ezekiel.
0: Aha.
1: Met de tagline, God will put you back together in front of those who broke you.
0: Nice.
1: Ik weet niet of hij nou gebroken is en Lois geworden is, of ik weet niet wat hij hiermee impliceert.
0: Is het niet gewoon Lois?
1: Nee, het is
0: Ik had een collega die heette Lois.
1: Lois?
0: Ja, Lois.
1: Dan hebben je ouders je echt iets misdaan.
0: Ja, maar dat was...
1: Dat is zo'n naam.
0: Dat was toen ik werkte in Portugal, toen ik woonde in Portugal zelfs.
1: Lois.
0: Ja, Lois.
1: Lois of zo, dat snap ik nog. Lois?
0: Het was Lois. Het is, je schrijft L-O-O-I-S.
1: Ja.
0: Maar je zei dus Lois. Lois.
1: Oké, maar als...
0: Als je het snel zegt, is gewoon Lois.
1: Ja, precies, precies. Ja. Maar het is niet dat zijn naam Lois is.
0: Nee, het was ook een zij.
1: Of haar naam.
0: Ja. En, dus,
1: dan heet ze dus gewoon Lois.
0: Ja, maar...
1: Alleen niet op zijn Engels.
0: Nee, maar ze was ook echt gewoon... Tokkie is klas, hoor.
1: Nice.
0: Oh, echt vreselijk.
1: Wel echt een Lois dus.
0: Ja.
1: Wat dat betreft hebben haar ouders wel een goede naam gekozen.
0: Ja, klopt. Maar echt een schat van een meid, hoor.
1: Ja, die twee zijn niet mutually exclusive. Dat kan best. Kan best een tokkie zijn en nog steeds een goed persoon zijn.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Niet vaak, maar kan wel.
0: Het kan.
1: Kan wel.
0: Jeroen, dat mijn ben ik. Jongen. Wil jij mij nog één nummer geven uit jouw verleden? Echt een nummer wat jij denkt van... Oh, vroeger... Dan, als we dan naar familie gingen met de auto, dan hoorde ik dit nummer altijd.
1: Ik heb er wel één.
0: Nou.
1: Maar dat is absoluut geen RPM.
0: Nou.
1: Dat is rap.
0: Dat is rap.
1: Dat is T-Pain.
0: T-Pain.
1: Ja. Daar was ik vroeger heel erg fan van. Want ik heb ooit als klein jongetje de films van Step Up gezien. En toen vond ik het geweldig.
0: Oeh. Ja. Ja, dat was iets meer, wat meer voor mijn zus. Maar.
1: Ja, nee. Dus, ja.
0: Nou, welk nummer dan?
1: Uiteraard, Church.
0: Welke? Church?
1: Church, ja. Ja, dit is classic T-Pain. Dit is...
0: Oude T-Pain.
1: Ja. Yeah. Dit is primetime T-Pain.
0: Primetime T-Pain, oh my god.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Voor mij is het ook echt een nummer uit 2008 of zo.
0: Heb je er nog één?
1: Nog eentje?
0: Ja. Dan maak ik er gewoon een blokje van. Ik heb zelf namelijk ook twee nummers.
1: Dat is een goeie.
0: Anders doe ik er zelf ook nog wel eentje, want ik heb er genoeg.
1: Ja. Ik zit even na te denken. Was er nou echt voor mij... Kun je anders die voor jou er alvast inzetten? En dat ik er nog heel even over nadenk?
0: Dat kan ik zeker.
1: Want ik heb wel meer van dit soort nummertjes. Van ik denk van ja, dit zijn echt formatieve nummertjes voor mij. Daar moet ik even goed over nadenken.
0: Dan moet ik heel even context geven voor mijn twee nummers.
1: Sure.
0: Eentje daarvan is Everybody Needs Somebody van de Blues Brothers.
1: Goed nummer.
0: Want mijn vader, die had ooit een keer de Blues Brothers ooit op tv. En we hebben dat toen opgenomen op onze DVD-set. Die
1: oh,
0: we toen
1: boefjes.
0: Ja.
1: Boefjes. Piraterij.
0: Ja, 100%. En ik heb die film zo vaak gekeken. Ik heb hem echt kapot gedraaid.
1: Ja.
0: En daarom vind ik Everybody Needs Somebody een geweldig nummer.
1: Is
0: een van de redenen waarom ik met Bas begon met spelen.
1: Snap ik.
0: Maar daarvoor... Mijn vader is ook heel erg fan van progrock.
1: Mm-hmm.
0: En als ik dit nummer hoor, moet ik altijd denken aan... Like, de keren dan mijn familie woont in Enschede. Dan kwamen wij net uit Enschede en dan reden we over de snelweg. En dan keek ik zo uit het raam en dan zag ik... Weet je wel, de straatlantaarns, die waren toen nog oranje, wit, nu wit, blauwig. Toen waren ze nog allemaal oranje.
1: Mm-hmm. Ampergeel.
0: Ampergeel, ja. En dan moest ik met mijn Game Boy net altijd zo erachteraan vangen om het licht te zien. Om nog even Pokémon like Crystal of zo te spelen.
1: Ja, ja, ja. Classic.
0: En toen was het altijd Yes met Owner of a Lonely Heart. Want ja, dan ik denk daaraan.
1: Ja.
0: Het is altijd dat.
1: Ja.
0: Dus Owner of a Lonely Heart van Yes. En daarna zien we het wel. Als je even meewerkt. There we go.

0: Comfortably Numb van Pink Floyd.
1: Ja, en daarvoor hadden we Phil Collins met Philip Bailey met Easy Lover. Daarvoor hadden we The Blues Brothers met Everybody Needs Somebody. En we begonnen met... Wat was hij ook alweer? Kan het in de machine?
0: Owner of a Lonely Heart.
1: Dat was hem, van Yes, uiteraard.
0: Yes.
1: Wat een topnummers. Wat een topnummer. Wat een afsluiter van deze fantastische avond, Huub.
0: Ja, toch?
1: Wat een afsluiter.
0: En dan hebben we nog 5 minuten.
1: Ja, maar goed, die lullen we nogal vol.
0: Ja, ik kan desnoods ook nog wel even een shortje er doorheen dieven.
1: Zullen we nog even een shortje doen? Om het even af te leren?
0: Om het even af te leren.
1: Hebben we een shortje wat een beetje in de zeitgeist past van wat we net hebben gedraaid? Shortjes waren niet echt zo'n ding in de jaren 70, jaren 80.
0: Niet echt, nee.
1: Nee, nee, waren allemaal van die nummers van 10 minuten min.
0: Ja. Nee, niet echt.
1: Nee, maar ja, lastig. Waarom staat hier geen tijd bij? Dat is echt heel irritant.
0: Ik kan wel Sermon doen. Van Ed Sheeran's Music Beat. Daar heb ik wel wat nostalgie voor.
1: Ja, maar past dat helemaal in deze...
0: Absoluut niet, maar ik heb er wel nostalgie voor.
1: Dat snap ik.
0: Ook niet goed, maar dat ik daar heb. Want het is eigenlijk best wel een fucked up nummer.
1: Wat dacht je van een nummertje van 3 minuten?
0: Ja, ik ben even aan het kijken.
1: Ik heb er hier wel eentje.
0: Ik ben even aan het kijken.
1: Ik weet niet of je dat vindt, maar het is een leuk nummer.
0: Is het nummer van Robbie Williams, is daar een cover van? Of?
1: Nee, nee. Heeft toevallig dezelfde titel. Okay. Niks met elkaar te maken. Ook een leuk nummer trouwens, maar dat is meer een guilty pleasure. Dit vind ik daadwerkelijk een goed nummer.
0: Wacht, ik heb het leukst.
1: Oh, je hebt hem al?
0: Ja, ik heb iets veel beters.
1: Ik ben benieuwd. Nou, veel beter. Dat is wel vloek in de kerk wat je hier doet.
0: Nee, hè? Hoor. Want dit is veel beter. Het is namelijk What's My Age Again.
1: Oké.
0: Van Blink-182.
1: Oké, Huub.
0: En
1: hij is wel beter.
0: Ja, dat dacht ik.

0: Dat was hem alweer.
1: Dat was hem alweer.
0: Jammer, hè?
1: Oh, wat gaat de tijd toch snel als je het naar je zin hebt.
0: Tijd staat stil, gaat niet.
1: Stond de tijd maar stil.
0: Stond de tijd maar stil.
1: Nee. Dat doet het niet.
0: Sorry, man.
1: Gaat alles maar door.
0: Jeroen zegt wel tegen Lisa, zullen we even nog aan.
1: Allemaal ontzettend bedankt jullie er vandaag bij waren. Voor mij was dit echt een piekshow tot, nou, misschien wel tot nu toe van dit jaar. Dit is wel echt een, van, ik vond vanavond echt een fantastische show. Hele leuke muziek, leuke onderwerpen, leuke dynamiek, leuke, gewoon alles was leuk aan deze show.
0: Ja.
2: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB+, en online.
3: RTV 4.
4: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
5: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
6: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
10: Dit is RTV 4.
1: RockTracks.
11: Leo Groei van Vengeance. 3 uurtjes gitaren wat zijn begonnen. Rock Tracks.

Met Hotblooded van Foreigners zijn we gelijk weer lekker opgewarmd voor een nieuwe Rock Tracks uitzending. Van harte welkom. We begonnen met deze classic. Het begin van 3 uur in Rock Tracks. Tot de klok van 11 uur zijn we bij je hier bij RTV4. En later in de week bij KL85. Wat hebben we zoal vandaag in dit programma? Natuurlijk een nieuwe CD van de week. En dat is deze keer de nieuwe van Amon Amarth. In het 3rd uur gaan we 2 tracks draaien van het album The All Father Awakens. Dus dat in het 3rd uur een lekkere stevige CD van de week. In het 3rd uur dan besteden we ook aandacht aan het overlijden van Kronos van Venom. We draaien 3 oude tracks van Venom. En ook nog wat nieuw materiaal trouwens, zoals van Hatebreed, Anthrax en To The Grave. 2e uur hebben we onder meer de nieuwste van Paul Lane, Drive She Said, nieuwe single van Doro. En ook wat oudjes zoals van Metallica en Thin Lizzy. Het 1e uur de nieuwste singles van Chas Kane, Naughty Saints, met een splinternieuwe track. En ook de nieuwe Tony Iommi, jawel. Alison Rabbit komt voorbij. Vorige week draaiden we een nieuwe single ook, wat Spaanstalig. En ook Office Party, ja, het kantoorfeestje vrij vertaald. Dus dat komt ook nog voorbij. En nog wat oudjes natuurlijk, zoals van Whitesnake, Rose Tattoo en Four Horsemen.

0: zeg niet zo gauw dat een videoclip weinig om het lijf heeft, maar de nieuwe van Chaz Kane, Strip Me Down, die mag er zijn. Dit is haar nieuwe single. Dat nummer is afkomstig van haar derde album, Reckless. En die verscheen afgelopen maart. Dus nummer Strip Me Down met een lekker gewaagde videoclip. Dus check it out, zou ik zeggen. En dat naar muziek van Four Horsemen. Wel, we gaan even terug in de tijd met de band Roasted 2. Vorige week natuurlijk volop aandacht in het eerste half uur aan het overlijden van Angry Anderson. En vanavond heb ik een track die heb ik nog niet eerder gedraaid in Rock Tracks. En dat is het nummer Michael O'Reilly. Dus vanavond als tribute aan Angry Anderson, een oude nummer van Roasted 2.
1: Well, g'day, this is Angry Anderson from Roasted 2. Keep listening to Rock Tracks, because this is where it happens.

0: Sleaze Beast, dat waren ze met het nummer Play for a Miracle. De band bestaat al een hele tijd niet meer, maar natuurlijk, de muziek leeft voort. En de zanger is ook nog altijd volop actief trouwens. Andrew Elt, tegenwoordig kennen we hem uit 7 Miles to Pittsburgh. En ook natuurlijk uit de Led Zeppelin tribute. Physical Gravity, daar treedt hij ook nog altijd mee op. Die ook nog altijd optreedt, dat is natuurlijk Jean Hofman. We kennen hem van meerdere bands eigenlijk. En te veel om op te noemen haast. Maar in ieder geval ook van Vintage Rebel, zoals...
1: Hier is Jean Hofman van Vintage Rebel. Je hoort ons nu in je favoriete rockshow, Rock Tracks.
0: Inderdaad, en ik heb het nummer I Wanna Rock voor je. Een tijdje geleden was ze zelfs nog de openingsact op de Amerikaanse dag. Volgens mij was dat 2 jaar geleden.

0: 11 december, dan verschijnt de nieuwe cd van Naughty Saints. Dat album heet When the World Needs a Song. En je hoorde zojuist de splinter nieuwe single van Naughty Saints. Het nummer Against the Wind. Project van Fidel, een muzikant uit Spanje. En ja, we hopen dat hij nog een vette platendeal krijgt natuurlijk in de toekomst. Om alles ook professioneel uit te brengen. En hij is ook voornamelijk songwriter. En het zou mooi zijn als meerdere artiesten daarvan gebruik zullen gaan maken. In ieder geval in Rockchecks volle aandacht voor Naughty Saints. En ja, de eerste single was er dus Against the Wind van het aankomende album. De single is gisteren verschenen, eergisteren. En dat samen met een niet eerder uitgebrachte song en een paar alternatieve versies van eerdere muziek. Is gisteren verschenen, 2 oktober. Inderdaad, wel. Van deze muziek van Naughty Saints gaan we naar Whitesnake. En ik heb nog een berichtje, namelijk dat Bernie Marsden, zijn dochters Charlotte en Olivia Marsden, de BMI Awards in Londen bij hebben gewoond. En dat was afgelopen week om een award in ontvangst te nemen voor het nummer Here I Go Again van Whitesnake. En dat heeft Bernie Marsden ook ooit meegeschreven, samen met David Coverdale trouwens. 1982 verscheen dat op het album Saints and Sinners. Dus ja, een mooie klassieker. Leuk om hem dan vanavond natuurlijk ook nog even weer te draaien. Bernie Marsden, een paar jaar geleden helaas heen gegaan. Je hoort hem in Rocktracks met deze klassieker van Whitesnake. Op deze versie speelde hij trouwens niet mee.
1: Hi, I'm Bernie Marsden from the Company of Snakes, formerly with Whitesnake. For our rock songs and a lot more classics, stay tuned to Rocktracks.

0: Blacksmith and the Nigerian Rebels, the tightest band in the world. Let's hear it for the tightest band in the world.
1: Thank you.
0: For y'all.
2: Dit is een keertje live mogen nou aanschouwen op het Arrow Rock Festival. Ted Nugent, dat was hij met de live uitvoering van Need You Bad. En dan naar muziek van Whitesnake in het kader van award voor Bernie Marsden. Wat is uitgereikt afgelopen week. En Whitesnake bestaat ondertussen niet meer. David Coverdale is met pensioen gegaan. En helemaal uit de sociale media verdwenen.
3: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the Concertagenda. Rock on, see you soon.
2: We hebben weer wat concertdata voor je. Volgende week, 10 oktober, dan speelt Present Danger, de Metallica tribute bij Café de Herberg te Ommen. In het podium in Hoogeveen spelen 3 bands voor de liefhebbers van de meer gothic metal. Zeer de moeite waard. Eline, Rexoria en Liv Sin. Liv Sin draaien we in het volgende uur nog even. Een paar jaar geleden een keer gesproken in Rock Tracks. Dus dat volgende week in het podium in Hoogeveen. Volgende week zaterdag 17 oktober. Dan is het zover. Dan speelt Anvil bij Café Caluna te Ommen. Met natuurlijk ook Killer uit België. Mr. Punch, de Marillion Tribute, doet de Herberg in Ommen aan op 18 oktober. 7 november Vengeance. En dat is bij Café Caluna te Ommen. 13 november, dan hebben we bij Caluna een optreden van Supersuckers en Nashville Pussy. Dus 2 topbands op vrijdag de 13e. 20 november, dan speelt bij MC de Zweef de formatie Sun King. En dat is een cult tribute. En 29 november, zeker draaien in het podium in Hoogeveen. Dan laten we het eventjes bij wat betreft de concertinformatie. Gaan we weer naar de muziek. En dat wel met Tony Iommi. Zijn nieuwe cd From the Dark, die komt uit op 23 oktober aanstaande. En de single World Alone is al verschenen. We kennen hem natuurlijk nog uit Black Sabbath vele jaren. En met John Landy, de zanger John Landy, heeft hij een nieuwe cd gemaakt. En dat komt dus 23 oktober uit. En er is een nieuwe single. En vanavond draaien we de lange versie, oftewel de albumversie van Stormwatcher. En volgende week draaien we dan de single versie. Hey, Tony Iommi is trouwens 1 oktober tijdens een ceremonie in Windsor Castle door de Prinses Royal geëerd met zijn benoeming tot MBE. En dat is onderdeel van de Britse King's Birthday Honors. Dus werd in juni bekendgemaakt en kwam heel onverwacht voor Tony Iommi. En hij dacht eerst dat de brief een verkeersboete was, maar hij noemde de erkenning een enorme verrassing en was erg blij en vereerd met die bijzondere onderscheiding. Wel, Tony Iommi, we gaan naar zijn muziek. Nou, Stormwatcher, de nieuwe single van Tony Iommi.

Spaanse power, dat verpakt in Alice in Rabbit. Dat was Otra Vez Sola. Er komt een album aan trouwens van Alice in Rabbit. En dat is Alice in Wonder Shit. Wel, we gaan eruit met Office Party. Een feestje met Preview In. Straks het tweede uurtje met onder meer de nieuwste van James Kennedy en The Underdogs. Paul Lane, Drive She Said, Dorum en Suicide High. Tot zo.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Dit is RTV 4.
10: Rocktracks.

0: Het koude zweet breekt je af en toe uit. Oftewel Cold Sweat. Dat misschien niet met dit nummer. Maar zo heet hij wel. Dat was natuurlijk Finn Lizzy met een mooie classic. Aan het begin van de tweede uurtje Rock Tracks. Dus dat betekent straks nog een uur te gaan. Met natuurlijk in het derde uur de cd van de week. Van Amon Amav. Dus een lekkere stevige cd van de week deze keer. Tweede uurtje zit ook lekker vol. Met oude materiaal. Zoals van Metallica. Warrior's Soul komt nog voorbij. Nieuwe dingen zoals de voormalige cd van de week van vorige week van Paul Lane. Daar draaien we weer een track van. Het nieuwste van Dalton en Jim Peterik in World States. Die heb ik al klaarstaan. Nog even een berichtje trouwens over Yngwie Malmsteen. Van hem komt er een nieuwe cd aan. En dat wordt het album Hell or High Water. 13 november is de release datum. En hij heeft net een videoclip gelanceerd voor het nummer Beyond Zita Reticuli. Wel, dat was even Yngwie Malmsteen. Jim Peterik kennen we natuurlijk uit Survivor. En van hem komt het album River of Music, The Power of a Duet, volume 2 aan. 4 december is de release datum en hij heeft weer een nieuwe single uit. En dat is het nummer Everest. En dat is met Toby Hitchcock en Bree Gordon als gastzangers. En die ga je dus nou als volgende horen hier in Rock Tracks. Nieuwste van Jim Peterik en World Stage.
1: Vette riffs, pakkende melodieën, ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rock Tracks.

Save a Bullet, een van de vele releases van het Frontiers Music Label, wat we in Rocktracks regelmatig draaien. En ja, dat komt uit Zweden trouwens, van het album Rock Will Never Die, die op 11 december uitkomt. Hoorde je deze formatie Dalton met Save a Bullet dus, en dat is afkomstig van het vierde album wat eraan zit te komen. 12 jaar zijn ze afwezig geweest trouwens, en ja, ze keren dus nou weer terug met een vertrouwde AOR sound, maar wel met wat zwaardere gitaren en een stevige directe geluid wel. Dat klonk al bijzonder lekker, moet ik zeggen. Dit is de nieuwste Dalton. En dat naar muziek van Jim Peterik en World Stage. Wel, straks even een paar jaar terug in de tijd met Liv Sin, die binnenkort, dus over een weekje zelfs, in Hoogeveen op het podium staat. Maar eerst gaan we naar deze oude van Warrior Soul. Dit zijn ze met Love Destruction.

Live Sin, jawel. Een tijdje geleden is mogen interviewen en daar nog een jingletje of meerdere aan overgehouden natuurlijk. Interviews zijn trouwens terug te luisteren op rocktracks.nl. Dus check it out bij het interviews gedeelte. Dus van de laatste jaren sowieso staan er wel op. Dus ja, leuke missie om een keer terug te luisteren. Die van de Roses 2 helaas niet, was te lang geleden. Maar wellicht als het lukt dan dat we nog een keertje helemaal online zetten. Dus de uitzending van vorige week met fragmenten eruit, die is wel terug te luisteren op rocktracks.nl. Wel, we gaan naar James Kennedy en The Underdogs. Van hun heb ik de nieuwe single voor je. En dat nummer dat komt op 15 oktober uit. En de nieuwe cd, Rebel, die komt op 30 november uit. En daar is hij dus van afkomstig. De nieuwe single is de vierde single ondertussen van het nieuwe album. En die komt dan uit bij Conic Records. Uit Engeland de formatie James Kennedy en The Underdogs. Dus met de nieuwe single Kill the Machines.

Canada, de zanger Paul Lane. Vorige week was die cd van de week met het album The Long Road Back. En die is ondertussen uit bij Frontiers Music. We kennen hem onder andere uit Danger Danger en The Defiance. Wel, van Paul Lane gaan we naar een nieuwe Shogun Mojo. En dat is misschien niet zo'n hele bekende naam, maar de mensen die erin zitten, dat zal je waarschijnlijk wel meer zeggen. Dat is namelijk Tommy Fire, of Fair van Kiss voorheen. En de zanger Dan Reed van de Dan Reed Network. Deze heren hebben een krachtig gebundeld onder de naam Shogun Mojo. En de nieuwe single heb ik voor je. Dat is het nummer Gonna Raise Hell. En op 30 oktober dan komt er een album aan. En dat heet dan ook Shogun Mojo. Dus je hoort ze vandaag in Rock Tracks met hun nieuwe single Gonna Raise Hell. Zometeen ook de nieuwste van Drive.

0: Drive, she said. Dat waren ze met de nieuwe single, het nummer We Own The Night. En dat naar muziek van Shogun Mojo. Vorige week draaide hem voor de eerste nieuwe single van Doro. Doro Pesh. En ja, op 11 december dan komt haar nieuwe cd uit. En dat is het album. Moet ik even kijken wat de titel van de cd... Oh ja, Wild at Heart. Dat is de nieuwe cd van Doro. Dat wordt een verzameling van 9 nieuwe nummers. Vol stevige metal, rock anthems en emotionele ballads. De eerste single Rock You To Death, die is onlangs verschenen. En die heb ik vanavond wederom voor je. Er staat ook nog een live versie op van Touch of Evil met Alyssa White Glues. En ook, nog wat beelden en zo van Wacken Open Air. En ook in Zweden. Wel, die staan dan weer in de videoclip voor het nummer Rock You To Death. Wel, die ga je nou horen. En Metallica is ook onderweg. Dus maar eerst natuurlijk Doro.
1: Hi guys, here's Doro. Every Saturday evening I get what I want. And you can get it too by listening to rock tracks for the best rock and metal ever.

dit is Rick Bouwman. Ik heb dit van Martyr. Voor de vetste gitaartrack zit je hier goed bij Rock Tracks. Al sinds 1992 de vetste en hardste muziek op jouw radio.

Metallica met The Thing That Should Not Be, afkomstig van Master of Puppets, 3 maart 1986 werd hij uitgebracht. En Cliff Burton, de bassist op de band, is op dat album te horen en hij overleed later dit jaar door een noodlottig ongeval. En dat was op 27 september 1986, dus afgelopen week, 40 jaar geleden alweer. Maar hij leeft nog altijd volop voort in de harten van de mensen, van de Metallica fans. Wel, Metallica dus, dat naar muziek van Doro. We gaan door met de nieuwe Suicide High. Dit zijn ze met Somewhere Else.

Uit België, de formatie Suicide High. Dat waren ze met Somewhere Else. En ja, we gaan eruit met in ieder geval John Coffey. En als lukt er nog wat van Hennessy Gin. Bandje die laatst een nummer opstuurde. Chris van Hennessy Gin. Wel, John Coffey, van hem heb ik de nieuwe CD, Not Alone. En die komt 9 oktober en staan eruit bij Long Branch Records. En vanavond hoor je hem alvast in Rock Tracks. Koffietijd, oftewel John Coffey met Push, Push, Push. Tot zo in de derde uurtje Rock Tracks.

0: Tracks.
1: RTP 4.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
11: Dit is RTV 4.
1: Rocktracks.

0: is uitgeraasd en hij is nou bij de Gods of Rock and Roll, Conrad Kronosland. Afgelopen week is hij overleden op 63-jarige leeftijd. Oprichter, zanger en bassist van de Britse metalband Venom. En die hoorde je dus met black metal. Hij stond ruim 40 jaar centraal bij Venom en speelde ook een belangrijke rol bij klassiekers zoals Welcome to Hell, Black Metal en At War with Satan. Met zijn stem, bas en compromisloze muzikale visie groeide hij uit tot een bepalende figuur binnen de ontwikkeling van extreme metal. En Venom laat weten dat zijn nalatenschap voor altijd zal voortleven. En dat zal het zeker doen. We gaan straks meer muziek draaien van Venom. We gaan in de tweede uurtje ook nog wat andere nieuwe releases doen. De volgende is van Madam Mayhem. Een nieuwe release van zangeres Madam Mayhem. De nieuwe single heet Survive the Monster. Dat nummer staat dan op de nieuwe CD Headcase. Die komt op 27 november aanstaande uit. Het nummer gaat over het overleven van verraad, teleurstellingen en moeilijke relaties. Waarbij de littekens blijven, maar het besef overheerst dat je er sterker uit bent gekomen. De nieuwste Madam Mayhem.
1: Meer dan metal. Dit is Rock Tracks.

Voormalig CD van de week hier in Rock Tracks. En Tracks, dat waren ze met New York City 93. Daarna de splinternieuwe track van Madame Mayhem. Survive the Monster is de titel daarvan. Afgelopen jaar, dan hadden we nog natuurlijk Venom ook als CD van de week met het meest recente studioalbum van Venom. En dat is Into Oblivion. In afgelopen mei verscheen die en de meest recente bezetting van Venom bestond uit Kronos, gitarist Rage en drummer Dante. Oftewel Danny Needham en de gitarist is dan Stuart Dixon, is zijn echte naam. Into Oblivion was het 16e studioalbum van Venom en het eerste nieuwe album was dat sinds Storm the Gates uit 2018. En van dat album hoor je Unholy Mother. Het is Venom en dan is het zo tijd voor de CD van de week van Amon Amarth.

Mollema vanavond CD van de week met het album The All Father Awakens. Daar gaan we twee nummers van draaien. En dat album dat is gisteren verschenen bij Metal Blade Records. Dus de nieuwe Mollema. We gaan door met To The Grave. Van deze band heb ik ook nieuw materiaal. Ze komen uit Australië. Hun vijfde CD is net verschenen gisteren bij Black To Black Records. Ze komen uit Sydney. Ze staan bekend om een meedogenloze mix van deathcore en death metal. En dat gecombineerd met activisme tegen dierenmishandeling en milieuvernietiging. Op het nieuwe album Kid To The Grave nadrukkelijk terug naar, naar hun zwaarste deathcore roots. En dat met harde riffs en vernietige breakdowns en agressieve sound. Dus dat hoor je, of dat ga je nou horen in het nummer You Know The Drill.

Nieuwe Hey Breed, er komt een nieuwe cd aan. Dat gaat gebeuren op 6 november aanstaande. Het lang verwachte nieuwe album heet Fatal Paradox. En die komt ook uit bij Black to Black Records, waar To The Grave ook bij zit. En die draaiden we dus daarvoor nog. Wel, van deze twee bands gaan we weer naar Venom. Wel met een bijzondere lange klassieke. En dat in het kader van het overlijden afgelopen week van de oprichter van de band, Conrad Kronos Land, oprichter, zanger en bassist van Venom. Venom werd in 1979 opgericht in Engeland en groeide uit tot een belangrijke pionier van black metal en extreme metal. Met albums zoals Welcome to Hell uit 1981, Black Metal uit 1982 beïnvloedde de band de ontwikkeling van onder meer thrash, death en black metal. De klassieke bezetting bestond uit Kronos, Mantis en Embedden, waarna de band in de jaren 80 uit elkaar viel en later meerdere keren opnieuw werd samengesteld. In 2015 ontstond daarnaast Venom Incorporated rond voormalig Venom-leden Mantis, Tony Dolan en Abaddon, waarmee de oude Venom-stijl opnieuw werd voortgezet. Vooral de vroege Venom-platen en singles worden gezien als directe inspiratiebron voor de latere ontwikkeling van verschillende stromingen binnen de extreme metal. Je hoort ze hier met de grote klassieke 19 minuut 38. Het is Venom met At War with Satan.

Vanavond CD van de week, de nieuwe Amon Amarth. Je hoorde ze zojuist met Raven God. En dat is gisteren verschenen bij Metal Blade Records. De band laat zich op het nieuwe album opnieuw inspireren door de Noorse god Odin. En vertelt historische verhalen over strijd, offers en opoffering. Zonder dat het album een conceptplaat is. Dus binnenkort meer muziek van Amon Amarth. We gaan eruit met Temple of Bones, Black Horizon. En als het lukt nog wat van de nieuwste Disfear. In ieder geval afscheid, ik wens je een fijne voortzetting van dit weekend. We zijn het donderdag op Keel 85 en verder s'nachts op Rocktracks daar herhaald. En zaterdag weer op RTV 4. Dus graag tot dan.

0: ZZP'er.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: Plus Radio.
1: RTP 4.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
6: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
5: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.